0: echt hoor. Volgens de boeken duurt deze day 18 seconden. En er wordt wel eens gedacht dat dit het langst aangehouden toon is in de muziek. Maar dat is niet zo. Er zijn nog andere nummers die veel minder bekend zijn. En het record is geloof ik iets van 34 seconden of zo. Ja, dat zijn van die feitjes. In ieder geval, Bill Withers deed de day heel lang. In het liedje Lovely Day. En het komt uit 1977. Oh ja, 39 seconden. Dat is de langste toon in de muziek. In een onbekend liedje. Maar dit is het bekendste liedje met de langste toon. Lovely Day, 18 seconden. En daarvoor, Cadans, wat je net zei. Wat zei je?
1: Ja, dat Cadans, dat is...
0: Frans Bakker, hè?
1: Cadans is ontstaan uit de homo-cabaretgroep Spitsroeden.
0: Oké.
1: En toen was mijn vraag van jou daarna, waar zullen dan alle leden daarna, want het is daarna opgesplitst in Cadans.
0: Oh ja.
1: Of ze dan nog, ja. Of dan dat groepje, dat hele groepje Cadans.
0: Van het mannenteam was. Ja. Nou, dat zou kunnen. Ja, dat kan natuurlijk. Dat je in die branche ook een homogroepje had.
1: Ja, grappig, hè? Ja.
0: Maar
1: maakt het er ook niet uit. Maar ik vond wel.
0: Ik vind Cadans heeft prachtige nummers gemaakt. Steeds hoor ik die wind.
1: Prachtig, hè? Ik bedoel, dus.
0: Ja, jaren 80.
1: Tijd geleden.
0: Zeker weten. Hey, het is alweer 8 uur geweest. We zijn pas bij de M. We gaan lekker snel door. We hebben nog een verzoekje met de letter M, toch ook? Liedjes met D in de titel.
1: Met de letter M, ja, dat hebben
0: we. Ja, die krijgen we nu. Het is basis van een tv-serie, weet je nog? Van de Monkees, toch?
1: Ja, de D3 Believer. Maar die heeft Peter aangevraagd.
0: Peter?
1: Ja, Peter van den Broek. En die heeft ook een heel leuk thema bedacht.
0: Oh ja?
1: Het later over hebben.
0: Ja. Waar we het net over hadden.
1: Indirect heeft hij het erover gehad.
0: Nou, wil je het al noemen, of
1: niet? Nou, kijk, ik had het natuurlijk over schuifelen.
0: Ja.
1: En hij stuurt slijpen. Ik zeg, wat moet ik slijpen dan voor je?
0: Nee, zo noemde ik dat ook.
1: Maar zo noemde je dat natuurlijk ik weet niet, wij hadden het over schuifelen, maar de rest van het volk had het over slijpen.
0: Je had verschillende gebieden in Nederland. Ja. Eens zei schuifelen, andere slijpen, buikschuiven. Nou, dat soort dingen, ja. Ja, en dat is een goed thema voor de Alphabet Show.
1: Tegen jou, dat is een leuk thema. Jij wordt natuurlijk ontzettend kwijlenballerig. En toen zei ik, nou, misschien moeten we Peter anders uitnodigen. Die vindt het ook leuk om achter die microfoon te zitten. En hij zegt mij nu net, Peter, dat liedje wat we straks hebben, wat we echt dachten, waar gaat dit over bij de S, is van zijn schoonzoon. Nou, het blijft wel een familiehappening.
0: Maar dat krijgen we straks pas bij de S.
1: Gaan we net nog niet zeggen.
0: Eerst bij de M, ook nog een verzoekje was ook van Yvonne, volgens mij.
1: En Yvonne van Bijlen heeft ook dat aangevraagd.
0: Nou, mooi, dan gaan we naar luisteren.
2: De M van...
1: De Monkees met Daydream Believer.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show. De N van
1: Nick en Simon, de dag dat alles anders is. En die is speciaal voor Marleen van Aquila Hondenschool.

0: liedjes over dagen. Liedjes met dag in de titel of day in de titel. Dus ook Nederlandstalig. En Marleen was het, die is fan van Nick en Simon. Was toch Marleen?
1: Marleen, ja, van de onderschool.
0: Ja. Ja, en ik weet nog nooit wie Nick en Simon is. Joh, de stemmen zijn heel verschillend. We hadden het er net over. De ene zit een beetje knauwerig. Is dat nou Nick?
1: Of
0: is
1: dat weten de luisteraars wel. Dus die met die gitaar, is dat Nick of is dat Simon? Want weten we, als dat Nick of Simon is, dan weten we ook dat die andere Nick of Simon is.
0: Dus met die gitaar heeft een beetje die knauwstem. Zo, alles wat ik ben. Dat toch? Of niet? Nou ja.
1: Maar we willen nu even weten wie Nick is.
0: Oké. Okay. Wie heeft de gitaar? 675-1031. Het is 11:11 alweer. Tijd voor de Hemelse Helden. Nou, daar gaan we dan even snel doorheen. Hoewel, twee belangrijke namen. Vandaag is Margriet Hermans overleden. Heb je het gehoord? Die Vlaamse dame, die tv-presentatrice?
1: Ja, vaag heb ik. Ik hoorde iets over Hermans.
0: Je kent haar niet zo. Ja, misschien als je lang hier woont, dan ken je haar ook niet. Als je in Nederland hebt gewoond, misschien ook zeker eind vorige eeuw, de jaren 80, 90, dan kwam ze vaak op televisie. Ze is bekend van televisieprogramma's, van Liefde voor Muziek, de Vlaamse versie van Beste Zangers. Ze is 72 jaar geworden, het is een muziekprogramma, dus ze heeft ook liedjes gemaakt. En dit is een liedje, dat ken je helemaal niet, maar ik wil even een fragmentje draaien. Want het is wel grappig, dit is geschreven door Stef Bos. En dit was dus, ze is 72 jaar geworden, vandaag overleden, Margriet Hermans.
1: Nou,

0: niet.
1: Alle mooie mannen zijn zo lelijk als ik jou zie. Dat is haar grootste hit en die niemand kent natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar wie natuurlijk ook is overleden is Peebo Bryson.
0: Is Peebo Bryson overleden?
1: Ja, gisteren. Deze zanger.
0: Ja? I can see. Oh, wat is...
1: triest, hè?
0: Wat erg.
1: Ja.
0: Maar hoe oud?
1: Hij is 75 jaar geworden.
0: Jong.
1: De Amerikaanse R&B-zanger Peebo Bryson. Hij maakte in 1983 zijn top 40 debuut. Dus in Nederland de eerste grote hit. Met Tonight, I Celebrate My Love. Roberta Flack. Maar daarna, ze kennen hem vooral van duetten. Hij heeft vooral van duetten gedaan. En ook heel veel Disney soundtracks, hè?
0: Ja.
1: Zoals natuurlijk ook dat nummer van Aladdin. Nee, die andere. Deze. Met Celine Dion heeft hij ook gedaan. Ja, A Whole New World was Aladdin, ja. Klopt.
0: Oh, heeft hij die ook gedaan? Oh.
1: Luister maar. Ja, dat is dan Celine Dion.
0: Die is ook bijna.
1: Nee, die is er nog.
0: Ja, nog wel. Oh, dat is ook mooi. Dus kan je op schuifelen of slijpen?
1: Nou, dat gaan we doen dus, hè?
0: Ja, gaan we zeker doen.
1: Binnenkort op de Alphabet Show het thema schuifel-slijpnummers.
0: Ja.
1: Het zijn allemaal zoetsappige nummers dan natuurlijk. Dat gaan we dan draaien.
0: Ja, dat is wel niet zo.
1: Ja, dat is wel leuk. Denk er vast maar over na.
0: Of we kunnen er ook, noem je die avondjes nou? Schoolavondjes-nummers. Dat kan ook.
1: Dat kan natuurlijk ook.
0: Heb je natuurlijk
1: gewoon, wat zijn je herinneringen van de middelbare school?
0: Hoe heet dat nou, dat nummer?
1: We zijn door Peebo en Celine aan het praten op dit moment. Dat is niet zo netjes van ons, hè? Weet je, we laten een stukje dan luisteren van, van zijn eerste grote hit... met Roberta Flack, ook zo'n fantastische stem. Peebo Bryson, Tonight.

0: Bieber Bryson, gisteren overleden. Hij is 75 jaar geworden.
1: De O van...
0: We gaan verder met de Alphabet Show. Liedjes met D in de titel. De O van On This Day is een verzoekje, Detti.
2: Ja, dat is een verzoekje voor Angela. En dat is van Jasper Steverlink. Moesten we even van haar zoeken, maar we hebben het gevonden.

0: Nou, ik ben helemaal onder de indruk van de verzoekjes die we vanavond krijgen. Dit was met de letter O, Onis D, van Jasper Steverlink. Dat is een Vlaming. En hij speelde in de Gentse band Arid. Maar sinds 2004 is hij solo gegaan. Leuk verzoekje. Mooi ook. Stemmig.
1: Daar kunnen we op...
0: Op slowen.
1: Ja. Want zo zeiden ze in Limburg namelijk schuifelen, slijpen.
0: Wie zegt dat?
1: Kom maar op. Dat zegt Lisbeth.
0: Ja, dus...
1: In Limburg heet het slowen.
0: Oh, dat is wel ook een leuke enquête. Hoe noemde je buikschuiven? Ja, maar we weten slijpen?
1: Wie Nick is.
0: Slowen in Limburg? Oh ja, nee, dat is een andere vraag, maar daar reageert iemand op. Het is veel leuker om te praten over slijpen of schuiven. Hoe noemde jij het nou?
1: Schuifelen.
0: Schuifelen. Ik noemde het slijpen. Ja, in Limburg doen deze slijpen. Slowen.
1: En Lisbeth die zegt nu, wij noemen het slowen.
0: Nou, dat zijn allemaal liedjes die we nu horen ook trouwens de Alphabet Show, waarop je goed kan slowen, zeg. Jeetje.
1: Ja, ik denk dat ik erop ga schuifelen.
0: Jij gaat wel ik ga lekker slijpen. Hoe is het met Alphabet trouwens? Bij de letter X.
1: Daar gelijk.
0: Ja, we zoeken liedjes natuurlijk met D in de titel. En bij de letter X mag jij het zeggen, want Xanadu zit geen D in de titel. En jij thuis mag het zeggen. Dus we hebben vanavond Kamp Meindert versus Kamp Dertie. Laten we voor de verandering eens beginnen met Kamp Meindert.

ABBA met The Day Before Your Game. Liedjes met D in de titel. En dit is mijn top 3 van ABBA. Hoor, vooral om de tekst. De tekst is zo subtiel. Je weet niet wat er gaat gebeuren de dag daarna. Het beschrijft alleen maar de dag daarvoor. En je kan je in je fantasie verzinnen van wat er allemaal daarna gebeurt de dag. Het is een prachtig nummer. Stem op Kamp Beinert als je deze helemaal wil horen bij letter X. Maar ja, dit is Kamp Dertie.

0: One Day in Your Life van Michael Jackson. Wil je deze helemaal horen? Stem dan op Dattie vanavond. Dus je mag insturen. Abba of Michael Jackson, of Mine It of Dattie, of The Day Before, of One Day in Your Life. Jij mag het zeggen. Hoe is de stand eigenlijk, Dattie?
1: Gelijk.
0: Wat zeg je nou?
1: Gelijk.
0: Gelijk? Oeh, dus het lijkt een beetje alsof er nu een wedstrijd Curaçao-Duitsland zijn.
1: Ja.
0: En er is wel gescoord, hè? Flink gescoord.
1: Flink gescoord.
0: Maar nek aan nek.
1: Ja, nek aan nek race.
0: Het is nog steeds spannend.
1: Heel leuk.
0: Nou, dus dan kan jij de beslissende stem geven thuis.
1: Ja.
0: 675-1031. Ook voor al je liedjes met D in de titel, zoals deze. Dit was ook een verzoekje. Heel prachtig. Ja, komt-ie.
2: De P van...
0: Perfect Day voor... Melanie. Dankjewel, Melanie.
3: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

0: 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. Paradise FM. De Q van...
1: Ja, van Queen natuurlijk. En een verzoekje van Vanessa. En hoe heet het nummer, Dattie?
2: Dat nummer, dat heet... It's a Beautiful Day.

0: het album Made in Heaven. Dat hoor je ook, dat dit gemaakt was in de hemel. It's a Beautiful Day, dat was Queen.
1: Meinderts melige moppetrommel.
0: Ja, daar is natuurlijk tijd voor, precies 8:30. Trouwens, dit nummer, Freddie Mercury had dit al in 1980 gezongen. It's a Beautiful Day, een paar regels, een paar uithalen. Maar het is nooit op plaat gezet in 1980. En na zijn dood hebben zijn vrienden, Brian en de rest natuurlijk, gedacht, ja, dit gaan we een muziekje onderzetten. En nog een coupletje aan toevoegen en zo. En zo is dit nummer ontstaan, postuum. It's a Beautiful Day. En je kent het misschien van de reclame van de zeehondencrash Pieter Buren. Ja, als je in Nederland hebt gewoond in die tijd, begin deze eeuw zo'n beetje, dan zag je zo'n zeehondje komen uit het water en dan hoorde je It's a Beautiful Day. Ken je die, Teddy?
2: Ik woon al heel lang hier.
0: Nee, je kent het niet. Hè? Dat is waar. Als je lang op Curaçao woont, ken je misschien die reclame niet. Misschien staat die ergens op YouTube. Maar een prachtige reclame, zo'n heel schattig zeehondje.
2: Oh.
0: En ze hebben heel netjes bij Pieter Buren toestemming gevraagd aan de Queen. Van, mogen we dat liedje gebruiken voor een reclame? En normaal moet je altijd betalen natuurlijk. Ja. Voor een liedje als je zegt, hey, wacht even Queen, dan ga je gebruiken. Maar toen hebben ze gezien waarvoor het was, voor de zeehondencrash. Dat moet jou aan het hart gaan als kitten rescue dame.
2: Ja, ik zit al na te denken welk liedje ik ga vragen een keer.
0: Ja, de manager van Queen die er toen was, die zei van, je mag het gratis gebruiken, want we vinden het zo'n mooi project. En trouwens, je mag al onze nummers gratis gebruiken voor al jullie reclames in de toekomst.
2: Wow.
0: Dus Pieter Buren heeft het voorrecht, Nederlandse zeehondencrash, om die nummers te gebruiken in reclames.
2: Oh, wat zullen we kunnen gebruiken voor de kitten rescue, denk
0: ik? Ik zou, als jou als kitten rescue, dus de manager van de huidige Queen of Brian, mee gewoon even mailen.
2: Nee, het hoeft niet per se Queen te zijn, maar wat zou nou een leuk liedje zijn om de kitten rescue te promoten?
0: Je kan Cool Cat doen van Queen. Ja, kijk, Queen heeft in ieder geval gratis muziek gegeven voor reclames, als je natuurlijk een...
2: Ja, dat is natuurlijk waar.
0: Wat dacht je van Cool Cat? Ken je dat nummer van Queen? Dat is leuk voor een reclame voor de Kitten Rescue.
2: Ja, nou, misschien kan ik ze eens benaderen.
0: Ja, dat zou ik doen, Dus het scoort blijkbaar. Prachtig nummer van Freddie Mercury bij de letter Q. Het is dus, nu al ruim over 8:30 geweest. Heb je zin in hem op, Detti?
2: Oh ja, die gaan we ook nog doen.
0: Ja, nu! En ik doe al 3 jaar doktersmoppen. En hoe langer ik dit doe, hoe flauwer ze worden en hoe slechter ze eigenlijk worden. Dus daar komt er weer een. Komt een man bij de dokter, zegt de dokter, meneer, u heeft nog 6 maanden te leven. Dit was het consult. Nu graag de rekening, want ik zie dat u niet verzekerd bent. €500 graag betalen. Zegt die man, maar dat kan ik helemaal niet betalen. Zegt die dokter, ja, geen probleem. Dan geef ik u nog 6 extra maanden. Flauw, hè? Flauw. Ik ben blij dat jij lacht. Ik ben mijn lachband kwijt.
1: De R van...
0: R van Randy Crawford. En een verzoekje.
2: Ja, voor de R van Reijer.

0: Mindert en Friends presenteren de Alphabet Show. De S van
1: Sven Versteeg en Peppe of zo. Peppie en Kokkie, Blikkendag.
2: Likke Peppa.
1: Blikkendag voor Ronald Polonaise.

0: Nou, dit was echt Polonaise met Sven Versteeg met de letter S in de alfabet show. Met dus likkepap.
1: Maar was wel even lekker na al die rustige schuifel, schoemel, ja. Slijpnummers.
0: Slijpnummers. Ik noem ze slijpnummers, ja. En dat is een mooi thema voor een nieuwe alfabet show.
1: Die band zat ik te zoeken. Jij zat te zoeken. Die band die bij Sven Versteeg hoort.
0: Die heet likkepap. En je zegt dus lekkerpijp. Een Volendamse band die vooral actief is op Volendamse feestevenementen. En in de zomer van 2024 scoorden ze in hun eigen dorp een kermishit met Blikkenfeest. En die hebben we dus net gehoord. Of Blikkendag. Blikkenfeest.
1: Ze begonnen toch met corona, dat ze niks te doen hadden en dat ze maar blikjes bier gingen drinken.
0: Het zal dan wel, ja. Dat zo is vast ontstaan. Maar leuke verzoekjes, zo kom je nog op dingen. We hadden eigenlijk, dat doen we natuurlijk altijd, dat die ons eigen lijstje maken. Als je denkt van, nou, liedjes met D in de titel. Wat hadden we bij de T? Je had, je hebt natuurlijk nog Doris D.
1: Niet de D van Dettie, hè. D. Dag.
0: De dag van Dettie?
1: Nee, de D zeg jij, maar dat kan ook D van Dettie zijn.
0: Ja.
1: Maar je bedoelt nee, dat D mag niet. Van dag.
0: Oh ja, nee. We zoeken dus D, dag, in de titel. En er was nog een artiest, Doris D. Die hadden we eigenlijk bij de T gedaan, met Teacher's Pet.
1: Ja.
0: Bij de S kon je gewoon...

0: van Doe Maar. Of Suzanne Vreek met Blauwe Dag. En nou ja, zo hebben we allemaal liedjes eerder al verzonnen. Bijvoorbeeld Night and Day bij de N. Is ook gesneuveld.
1: Ja, er zijn er een hoop gesneuveld.
0: Mooie Dag van Bluff.
1: Maar er waren ook best wel liedjes die wij al in de lijst hadden. Ja. Die mensen aanvroegen.
0: Daarom, dus dat kwam heel goed uit. En die gaat natuurlijk door. Dus verzoekjes, ja, die draaien we altijd. Ja. En is de letter al geweest, noemen we die in de afterparty.
1: Ja.
0: Straks tussen 9 en 10. Allemaal liedjes met D of dag in de titel. Dus je kan nog steeds insturen. 6751031. Ja.
1: En het is zo, als de poll gelijk is, dan krijgt de gast voorrang. Hè?
0: Ja, dat is waar. Want jij bent mijn gast. Dus ik gun jou dan. Want dan staan we nog steeds gelijk.
1: Gelijkspel.
0: Nog steeds gelijk. Dus je mag kiezen tussen One Day in Your Life van Michael Jackson of The Day Before You Came van ABBA. En dat draai je dan bij de letter X. Ook dat, die keuze, daarvoor mag je 675-1031 intikken of je op je WhatsApp. Dus doe dat gewoon. Het is gewoon gratis. App met de studio. Dertie houdt de hele WhatsApp-box in de gaten.
1: Ja, en ik antwoord ook, hoor.
0: En ze antwoordt zelfs, ja. Maar zo komen we dus ook op hele bijzondere verzoekjes. Zoals net Polonaise. Maar nu gaan we naar heavy metal.
1: Ja, maar daar moeten we wel even bij zeggen.
0: Ja?
1: Dat we hem wel afkappen, want hij is 8 minuten.
0: Nou,
1: hij is van Metallica, dus...
0: Metallica, juist.
1: Is het zo, Metallica?
0: Nou, dat is altijd goed natuurlijk, Metallica. Maar Metallica, toen ik dat zoekje las, toen dacht ik... Oh ja, dat is vast een nummer van 8 minuten. En dat klopt.
1: Ja, dus de twee mensen die me aan hebben gevraagd... 2D en Duncan.
0: Ja.
1: Volgens mij zijn dat dezelfde mensen, maar dat geeft
0: ook.
1: Die, leuk dat jullie het aan hebben gevraagd, maar we kappen hem wel af. Nou,
2: de D van...
0: De D

0: folks, my granddaddy used to tell me, you better listen to that Alphabet show on that Paradise radio. They got the best tunes on a cool Wednesday evening.
1: De U van
2: YouTube. Oh, YouTube, Beautiful Day. En die is speciaal aangevraagd voor veterinario dolls. Kwennie, deze is voor jou.

0: Er zijn veel liedjes met Beautiful Day gemaakt. Hè? We hadden al Freddie Mercury gehad natuurlijk net. Queen.
1: Michael Bublé.
0: Michael Bublé, It's a Beautiful Day. Maar natuurlijk ook U2 met de letter U. Ja, altijd U2 met de letter U. Of UB40. Maar nu dus weer U2. D, liedjes met D in de titel. We hebben nog 2 nummers te gaan voor de uitslag van de Alpha Battle. En er kan nog gestemd worden, want het is een nek-aan-nek race. Ja, hè? Nog steeds. Dus wat waren de keuzes ook weer, Detti? Waar de mensen uit kunnen kiezen?
1: De keuzes waren het prachtige nummer van jou, van ABBA, The Day Before You Came.
0: Dank je. Dank
1: maar
0: je.
1: Het nog veel mooiere nummer van Michael Jackson, One Day in Your Life.
0: Stemmen, hè?
1: Wat leuk is, het kan ook zo blijven, hè? Want als het zo blijft, dat betekent dat Curaçao een gelijkspel tegen Duitsland.
0: Ja, als Curaçao gelijk tegen Duitsland speelt, is dat een overwinning
1: dat
0: natuurlijk.
1: Ons.
0: Ja, dus als jij gelijk bij mij speelt, is dat eigenlijk al een overwinning voor jou.
1: Ja, oh ja, want ik word gedraaid, want ik ben de gast. Nou, ik ben bijna geen gast meer, hè?
0: Nee, ja. Maar weet je, je bent deel van het meubilair.
1: Het volgende, ja, ik was de leukste huisvrouw ooit.
0: Ja.
1: Maar goed, het volgende nummer, hè, is bijna het enige nummer waar geen verzoekje voor geweest is.
0: Nee, want de V is moeilijk. En er zijn niet echt nummers met D van Van Halen. En toen kwam ik weer op Van Morrison. Ook altijd mooi, toch?
1: Days Like This.
2: Ja. De V van...
0: Ja, van Van Morrison dus. Van zijn 26e, 23e album uit 1995.

0: strand en tentoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De W van...
1: What a Difference a Day Made voor Hans en voor Liesbeth.

0: prachtig met letter W. Dat was Dinah Washington en de W van What a Difference a Day Made. Liedjes met D in de titel. Deze kon niet ontbreken. En we hadden het net nog over nieuwe thema's voor de Alphabet Show. Ja. Dit nummer kwam ook voor in een reclame.
1: Ja, dat zei jij. Welke was dat dan?
0: Pickwick T. En dan zong ze What a Difference a Tea Made. Ja. Weet je dat nog, jaren 90?
1: Ja.
0: En daarom dachten we, en we hebben meer nummers gehoord vandaag... en al zo vaak in de Alphabet Show... liedjes die in reclames voorkomen, is ook een leuk thema.
1: Heel leuk thema. Dat kwam van iemand.
0: Oh, iemand stuurt het ook in. Wat leuk.
1: Diegene die Randy had aangevraagd. Wie had Randy
0: Crawford, ja, dat was Reijer. Met dus de KLM-zwanen. Die zag je dan zo opstijgen bij One Day I'll Fly Away.
1: Ik zal je dit vast vertellen. Als wij dat ooit gaan doen, het thema reclame...
0: Dan wil je meedoen.
1: Dan doe ik sowieso mee.
0: Ja.
1: Maar Reijer heeft vast de R, Randy Crawford...
0: Dan gaan we nog een keer doen.
1: I'll Fly Away.
0: Oh, dat is een prachtig nummer ook, ja.
1: Vast. Maar misschien wil ik die wel als in de pol. Dan goud die...
0: Dat
1: One Day I Fly Away, mag ik wel even vertellen. We lopen toch uit concert.
0: Ja, het is 9 uur. We hebben nog 3 nummers te doen.
1: Toen ik dus in 89, 90 besloot naar Curaçao te komen... Duncan, ik ben geen 15, sorry.
0: Je bent met Duncan aan het appen, maar Duncan moet naar bed.
1: Oh, en toen kwam dit liedje uit.
0: Welk liedje?
1: One Day I Fly Away, want ik ging ook uitvliegen.
0: Ja, dat had je op je koptelefoon in de KLM?
1: Nee, dat was op de radio. En ik was natuurlijk, oh jeetje, ik ga helemaal emigreren. Wat eng allemaal. En toen was het One Day I Fly Away. Toen dacht ik, dat liedje is op mijn lijf geschreven. En elke keer als ik dat liedje hoor, moet ik aan die tijd denken.
0: Ja, zie je, dan heb je toch weer herinneringen aan als je liedjes hoort aan vroeger. Dat is het mooie van muziek.
1: Ja.
0: Het is 9 uur. Tijd voor de uitslag van de Alphabattle. Nou, zeg het maar. Wie is de winnaar?
1: Met een krappe meerderheid heeft Detti gewonnen.
0: Heb je toch gewonnen? Want we stonden toch gelijk?
1: We stonden gelijk, maar op het laatste moment heb ik nog een stem gekregen. Ik weet niet meer van wie. Dus dat houdt in dat Curaçao gaat winnen volgende week.
0: Dat is een goede voorspelling voor volgende week als Curaçao tegen Duitsland moet. Maar jij hebt gewonnen met het nummer...
1: One Day.
2: De X van...
0: Ja, One Day in Your Life. Michael Jackson. Gefeliciteerd, Detti.
1: Dankjewel.

0: Liedjes met D in de titel of Yesterday. Dat mag natuurlijk ook. En ik dacht dat we wel veel liedjes met Monday of Tuesday nog zouden doen, maar die vielen eigenlijk allemaal weg. Dat hoeft ook niet. Er zijn zoveel liedjes met alleen maar day in de titel of dag in de titel. In het Engels en in het Nederlands hebben we het vooral gehad. En eentje met sure, weet je nog?
1: Ja, maar die yesterday, dat wil ik echt even vertellen. Ik kan het niet geloven.
0: Nou?
1: Die is 2200 keer gecoverd.
0: Nee, ben je gek.
1: Ja, dat staat
0: 2200?
1: Dat staat op internet.
0: Wie zegt
1: maar
0: dat?
1: Maar hij AI? Is dat 1950. Nee, dat mag ik niet meer doen van mijn dochter. Want elke keer als ik iets vraag aan ChatGPT is het weer een flesje water. Maar 1965 is dit liedje uitgekomen, dus het kan wel. Het
0: zeker. Er zijn sommige liedjes inderdaad duizenden keren gecoverd. En misschien dat elke artiest wel Yesterday heeft gezongen dus.
1: Ja.
0: Nou, en dat was het mooie ook van Paul McCartney. Die heeft natuurlijk gewoon geschreven. En deze, een van de grootste schrijvers in de muziek ooit. Hij leeft nog. En hij heeft zelfs nog een album uitgebracht dit jaar, Paul McCartney. Dat is 83. En ik had hem ook bij de P eigenlijk gepland. Met Days We Left Behind. Dat is een nummer van het nieuwe album van Paul McCartney. Nieuwe album kan je nagaan. Boys of Dungeon Lane. En dat is 2 maanden geleden uitgekomen. En dat zit ook dus D in de titel. Dus ik dacht, hé, die mag meedoen. Maar toen kregen we een verzoekje met Perfect Day. Maar we gaan nu in de Alphabet Show door met allerlei muziek. Met D in de titel. En ik zal hem even ertussen zetten. De nieuwe van Paul McCartney. Die draai ik ook in de afterparty dan zo. En we gaan lekker verder nog met allemaal liedjes met D.
1: Je ziet mij heel erg lachen hier. En waarom is dat?
0: Waarom lach jij?
1: Ja, ik krijg namelijk allemaal al verzoekjes binnen.
0: Ja?
1: Voor ons thema reclameliedjes.
0: Ja, ja. Zeker. Daar gaan we echt uitkomen.
1: Is dat zo
0: gaat
1: leuk.
0: Lukken.
1: Zoveel liedjes komen er binnen.
0: Ja, in alle landen waar reclames zijn geweest met muziek die gebruikt is. Hartstikke
1: deze?
0: Leuk.
1: Wacht even, ken je deze?
0: Nou?
1: Also sprach Zarathustra uit de Silan reclame.
0: Dat zegt Peter, hè? Ja, nou, dat ken ik wel. Dat is klassieke muziek.
1: Oh.
0: Ta-ta-ta-ta-ta. Dat is, maar dat mag ook.
1: Oh, wat enig dit.
0: Gaan we doen bij de A. Maar goed, nu hadden we dus nog D als thema. We gaan dus binnenkort een alfabetshow doen met reclamemuziek.
1: Ja.
0: En ook een met schuifelslijp.
1: Slijpen, showen. Nee, slopen.
0: Slowen, zegt ze in Limburg. Slow muziek.
1: Slowen, joh.
0: Dat gaan we doen. En Ingrid gaat meedoen.
1: Ingrid gaat meedoen. Ingrid mag kiezen thema reclame of thema schuifelen.
0: Wat lijkt me gezellig.
1: Ingrid,
0: ja.
1: Weet ik niet. Maar ja,
0: Ingrid, trouwe luisteraar, reageerde ook al erop. Oh, mag ik een keer meedoen? Ingrid, nou, het is de hoog tijd, Dertie. We gaan er een einde aan breien. We hebben nog één lied te doen. En dat is dan ook nog een verzoekje. Ik had eigenlijk Zondag van André Hazes bedacht. Vind ik ook altijd heel erg fijn. Ja. Je hebt ook nog Zondag van Rob de Nijs. En dat soort dingen met de Z. Maar toen kreeg ik toch nog een verzoekje.
1: Ja, dat is grappig. Het was niet zondag, maar het werd zaterdagavond.
0: Oh ja, ook met de Z.
1: Ja, dat is wel weer echt kwijlen. Maar goed, Danny Christian. Maar we kunnen natuurlijk Peter niet weigeren.
0: Nee, Peter nooit.
1: Peter zou eigenlijk langskomen om te komen schuifelen. Maar Peter heeft een heup die er af en toe uitschiet. Dus doe maar niet.
0: Nou goed, maar ja, nee. Peter trouwe ruislaar gaan we belonen. Dus Peter wil Danny Christian om mee te eindigen. Daarna gaan we nog verder dus in de afterparty met Happy Days. Een mooie dag van Bluff. Ook zo'n prachtig nummer. Night and Day, Frank Sinatra. Mijn nummer voor de Alpha Battle, The Day Before You Came van ABBA, gaan we draaien. Blauwe dag, Beautiful Day van Trinix, sinds een dag of twee. The Days We Left Behind dus van Paul McCartney. En nou, zo gaan we nog helemaal door tot na tienen met liedjes met D. Dertie, dankjewel.
1: Ja, het was weer erg leuk.
0: Het was gezellig, ja.
1: Was wel
0: en
1: heel leuk.
0: Luisteraars, dank jullie wel voor de verzoekjes. En tot volgende week.
1: Ja.
2: De Z van
0: zaterdagavond, Danny Christian.

Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Mariniers op Sint Maarten hebben deelgenomen aan de internationale oefening Caraïbes 2026. Ze hielpen bij het evacueren van inwoners na een gesimuleerde zware orkaan samen met Franse en Colombiaanse troepen. De oefening bereidt landen voor op het komende orkaanseizoen dat loopt van 1 juni tot 30 november. De Amerikaanse Weerdienst voorspelt een minder actief seizoen. Het Beeldhouwerscollectief Curaçao, Museum Sculptors Collective, opent op zaterdag 6 juni de groepsexpositie Stone & Wood Sculpted Stories in Gallery 9. De expositie toont beeldhouwwerken van materialen zoals Italiaans marmer en Curaçao's mahokhout. De opening is van 18 tot 20 uur en de entree is gratis. Beeldhouwers zijn aanwezig om hun verhalen te delen. Dan nog internationaal nieuws. De officiële onderhandelingen voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie kunnen voortgezet worden. Dit meldt de EU-voorzitter Cyprus. Hongarije heeft zijn veto ingetrokken, waardoor de voorbereidingen voor de eerste onderhandelingshoofdstukken kunnen beginnen. Ook Moldavië is hierbij betrokken. De goedkeuring van alle 27 lidstaten is vereist voor de start van deze onderhandelingen. Dit jaar gaat er 328 miljoen euro extra naar de begroting van ontwikkelingshulp. D66-minister Sjoerd Sjoerdsma heeft hierover een akkoord bereikt met GroenLinks PvdA. Dit zorgt voor voldoende steun om de begroting door de Eerste Kamer te loodsen. In totaal komt het bedrag op 380 miljoen euro, inclusief extra noodhulp. De Tweede Kamer spreekt donderdag met Sjoerdsma over de aanpassing van zijn begroting. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft een overeenkomst gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. In een videoboodschap op Facebook benadrukt hij het belang van deze overeenkomst die kan bijdragen aan de EU-toetreding van Oekraïne. Magyar stelt echter dat Hongarije geen versnelde toetreding zal steunen. Ongeveer 100.000 Hongaren wonen in Transkarpatië, een regio die grotendeels samenvalt met Zakarpatja. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Mariniers op Sint Maarten hebben deelgenomen aan de internationale oefening Caraïbes 2026. Ze hielpen bij het evacueren van inwoners na een gesimuleerde zware orkaan samen met Franse en Colombiaanse troepen. De oefening bereidt landen voor op het komende orkaanseizoen dat loopt van 1 juni tot 30 november. De Amerikaanse Weerdienst voorspelt een minder actief seizoen. Het Beeldhouwerscollectief Curaçao, Museum Sculptors Collective, opent op zaterdag 6 juni de groepsexpositie Stone and Wood Sculpted Stories in Gallery 9. De expositie toont beeldhouwwerken van materialen zoals Italiaans marmer en Curaçao's mahokhout. De opening is van 18 tot 20 uur en de entree is gratis. Beeldhouwers zijn aanwezig om hun verhalen te delen. Dan nog internationaal nieuws. De officiële onderhandelingen voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie kunnen voortgezet worden. Dit meldt de EU-voorzitter Cyprus. Hongarije heeft zijn veto ingetrokken, waardoor de voorbereidingen voor de eerste onderhandelingshoofdstukken kunnen beginnen. Ook Moldavië is hierbij betrokken. De goedkeuring van alle 27 lidstaten is vereist voor de start van deze onderhandelingen. Dit jaar gaat er 328 miljoen euro extra naar de begroting van ontwikkelingshulp. D66-minister Sjoerd Sjoerdsma heeft hierover een akkoord bereikt met GroenLinks PvdA. Dit zorgt voor voldoende steun om de begroting door de Eerste Kamer te loodsen. In totaal komt het bedrag op 380 miljoen euro, inclusief extra noodhulp. De Tweede Kamer spreekt donderdag met Sjoerdsma over de aanpassing van zijn begroting. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft een overeenkomst gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. In een videoboodschap op Facebook benadrukt hij het belang van deze overeenkomst die kan bijdragen aan de EU-toetreding van Oekraïne. Magyar stelt echter dat Hongarije geen versnelde toetreding zal steunen. Ongeveer 100.000 Hongaren wonen in Transkarpatië, een regio die grotendeels samenvalt met Zakarpatja. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Mariniers op Sint Maarten hebben deelgenomen aan de internationale oefening Caraïbes 2026. Ze hielpen bij het evacueren van inwoners na een gesimuleerde zware orkaan samen met Franse en Colombiaanse troepen. De oefening bereidt landen voor op het komende orkaanseizoen dat loopt van 1 juni tot 30 november. De Amerikaanse Weerdienst voorspelt een minder actief seizoen. Het Beeldhouwerscollectief Curaçao, Museum Sculptors Collective, opent op zaterdag 6 juni de groepsexpositie Stone and Wood Sculpted Stories in Gallery 9. De expositie toont beeldhouwwerken van materialen zoals Italiaans marmer en Curaçao's mahokhout. De opening is van 18 tot 20 uur en de entree is gratis. Beeldhouwers zijn aanwezig om hun verhalen te delen. Dan nog internationaal nieuws. De officiële onderhandelingen voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie kunnen voortgezet worden. Dit meldt de EU-voorzitter Cyprus. Hongarije heeft zijn veto ingetrokken, waardoor de voorbereidingen voor de eerste onderhandelingshoofdstukken kunnen beginnen. Ook Moldavië is hierbij betrokken. De goedkeuring van alle 27 lidstaten is vereist voor de start van deze onderhandelingen. Dit jaar gaat er 328 miljoen euro extra naar de begroting van ontwikkelingshulp. D66-minister Sjoerd Sjoerdsma heeft hierover een akkoord bereikt met GroenLinks PvdA. Dit zorgt voor voldoende steun om de begroting door de Eerste Kamer te loodsen. In totaal komt het bedrag op 380 miljoen euro, inclusief extra noodhulp. De Tweede Kamer spreekt donderdag met Sjoerdsma over de aanpassing van zijn begroting. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft een overeenkomst gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. In een videoboodschap op Facebook benadrukt hij het belang van deze overeenkomst die kan bijdragen aan de EU-toetreding van Oekraïne. Magyar stelt echter dat Hongarije geen versnelde toetreding zal steunen. Ongeveer 100.000 Hongaren wonen in Transkarpatië, een regio die grotendeels samenvalt met Zakarpatja. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Mariniers op Sint Maarten hebben deelgenomen aan de internationale oefening Caraïbes 2026. Ze hielpen bij het evacueren van inwoners na een gesimuleerde zware orkaan samen met Franse en Colombiaanse troepen. De oefening bereidt landen voor op het komende orkaanseizoen dat loopt van 1 juni tot 30 november. De Amerikaanse Weerdienst voorspelt een minder actief seizoen. Het Beeldhouwerscollectief Curaçao, Museum Sculptors Collective, opent op zaterdag 6 juni de groepsexpositie Stone & Wood Sculpted Stories in Gallery 9. De expositie toont beeldhouwwerken van materialen zoals Italiaans marmer en Curaçao's mahokhout. De opening is van 18 tot 20 uur en de entree is gratis. Beeldhouwers zijn aanwezig om hun verhalen te delen. Dan nog internationaal nieuws. De officiële onderhandelingen voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie kunnen voortgezet worden. Dit meldt de EU-voorzitter Cyprus. Hongarije heeft zijn veto ingetrokken, waardoor de voorbereidingen voor de eerste onderhandelingshoofdstukken kunnen beginnen. Ook Moldavië is hierbij betrokken. De goedkeuring van alle 27 lidstaten is vereist voor de start van deze onderhandelingen. Dit jaar gaat er 328 miljoen euro extra naar de begroting van ontwikkelingshulp. D66-minister Sjoerd Sjoerdsma heeft hierover een akkoord bereikt met GroenLinks PvdA. Dit zorgt voor voldoende steun om de begroting door de Eerste Kamer te loodsen. In totaal komt het bedrag op 380 miljoen euro, inclusief extra noodhulp. De Tweede Kamer spreekt donderdag met Sjoerdsma over de aanpassing van zijn begroting. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft een overeenkomst gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. In een videoboodschap op Facebook benadrukt hij het belang van deze overeenkomst, die kan bijdragen aan de EU-toetreding van Oekraïne. Magyar stelt echter dat Hongarije geen versnelde toetreding zal steunen. Ongeveer 100.000 Hongaren wonen in Transkarpatië, een regio die grotendeels samenvalt met Zakarpatja. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Mariniers op Sint Maarten hebben deelgenomen aan de internationale oefening Caraïbes 2026. Ze hielpen bij het evacueren van inwoners na een gesimuleerde zware orkaan samen met Franse en Colombiaanse troepen. De oefening bereidt landen voor op het komende orkaanseizoen, dat loopt van 1 juni tot 30 november. De Amerikaanse Weerdienst voorspelt een minder actief seizoen. Het Beeldhouwerscollectief Curaçao, Museum Sculptors Collective, opent op zaterdag 6 juni de groepsexpositie Stone & Wood Sculpted Stories in Gallery 9. De expositie toont beeldhouwwerken van materialen zoals Italiaans marmer en Curaçao's mahokhout. De opening is van 18 tot 20 uur en de entree is gratis. Beeldhouwers zijn aanwezig om hun verhalen te delen. Dan nog internationaal nieuws. De officiële onderhandelingen voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie kunnen voortgezet worden. Dit meldt de EU-voorzitter Cyprus. Hongarije heeft zijn veto ingetrokken, waardoor de voorbereidingen voor de eerste onderhandelingshoofdstukken kunnen beginnen. Ook Moldavië is hierbij betrokken. De goedkeuring van alle 27 lidstaten is vereist voor de start van deze onderhandelingen. Dit jaar gaat er 328 miljoen euro extra naar de begroting van ontwikkelingshulp. D66-minister Sjoerd Sjoerdsma heeft hierover een akkoord bereikt met GroenLinks PvdA. Dit zorgt voor voldoende steun om de begroting door de Eerste Kamer te loodsen. In totaal komt het bedrag op 380 miljoen euro, inclusief extra noodhulp. De Tweede Kamer spreekt donderdag met Sjoerdsma over de aanpassing van zijn begroting. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft een overeenkomst gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. In een videoboodschap op Facebook benadrukt hij het belang van deze overeenkomst, die kan bijdragen aan de EU-toetreding van Oekraïne. Magyar stelt echter dat Hongarije geen versnelde toetreding zal steunen. Ongeveer 100.000 Hongaren wonen in Transkarpatië, een regio die grotendeels samenvalt met Zakarpatja. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Mariniers op Sint Maarten hebben deelgenomen aan de internationale oefening Caraïbes 2026. Ze hielpen bij het evacueren van inwoners na een gesimuleerde zware orkaan samen met Franse en Colombiaanse troepen. De oefening bereidt landen voor op het komende orkaanseizoen dat loopt van 1 juni tot 30 november. De Amerikaanse Weerdienst voorspelt een minder actief seizoen. Het Beeldhouwerscollectief Curaçao, Museum Sculptors Collective, opent op zaterdag 6 juni de groepsexpositie Stone & Wood Sculpted Stories in Gallery 9. De expositie toont beeldhouwwerken van materialen zoals Italiaans marmer en Curaçao's mahokhout. De opening is van 18 tot 20 uur en de entree is gratis. Beeldhouwers zijn aanwezig om hun verhalen te delen. Dan nog internationaal nieuws. De officiële onderhandelingen voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie kunnen voortgezet worden. Dit meldt de EU-voorzitter Cyprus. Hongarije heeft zijn veto ingetrokken, waardoor de voorbereidingen voor de eerste onderhandelingshoofdstukken kunnen beginnen. Ook Moldavië is hierbij betrokken. De goedkeuring van alle 27 lidstaten is vereist voor de start van deze onderhandelingen. Dit jaar gaat er 328 miljoen euro extra naar de begroting van ontwikkelingshulp. D66-minister Sjoerd Sjoerdsma heeft hierover een akkoord bereikt met GroenLinks PvdA. Dit zorgt voor voldoende steun om de begroting door de Eerste Kamer te loodsen. In totaal komt het bedrag op 380 miljoen euro, inclusief extra noodhulp. De Tweede Kamer spreekt donderdag met Sjoerdsma over de aanpassing van zijn begroting. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft een overeenkomst gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. In een videoboodschap op Facebook benadrukt hij het belang van deze overeenkomst die kan bijdragen aan de EU-toetreding van Oekraïne. Magyar stelt echter dat Hongarije geen versnelde toetreding zal steunen. Ongeveer 100.000 Hongaren wonen in Transkarpatië, een regio die grotendeels samenvalt met Zakarpatja. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Rock van der Meulen en dit is het nieuws. Mariniers op Sint Maarten hebben deelgenomen aan de internationale oefening Caraïbes 2026. Ze hielpen bij het evacueren van inwoners na een gesimuleerde zware orkaan samen met Franse en Colombiaanse troepen. De oefening bereidt landen voor op het komende orkaanseizoen. Dat loopt van 1 juni tot 30 november. De Amerikaanse Weerdienst voorspelt een minder actief seizoen. Het beeldhouwerscollectief Curaçao, Museum Sculptors Collective, opent op zaterdag 6 juni de groepsexpositie Stone and Wood Sculpted Stories in Gallery 9. De expositie toont beeldhouwwerken van materialen zoals Italiaans marmer en Curaçao's mahokhout. De opening is van 18 tot 20 uur en de entree is gratis. Beeldhouwers zijn aanwezig om hun verhalen te delen. Dan nog internationaal nieuws. De Israëlische krijgsmacht gaat door met operaties in het zuiden van Libanon en zal ook optreden in Beirut bij nieuwe aanvallen van Hezbollah, aldus minister van Defensie Israël Katz. Dit volgt op afspraken over een staakt het vuren in Washington. Israëlische troepen blijven in een veiligheidszone in Zuid-Libanon. Drie vredessoldaten van de Verenigde Naties raakten gewond door mortierbeschietingen, waarvan één overleed in het ziekenhuis. De VN-missie roept op tot een einde aan het geweld. Dichter, schrijver en filosoof Lieke Marsman is op 35-jarige leeftijd overleden. Uitgeverij Pluim maakte bekend dat zij een dag eerder is gestorven aan een zeldzame vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met het boek Wat ik mijzelf graag voorhoud en won diverse prijzen, waaronder de C. Buddingprijs. Van 2021 tot 2023 was zij dichter des Vaderlands. Haar laatste boek verschijnt op 9 juni van dit jaar. De meeste Europese Unie-lidstaten zijn klaar voor de inwerkingtreding van het asiel- en migratiepact, aldus de Cypriotische minister Nicolas Ioannidis. Hij verwacht echter problemen en benadrukt dat lidstaten moeten samenwerken met de Europese Commissie om eventuele hiaten te identificeren en op te lossen. Eurocommissaris Magnus Brunner stelt dat het pact, dat strengere regels bevat voor asielzoekers, niet meteen vlekkeloos zal functioneren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
3: Dit is Brasa

Buenos dias, goedemorgen. Het is U2 op Paradise, where the streets have no name. Om verschrikkelijk vroeg tussen 11 minuten over 6 nog eventjes één keer zo uitrekken. Zo, oh, wat hebben we toch heerlijk geslapen. Dat kun je wel stellen. En nu tijd voor een nieuwe dag. Ik heb net zojuist even gekeken op het scorebord van blue-u.com. Dat gaat echt als een lopend blauw vuurtje. Ja, jammer dat we de foto's niet kunnen bekijken, maar we kunnen wel zien hoeveel mensen al hebben meegedaan. En dat is echt fantastisch leuk om te zien. Heb jij dat al gedaan? blue-u.com.

Paradise. Goedemorgen, Katy Perry met Snoop Dogg. Hoorde je op deze donderdagochtend. Dit is 10 minuten voor 6:30. Dus even kijken naar wat er in de wereld gebeurt. Terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. Ja, want die wereld die staat niet stil, hè. Israël en Hezbollah hebben opnieuw ingestemd met een staakt het vuren. Nadat de spanningen langs de grens de afgelopen weken flink waren opgelopen. Het bestand kwam tot stand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Frankrijk. Een belangrijk onderdeel van de afspraken is dat Hezbollah zich verder moet terugtrekken uit het grensgebied in Zuid-Libanon. Internationale waarnemers moeten toezien op de naleving van die afspraken. Al blijft de situatie daar nog wel fragiel. En een onafhankelijke commissie adviseert het RIVM in Nederland om openlijk toe te geven dat sommige inschattingen tijdens de coronapandemie achteraf onjuist zijn gebleken. Volgens onderzoekers gaat het niet alleen om de inhoud van bepaalde adviezen, maar ook om de manier waarop onzekerheden werden gecommuniceerd. Door fouten expliciet te erkennen, zou het vertrouwen in de volksgezondheid op de lange termijn juist kunnen toenemen. Het advies maakt deel uit van een bredere evaluatie van het Nederlandse coronabeleid. Wetenschappers die hebben tijdens een grootschalige expeditie in Angola tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Nou ja, nieuw, ze waren er al een tijdje, we hadden ze alleen nog niet gevonden. Ze zijn nog nooit eerder wetenschappelijk beschreven. Het gaat onder meer om kikkers, reptielen, vissen, insecten en planten. De vondsten werden gedaan in een afgelegen natuurgebied die jarenlang moeilijk toegankelijk waren door de burgeroorlog die het land tot 2002 in zijn greep hield. Onderzoekers spreken van een van de belangrijkste biodiversiteitsontdekkingen van de afgelopen jaren in Afrika en verwachten dat er nog meer onbekende soorten zullen worden gevonden daar. En de Nederlandse douane die heeft een grote partij vervalste voetbalshirts onderschept in aanloop naar het WK voetbal. Het gaat om tienduizenden shirts die eruit zagen alsof ze afkomstig waren van officiële leveranciers van nationale teams. De namaakproducten die werden ontdekt tijdens controles in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Volgens de douane neemt de handel in nepsportartikelen rond grote toernooien altijd sterk toe. Waarbij consumenten vaak moeilijk kunnen zien dat het om een vervalsing gaat of niet. Ja, dat wil je toch niet, hè, dat je jouw clubje staat aan te moedigen en dat iemand even goed naar het logo kijkt en ziet dat er twee letters zijn omgedraaid. Ergens in een dubieuze fabriekshal ergens in China of zo. Goed zeg, ben je weer een beetje bijgesproken? Zo meteen op Paradise, muziek van Robert Palmer, Mercy Mercy. Na deze van The Steelers Wheel.

0: via paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet

0: alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd

Elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd

0: plaatje. Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria's schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
0: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Migudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
3: Van harte goeiemorgen. Het is je donderdagochtend, de 4e van juni. Het is 3 minuten over 6:30. En hier is uw gastheer Reer met het nieuws. Het is druk in het ziekenhuis. Bij het CMC zijn momenteel ongeveer 29 ziekenhuisbedden bezet door patiënten die medisch gezien klaar zijn om ontslagen te worden, maar nergens terecht kunnen. Door het tekort aan plaatsen in onder meer verpleeghuizen en hospice blijven ze langer in het ziekenhuis dan nodig. Volgens de directie van het CMC zorgt dit voor een structurele druk op de capaciteit van het ziekenhuis. Nieuwe patiënten kunnen daardoor minder snel worden opgenomen en operaties moeten vaker worden uitgesteld. Ook lopen de wachttijden voor behandelingen verder op. En groot en klein stonden gistermiddag te springen bij luchthaven Hato. Onder luid gejuich van familie, vrienden en een grote groep fans is de nationale voetbalselectie warm onthaald. Het team blijft tot maandag op het eiland, waar de komende dagen van alles rondom de selectie wordt georganiseerd. Zo is er vandaag een open training bij het Ergilio Hato Stadion. Een belangrijk moment is aanstaande zaterdag, 6 juni, want dan staat de uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba op het programma. En tot zover het nieuws. Wil je er meer over lezen? Dan ga je naar onze website. En dat is paradisefm.cw.
4: De ochtendkrant van Nelly.
3: Ja, nou, kijk eens wie daar binnenkomt waaien. Nelly Rosa, goedemorgen.
5: Bon dia.
3: Zo, weer lekker geslapen.
5: Ik zou nog langer in bed willen liggen, vandaag wel.
3: Ja, ja, iets te lang geslapen misschien ook wel. Iets te diep geslapen.
5: Nou, nee, niet te diep, niet te diep.
3: Nee. Maar goed, net fris en fruitig onder de douche vandaan gerend deze kant op. Heb je de ochtendkrant ook meegenomen of had je daar geen tijd meer voor?
5: Ik heb zeer zeker de ochtendkranten meegenomen.
3: Nou, vertel.
5: En dan op de voorpagina van de extra. Natuurlijk een foto van het team dat aankomt op Hato.
3: Ja.
5: Al die fans die daar stonden. En dan zie je hier een vrouw. Ja, ik moet wel eerlijk bekennen. Ik ken nog niet, kan niet alle gezichten van ons nationaal elftal herkennen. Dus ik heb geen idee wie die vrouw nu aan het omhelzen is. Maar het ziet er in ieder geval wel heel gezellig uit bij Hato. Vandaag is er ook een meet and greet. Dus dan kan je ze ook ontmoeten bij het stadion. In Brievengat.
3: Ja.
5: Bij de open training natuurlijk. En er is ook nog een persconferentie waar Dick Advocaat meer zal vertellen.
3: Okay.
5: Als ik toch even in de voetbalsfeer mag blijven, want in het Antilliaanse Dagblad is er op pagina 3 een leuke foto van zo'n opblaasbare bal, zo'n reuzenvoetbal. Miami Beach verwelkomt Curaçao met reuzenvoetbal. In heel Miami Beach zijn dus reusachtige opblaasbare voetballen geplaatst als onderdeel van de Arena of Nations installatie voor het WK voetbal. En een van de 48 ballen draagt dan de boodschap Miami Beach welcomes Team Curaçao. Nou, Miami, volgens mij is dit ook wel het moment om ook in Miami Beach te zijn. Want ze hebben al deze dagen fantastische evenementen. Ik zat gisteren te zoeken wat daar allemaal te beleven was. Ik zei ook tegen iemand van als ik ooit miljonair zou zijn, dan wil ik in Miami wonen.
3: Ja.
5: Nee, volgens mij dat is zo geweldig.
3: Maar jij wordt nooit miljonair.
5: Hey, hallo, wat is dit?
3: Nee, maar wacht even. Laat maar even uitpraten. Oh, want jij bent veel te goed. Jij wil alles wat je dan krijgt, wil je delen. Met alle goede doelen die er bestaan.
5: Oh, jij kent me goed.
3: Ja. Dus word je nooit miljonair, want je houdt niks voor jezelf.
5: Oh, nou, ik...
3: Het is een complimentje, hè?
5: Nee, oké, ik snap je. Ja. Nog steeds. Als ik heel veel geld zou hebben, dan zou ik in Miami Beach willen wonen. Nou. Nee, ze hebben dus allerlei activiteiten. Ze hebben daar dus ook, want het is onder andere bij... wat is het ook alweer? Lincoln Road?
3: Ja.
5: Bij Miami. Daar hebben ze dus ook deze soort grote installaties van die grote... Het zijn 5 meter hoog, deze opblaasbare voetballen. En dan hebben ze ook nog historische tours daar langs allerlei plekken die dus iconisch zijn voor Miami. Er zijn, ze hebben ook WK-watchparties. Onder andere ook als Curaçao tegen Ecuador speelt. Kennelijk is er een grote Ecuadoriaanse community in Miami. Dus dat wordt ook wel wat. Maar volgens mij zijn ze wel vooral dan voor Ecuador en niet voor Curaçao.
3: Nee.
5: Verder in de kranten. Curaçao vraagt hulp Colombia. Dus gunstige tarieven bij medische uitzending van SVB-patiënten. Onze minister van GMN, Tyrone Boekhout, is nu in Colombia. Waar hij dus verschillende gezondheidsinstellingen bezoekt. Op de foto ook een bezoek aan Fundación Santa Fe de Bogotá. Dat is een van de meest gerenommeerde medische instellingen van Colombia. Maar hij heeft ook gesproken met andere instellingen. Zodat SVB kan profiteren van goedkopere tarieven. Er gaan toch wel veel patiënten naar het buitenland. En onder andere naar Colombia voor zorg. Die dus niet op het eiland wordt aangeboden. Mm-hmm. En daarin gaan ze zich inspannen om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg verder te verbeteren. Ook dat ze ons kunnen helpen daarmee. Ik denk dat daar verder veel meer over te vertellen valt. Ja. Het gaat dan toch ook terug over pagina 2 weer. Want Curaçao... De Curaçaose delegatie van de Staten is nu in Den Haag voor het IPCO, het Interparlementair Koninkrijksoverleg. Dat morgen en op zaterdag en dan ook maandag plaatsvindt. Tijdens deze bijeenkomsten komen de parlementen van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en ook Nederland bijeen om van gedachten te wisselen over onderwerpen die van belang zijn voor de landen binnen het Koninkrijk. En voordat het IPCO plaatsvindt, heeft de Curaçaose delegatie bezoeken gebracht aan onder andere NUFIC, dat is dan de Nederlandse organisatie op het gebied van internationalisering in het onderwijs.
3: Ja.
5: Die kijkt trouwens ook naar diploma's, naar buitenlandse diploma's. Er is gesproken over brain drain, dus jongeren die na hun studie niet terugkeren. Ze zijn ook nog naar het Klingendaal gegaan. Daar hebben ze ook allerlei informatie gekregen over de trainingen en onderzoeken die deze organisatie uitvoert op het gebied van actuele geopolitieke ontwikkelingen. En ook over de strategische veiligheidspositie van de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk. Daar in ieder geval het belangrijkste is natuurlijk wat er gaat gebeuren tijdens het IPCO. Er zijn verschillende onderwerpen die op de agenda staan. Onder andere veiligheid, het buitenlands beleid. Maar ook natuurlijk klimaatadaptie.
3: Ja.
5: Dat zijn ook onderwerpen. Ja. Nou, straks veel meer over wat er in de kranten staat.
3: Oké, we gaan het nog even opsparen. Mag ik je danken voor dit moment?
5: Geen dank.
3: Bedankt.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een... Dit is Braza FM.

0: Havelijk op Paradise 103.1 van harte goedemorgen.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Vandaag spelen we weer voor twee beach entrance tickets en 50 piek te besteden bij het Tribu Pizza Restaurant op het fantastisch fijne Blue Bay Resort. Het kan allemaal voor jou zijn als je mij weet te vertellen welk dier wij voor jou in petto hebben. Oké, okay, moet je eens even luisteren. Eerst even goed luisteren en als het dan nodig is geef ik nog wel wat hints. Het is niet uw gast hier op het toilet na het eten van een Surinaamse maaltijd. Met heel veel peper. Maar wat is het wel? Het is een dier wat zich thuis voelt in het water. In de zee. Hij is vrij fors, kunnen we ook wel stellen. En er loopt een variant van deze loopt ook over de weide. Maar hij lijkt er in de verste verte niet echt op. Maar toch delen ze dezelfde naam. Welk dier hoor je hier? Pak je telefoon, stuur een WhatsApp naar 675-1031. En ga er vandoor met die lekkere Blue Bay prijzen, zeg. Al wat heerlijk. Winnaar zometeen misschien wel naar deze van John Mayer. Waiting on the world to change your paradise.

0: Ja?
1: Ja. Wat ga je allemaal doen daar vandaag? Welke lessen heb je? Weet je dat al?
0: Rekenen, papiermens.
1: Oh ja, oké. Okay. Ja, dat klinkt als een heel leuk dagje. En het klinkt ook als een dag dat het nog leuker is als het straks 12 uur is, of niet?
0: Oké. Maar dan moet ik naar Bellevue,
1: Met
0: opvang.
1: Oh ja, oké. Okay, ja. Maar daar kun je in ieder geval lekker spelen, hoef je niet te rekenen.
0: Nee, dat moet ik huiswerk maken.
1: Oh. Ja, nou ja, goed. Nog even doorzetten, hè? Je bent er voor je twee ben je klaar met school.
0: Ja.
1: Zo is dat. Hey, ik begreep dat jullie een beetje discussie hadden in de auto over welk dier er te horen was.
0: Klopt.
1: Ja. Zullen we nog even luisteren dan?
0: Ja, dat is goed.
1: Ja. Oké, okay, wat dacht jij, Alexander?
2: Wat hij of wat ik dacht?
1: Nee, ja, wat hij dacht. Ik wil eerst weten waar de discussie over ging.
2: Wat dacht jij dat het was?
0: Zeehond?
1: Een zeehond?
2: Dacht ik wel.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: En toen dacht mama, ik heb veto-recht vandaag. Ik denk dat het wat anders is. Wat dacht jij dat het was?
2: Ja, mama stemde voor een zeekoe.
1: Een zeekoe? Ja. Wist je dat zo zeker te weten? Hebben jullie ergens nauwe familiebanden toevallig?
2: Ik hoop het. Nee, ik denk het niet. Maar vanwege de weide.
1: Vanwege de weide, ja.
0: Hoe zeiden wij?
1: Wat zei je, Alexander?
0: Zeehonden zijn wijd.
1: Zeehonden zijn wijd. Ja, maar koeien lopen over de weide. Dus je moeder heeft het goed. Gefeliciteerd.
0: Yay!
1: Jullie gaan lekker op onze kosten naar het Blueberry Resort.
2: Oh, leuk. Dankjewel.
1: Alsjeblieft. Fijne dag allebei.
2: Dank je.
1: Dag.

0: John Mayer. Oh Paradise, 103.1, Waiting on the World to Change.
1: Welk dier gooi je hier?
0: En daarvoor leggen wij contact met Nicole. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ergens op het eiland in een auto.
2: Ja, klopt. Ja,
0: met wie zit je daar allemaal?
2: Met mijn zoontje.
0: En hoe heet hij?
3: Alexander.
0: Hey, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja. Heb je een leuke dag voor de boeg op school, Alexander?

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Nossa logré, tourne com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, habirá fe. Realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory!
4: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
5: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Maduro & Coriolis Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
6: Het is precies 7:01 op Paradise FM. Die donderdagochtend, de 4e van juni, aangeschoven voor je laatste Paradise Nieuws update, is Nelly Rosa. Bon dia.
7: De strafzaak tegen Ines Wesky is definitief voorbij. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen de oud-advocaat van Ridouan Taghi. Daarmee blijft haar veroordeling definitief staan en hoeft Wesky niet terug de cel in. Het OM eiste eerder nog 4,5 jaar cel, maar de rechtbank legde 2 weken geleden een straf op die gelijk was aan haar voorarrest, 42 dagen. Een enorm verschil en het OM laat weten daar lang over te hebben nagedacht, toch leggen ze zich erbij neer. De rechtbank vond de 71-jarige Wesky weliswaar schuldig aan het doorspelen van geheime informatie van Taghi naar zijn drugsbende, maar woog haar persoonlijke bijzondere omstandigheden zwaar mee. Omdat Wesky zelf ook niet in beroep gaat, is de zaak nu klaar. Het OM benadrukt dat er nu in elk geval een duidelijke rechterlijke grens ligt voor wat advocaten wel en niet mogen bespreken met hun cliënten. En de concerten van J in het Gelderdom in Arnhem van komende zaterdag en maandag mogen doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam gisteren bepaald. Het Centraal Joods Overleg had een kort geding aangespannen om de Amerikaanse rapper het land uit te sturen. De rechter ziet op dit moment geen concrete aanwijzingen dat de komst van de rapper, beter bekend als Kanye West, een gevaar vormt voor de openbare orde. De Joodse koepelorganisatie wilde aanvankelijk via de rechter afdwingen dat de rapper Nederland niet in mag, maar omdat de rapper al is, eiste het CJO woensdag in de rechtbank om hem het land uit te sturen. De rechter gaat daar dus niet in mee en het CJO respecteert de uitspraak, maar is diep teleurgesteld. En lokaal nieuws. Nieuwe patiënten moeten langer wachten op een bed in het CMC en operaties worden uitgesteld. Dit komt doordat 29 bedden bezet worden gehouden door patiënten die eigenlijk al naar huis of een verpleeghuis mogen, maar nergens terecht kunnen. Door een tekort aan plekken in de ouderenzorg en hospices liggen sommige patiënten zelfs maandenlang onnodig in het ziekenhuis. Volgens de directie zorgt het voor een structurele zorgwekkende druk op de zorg. Het CMC benadrukt dat er snel een oplossing moet komen binnen de hele zorgsector om de doorstroming te verbeteren. En de nationale voetbalselectie is gistermiddag geland op luchthaven Hato. Het team werd daar opgewacht door een grote groep familieleden, vrienden en supporters. De selectie blijft tot maandag op Curaçao voor natuurlijk voor verschillende trainingen, maar ook voor de wedstrijd op 6 juni aanstaande zaterdag tegen Aruba. Aanstaande maandag reist de selectie door naar het Amerikaanse Boca Raton voor de laatste voorbereidingen op het wereldkampioenschap. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
6: Dankjewel. Ja, komt u maar. Hallo. Ik heb een knop.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
6: Weet je wat de trage knopjes hier. Zeg, het is nog relatief rustig op de Curaçaose wegen. Er staat een opstopping op de weg naar Santa Catarina vanaf Santa Rosa naar de Cayo Fago. Of richting Santa Rosa vanaf de Cayo Fago. Excuus, van zo'n 7 minuten. Dus normaal op dit tijdstip. De Krakersbaaiweg uiteraard staat het bumper tegen bumper verder op de weg naar Westpunt richting de stad. Zo'n 5 minuten extra reistijd. En verder is het overal zo'n beetje doorgassen. Wel wat aangepaste aankomsttijden op de luchthaven te melden. De JFK-vlucht uit New York is wat eerder dan gepland. Komt aan rond 2:30 vanmiddag. En ook TUI Fly uit Amsterdam, 367, is 1/2 uur eerder. Komt aan rond 3 uur deze middag.
8: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
9: Hallo?
10: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
9: Hi Tina.
10: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
9: Oké.
10: Je hypotheek is goedgekeurd.
9: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
11: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
12: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
11: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
13: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosa weg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
14: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijnde woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt en past bij jou. Welkom in mijn wereld.
15: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
16: Hey, kibo te ipone de bomanch. Pasa Carrefour. I check ture producto nan cum sticker blau. Brasa de bomanch. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa comparti den grup. I classic ti pa relax de Swiss je match. Compra tres of mas. I botai un ticket cu chance pa gana premio. Tour si ma. Asi da facil bota participa. Fans nan di banda riba te banda bau. Bin join e ola blau.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Praza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
17: Heel de dag uit volle borst.
6: Ja, meebrullen dan in een klein dansje wagen, maar ook op muziek van Billy Joel. Goedemorgen.
17: Paradise.

0: Spreid over het eiland zijn ze ingevuld. De Braza fanlocaties, onder andere op Jan Tiel. Bij Zanzibar, bij Zest, er staan hele grote schermen. Je kan gaan kijken bij Blue Bay. Dus je hoeft geen moment te missen. En mis je toch iets rondom het WK, dan hoor je vanaf vandaag elke dag rond deze tijd sportjournalist Jeroen Baltin. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen jongens. Goedemorgen Nelly. Okay. Jeroen op Braza FM, wat een feest.
0: Ja, leuk. Ja. Cheers, ja, santé, santé. Ja, want jij houdt dat WK voetbal en alles wat er omheen gebeurt nauwlettend in de gaten. Zo ook de nederlaag van Oranje gisteren.
1: Ja, pijnlijk hè? Ja. Ja, ik denk dat maar heel weinig mensen die zagen aankomen. Maar het blijft voetbal, je weet het nooit.
0: Nee, de bal is
1: rond. Ze hebben een heel oude les geleerd. Hè? Als je zelf niet scoort, dan krijg je de kous over de kop. Nou ja, dat bleek.
0: Ja.
1: Er zaten kansen genoeg, maar zeker in de eerste helft. Maar ja, de bal moet tegen het netje. En als dat niet gebeurt, dan blijft de tegenstander in leven. En dan, ze hebben een paar venijnige counters gehad. Oh, in de eerste helft ook wel.
0: Ja.
1: Maar dit had niet zo hoeven aflopen.
0: Nee. Denk je dat ze daar wat mee gaan doen, de mannen achter de schermen? Hebben ze een lesje geleerd?
1: Nou, ik hoop het. Maar er werd gisteren al gesproken over een wake-up call.
0: Ja.
1: Nou ja, dat je die nog nodig hebt, dat vind ik op zich al verbazingwekkend. Maar dat past wel een beetje. Weet je wel, in Nederland denken ze altijd maar van we gaan voor goud, weet je wel. Maar
0: ja,
1: zo makkelijk is dat niet. En nu helemaal niet. Ik denk, ik heb soms wel eens het idee, hè, maar hopelijk wordt er keihard geloofstraft, dat je al blij mag zijn als je de poolfase doorkomt. Want ja, Japan is een lastige tegenstander hoor. Mm-hmm. En dan krijg je daarna Zweden, ook een hele stugge ploeg. Nou, die zijn via een achterdeurtje binnengekomen, dus die hebben helemaal niks te verliezen.
0: Nee.
1: En dat spel ligt Nederland toch al niet zo. En het Zweedse, het Scandinavische spel, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en dan krijg je nog Tunesië. Nou, dat is helemaal voor iedereen een verrassing.
0: Ja.
1: Ze hebben zich niet echt goed voorbereid op Algerije. Nou, die zo ongeveer dezelfde speelstijl hanteren, vermoed ik.
0: Wordt het het WK van de underdogs dit jaar?
1: Ja, nou, je hebt bijna elke keer heb je wel zo'n verrassing, hè, tijdens een toernooi. De laatste keer was het natuurlijk Marokko. Ja, het zou maar zomaar kunnen. Hè. Ik weet niet of je nou weer veel van Marokko moet verwachten. Want ja, je moet het toch maar weer zien te bestendigen. Hè. De tweede keer is altijd moeilijker. In de eerste keer dan let niemand op je.
0: Mm-hmm.
1: Maar het kan. Het zou zomaar kunnen.
0: Ja. Ja,
1: en welk land dat dan zou moeten zijn, ja, je weet het nooit. Misschien wel Japan.
0: Japan, ja, wellicht. Ja.
1: Misschien wel de Verenigde Staten.
0: Ja, dat zou toch wat zijn, hè? Gelukkig werkt het bij het WK niet hetzelfde als bij het Songfestival. Dat het het volgende jaar in het winnende land wordt georganiseerd. Dan zou het over 4 jaar weer in de VS worden gehouden.
1: Of een Curaçao.
0: Even terug naar die wedstrijd gisteren van het Nederlands elftal. Ik begreep dat het stadion niet altijd even sportief reageerde op wie er het balbezit had. Wat mooi geroep. Nelly, daar had jij het net over.
2: Ja, dat is wat ik had gelezen op een van die Facebook-pagina's. Maar ik ben geen sportjournalist.
0: Nee, oké. Okay. Maar al goed.
1: Nou, het zou kunnen. Kijk, het was wel een heel pittig sfeertje. Want de helft van het stadion zat vol met Algerijnen. En dan denk je van, hoe komen die allemaal in Nederland? Maar
0: ja.
1: Rotterdam stond vol met Franse kentekens. Dus er waren een heleboel Algerijnen die dachten van, nou, we gaan onze ploeg nog eens even uitzwaaien.
0: Ja.
1: Ja, die hadden wel een hele fijne uitzwaaiwedstrijd.
0: Ja.
1: Dus de sfeer was heftig. En ook met het vuurwerk en zo. Maar ja, die mensen hadden ook een geweldige avond. Hè.
0: Ja.
1: Dus het zij ze gegund.
0: Een gewelddadige avond is bespaard gebleven, gelukkig.
1: Ja, ik heb verder niet echt gehoord dat er problemen zijn geweest. Dat is ook wel eens anders, dus dat is fijn.
0: Hey, wat staat er vandaag op de rol voor rondom het WK? Heb je enig idee?
1: Even denken, zijn er vanavond ook nog wedstrijden? Ik heb eigenlijk nog niet eens geen idee. Ik weet dat Nederland zich gaat maken om alvast naar de Verenigde Staten te vliegen. Die spelen daar woensdag nog woensdag, vorige week maandag nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Nou, dan mag ik toch aannemen dat ze iets beter voor de dag zullen komen.
0: Ja.
1: Nou, Curaçao natuurlijk zaterdag de wedstrijd. Tegen Aruba.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat kan ook nog maar zo'n pittig potje worden. Want als ik zo een beetje hoor, dan hebben die Arubanen de mes geslepen.
0: Ja, is dat zo? Ja, hebben ze er zin in?
1: Ja, dat hoor ik. Die willen zich toch niet zomaar gewonnen geven. Dat is natuurlijk altijd wel een beetje animositeit tussen de eilanden.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar goed, in principe zou Curaçao er veel betere ploeg moeten hebben. En mag eraan nemen dat ik is erop voorbereid. Van, het is weliswaar een feestelijke uitzwaaiwedstrijd. Maar kijk even naar Nederland. Dat willen we niet.
0: Nee.
1: Dus we zullen volgas moeten geven.
0: Gelukkig zijn de mannen gisteravond aangekomen op het eiland. Dus ze hebben nog even een paar dagen om te acclimatiseren. En dan zaterdag Aruba van de mat vegen.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Laat het een echte uitzwaaiwedstrijd worden. Kijk, dan ga je ook gewoon met een fijner gevoel, toch? En het blijft toch een beetje hangen, zo'n nederlaag. En mensen gaan hun eigen leven leiden. De media duiken erop. Dat zie je nou ook alweer in Nederland. Er worden overal vraagtekens bij gesteld. Die spelen. En dat die speelstijl. En ja, zo gaat dat dan. Dat kun je eigenlijk wel missen, natuurlijk, als bondscoach.
0: Juist. Jeroen, leuk. Morgen dan rond deze tijd weer een korte WK-update vanuit jouw kant. Afgesproken?
1: Absoluut. Gaan we doen. Man.
0: Tot morgen.
1: Dankjewel, jongens. Fijne dag. Hoi.
0: Op Paradise / Brasa FM. The Stranglers nu. Golden Brown.

0: Gavin DeGraw, Paradise. Zometeen naar je laatste nieuwsupdate met Nelly. En muziek is onderweg van Diana Ross.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Ontdek de toekomst van bonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
4: ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
5: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
6: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Catrevant.
2: Dat is Frans. 80.
1: Frans is 80.
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Catrevant. Waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevant. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Catrevant.
1: Exactement.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.

0: Van harte, goedemorgen. Het is precies 19:30 op 103.1 FM Paradise. En aangeschoven voor je laatste nieuwsupdate is Nelly Rossa. Bon dia.
1: Bon dia. Topjurist en oud-minister Rutsel Marta is gisteren overleden. De oud-politicus van de PNP was een internationale autoriteit op het gebied van recht. Op Curaçao werd hij eind jaren 90 bekend als minister van Justitie. Maar zijn carrière ging ver buiten de grenzen van het eiland. Marta studeerde in Leiden en Washington en werkte daarna op hoog niveau voor grote organisaties zoals het IMF en Interpol. Ook gaf hij les aan topuniversiteiten in New York en Singapore. In 2021 hielp hij na de verkiezingen nog mee als informateur. Voor zijn indrukwekkende werk werd Marta eerder al benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. En nieuwe patiënten moeten langer wachten op een bed in het CMC en operaties worden uitgesteld. Dit komt doordat 29 bedden bezet worden gehouden door patiënten die eigenlijk al naar huis of een verpleeghuis mogen, maar nergens terecht kunnen. Door een tekort aan plekken in de ouderenzorg en hospice liggen sommige patiënten zelfs maandenlang onnodig in het ziekenhuis. Volgens de directie zorgt dit voor een structurele zorgwekkende druk op de zorg. Het CMC benadrukt dat er snel een oplossing moet komen binnen de hele zorgsector om de doorstroming te verbeteren. En het Curaçao's elftal is gistermiddag geland op luchthaven Hato. Het team werd daar opgewacht door een grote groep familieleden, vrienden en supporters. De selectie blijft tot maandag op Curaçao. En de komende dagen worden er verschillende activiteiten georganiseerd met als hoogtepunt de uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba in het SDK-stadion. En maandag reist de selectie door naar het Amerikaanse Boca Raton voor de laatste voorbereidingen op het WK. En internationaal nieuws, want niet alleen mensen en zoogdieren doen het, ook vogels masturberen. Wat? En dat is volgens nieuw onderzoek eigenlijk heel normaal. Biologen hebben tientallen vogelsoorten bestudeerd en zagen het gedrag bij zowel mannetjes als vrouwtjes. Vaak gebruiken ze daar takken, stenen of nestmateriaal voor. Tot nu toe werd gedacht dat masturbatie een teken was van stress, bijvoorbeeld wanneer vogels in gevangenschap leven. Eigenaren kregen daarom altijd het advies om dit gedrag te voorkomen. Maar zelfbevrediging komt dus veelvoudig voor bij vogels. En het is gewoon normaal en gezond gedrag.
0: Arme vogels. Het zou toch veel makkelijker zijn als ze duimen hadden?
2: Hè? De ochtendkrant van Nelly.
0: Goed, zeg. Smakelijk eten. Laten we even naar de ochtendkranten kijken. Wat staat er allemaal in opgeschreven deze ochtend, Nelly?
1: Gisteravond is Thaise Isidora Loaniu herkozen als voorzitter van de politievakbond NAPB. Maar het resultaat werd als teleurstellend ervaren. Ze behaalde 69 stemmen, terwijl haar tegenkandidaat Jurgen van Nijt ongeveer 48 stemmen kreeg. In een korte reactie aan Extra gaf Isidora Loaniu aan niet tevreden te zijn met het lage aantal leden dat kwam stemmen. En ook niet met het aantal stemmen dat zij zelf kreeg. Zeker gezien haar inzet van de afgelopen 6 jaar. Dit wordt haar derde termijn als voorzitter. Van de 523 leden die stemrecht hadden, brachten slechts ongeveer 119 personen hun stem uit. 1 stem werd ongeldig verklaard, waardoor uiteindelijk 118 geldige stemmen werden geteld. Echt minder dan de helft is dus komen opdagen. En parlementsleden uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland komen dus van vrijdag tot met maandag in Den Haag bijeen voor het EPCO. Tijdens dit halfjaarlijkse overleg bespreken de delegaties grote gezamenlijke uitdagingen. Ze staat onder meer de impact van de internationale politieke spanningen op de economie en de scheepvaart van de eilanden op de agenda. Ook praten de politici over de onderlinge vlieg- en bootverbindingen, cybersecurity en de vergrijzing. Maandag wordt er afgesloten met het thema klimaatverandering en daarbij komt dus ook de rechtszaak van Greenpeace over de klimaataanpak op Bonaire ter sprake, waartegen de Nederlandse regering inmiddels in hoger beroep is gegaan. In de kranten zie je ook dus nog foto's van de werkbezoeken die de delegatie van Curaçao nu in Nederland heeft afgelegd. Onder andere aan de Klingendaal. Maar ook Nuffik en zo nog meer. Even het verhaal over. Er is heel veel ook naar nieuws over seksueel geweld. En vonnissen die zijn gevallen. Veel nieuws natuurlijk ook over Blue Wave. In de wijk Bokasami. Daar was gisteren persconferentie, of eigenlijk de inauguratie van het Blue Wave Bocasamiplein in Jacinta Constantia, oud-MFK-politicus. Nou ja, daarvoor had ze ook in andere partijen gezeten. Maar oud-politicus MFK, nu is ze trouwens fractiemedewerker. Die leidt het hele gebeuren daar zo in Boca. En ze hebben daar, kunnen dus bewoners, kunnen daar ook de wedstrijden kijken. Maar ook de huizen en bedrijven zijn helemaal in het blauw gestoken. En zo laat de wijk zien dat ze het WK steunen. Althans, ons nationaal elftal steunen tijdens het WK. En natuurlijk zijn er twee voetballers met Saminero roots in het team. Dat zijn de Bakuna-broeders.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Die komen, hebben familie uit Bocasami. Ik weet niet of er nog meer spelers zijn, maar van de Bakuna-familie weten we, nou, dat zijn eigenlijk Samineros.
0: Ja.
1: En nog indrukwekkende foto's natuurlijk van de Defensie, die zich heeft voorbereid voor het orkaanseizoen. Die is 1 juni van start gegaan. En op Sint Maarten hebben ze dus getraind met realistische scenario's die zouden kunnen voorkomen tijdens als er een storm zou komen.
0: Oh, wat is dat dan een reden? Hebben ze dan 30.000 ventilatoren naast elkaar gezet of zo?
1: Nee, dat niet, maar meer van, hoe moet je dat zeggen? Ze hebben dus meer, die scenario's zijn meer dat als er iemand, als je iemand moet redden uit zee en dat soort dingen.
0: Oh ja, yeah, oké. Okay.
1: Weet je, niet per se, niet dat de omstandigheden zijn nagebootst.
0: Even alle fans van Omni opgekocht.
1: nee, okay. Dat niet. Ja, eerst even kijken. Ik zit hier te kijken wat er nog meer te vermelden valt. Maar ik zie hier niet zozeer iets interessants, nog behalve leuke foto's. Nee, ik denk dat ik het voor het volgende uur maar moet bewaren.
0: Oké.
1: Dan ga ik even verder duiken in de kranten.
0: Nou, dan laten we het hier even bij. Mag ik jou ongelooflijk danken uit het diepst van mijn hart, Nelly Rossa?
1: Niet nada.
0: Bedankt. Je doet het fantastisch.
2: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Ik heb geleerd om wat meer complimenten te geven. Daar word je toch wel een leuke mens van, hè? Zeg even kijken naar de Curaçaose wegen. Het is relatief rustig deze ochtend. De Caminda die brieven gaat richting Santa Rosa. Daar loop je 6 minuten extra reistijd op. De Liraweg richting Salinja tot de Perseusweg staat het vast. 5 minuten. Nieuwe Krakersbaanweg richting Salinja vanaf de Architectenweg. 5 minuten. En ook op de Cascoraweg richting Salinja. Daar staat het vast. 5 minuten extra reistijd. Succes daar met achteraan sluiten.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Braza FM.

0: op je donderdagochtend. En Adele hoorde je daar, The Cold Shoulder. Zeg, heb jij het al gedaan? Heb jij al Blue Hue gedaan? Gisteren gelanceerd samen met onze vrienden van Cor en Don. De website blue-hue.com. En nou, als ik kijk op de teller, hoeveel plaatjes er al zijn gegenereerd. Het is echt waanzinnig. Het is een explosie aan blauwe gezichten en blauwe baarden. Je kent Captain Blueface ongetwijfeld. Het is de super supporter van het Curaçao's elftal. Die staat altijd vooraan in het vak om iedereen toe te juichen en toe te schreeuwen. Hè, van kom op jongens, laat je horen voor de Blue Wave. En jij kan nu in zijn schoenen kruipen via blue-hue.com. Dan upload je een selfie en dan laat je de computer het werk doen. Kan ook via telefoon trouwens hoor. En dan krijg je een waanzinnig leuk plaatje terug. Wat je dan vervolgens in je WhatsApp-groepen kan delen of op social media. Om te laten zien dat jij ook achter de Blue Wave staat. Zelfs Nelly Rossa heeft het gedaan, begreep ik. Je bent nooit zo van de online trends, maar ook jij hebt je plaatje geüpload. Vond je het leuk?
1: Ik heb even gelachen, ja.
0: Ja?
1: We hebben het er gisteren nog over gehad. Ik zag er heel mannelijk uit.
0: Je zag er mannelijk uit?
1: Volgens mij kon je echt niet mezelf... Ik herkende mezelf niet terug als vrouw in ieder geval.
0: Nee. Nou, daarom hebben we op vele verzoeken een functie toegevoegd... dat je de baard van Captain Blueface ook kan weglaten. Dus voor de knappe dames, zoals Nelly Rossa... kun je er ook voor kiezen om jezelf blauw te maken zonder baardje. Dus dat is toch leuk? Ik zie ze steeds meer voorbij komen op sociale media ook.
1: Nee, ik deel die van mij niet.
0: Waarom niet?
1: Slecht voor mijn kans op de datingmarkt.
0: Ja. Nou ja, wellicht dat het goed is voor de dermatologen in de industrie op het eiland. Dat steeds meer mensen uit voorzorg toch maar iets aan hun huid laten doen. Maar ja, god ja, niet goed voor je kans op de datingmarkt. Mensen zien toch wel dat het een geintje is. Denk je niet? Ja, dat het nep is. Ben je bang dat jij een blauwtje gaat lopen? Ga het maar snel even bekijken op blue-hue.com. Dan ben je net op tijd, want we staan op het punt van explosie, denk ik. Dat zegt mijn voorgevoel. Dat voel ik aan mijn blauwe water. En ja, dan is het maar te hopen dat de surfers in de lucht blijven. Hè? Ja. Dat zie je wel vaker met die trends, dat ineens dat er ergens een rook uit een bak komt in een datacenter ergens op de planeet. Dus blue-hue.com, ben er op tijd bij en laat zien achter wie je staat tijdens het WK-voetbal. De Blue Wave uiteraard. Zometeen Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes op Paradise, naar Hall & Oates.

je daar, Behind These Hazel Eyes, zich een gewaarschuwde mensen telt voor twee. Ja, we houden je op de hoogte van alles wat er rondom dat WK gaat gebeuren en is aan het gebeuren.

douane op Schiphol die heeft het afgelopen maanden tienduizenden nep WK-t-shirts en andere voetbalgadgets onderschept. De marktwaarde van miljoenen euro's. Niet alleen in Nederland gebeurt dat, maar ook daar is het illegaal en kunnen er criminele organisaties achter zitten die met de opbrengst van nepartikelen hun activiteiten bekostigen. Soms gaat het zelfs om terroristische organisaties die dat soort spul in omloop brengen. Nederland wordt in de aanloop naar het WK overspoeld met dit soort namaakartikelen. Ploegshirts van landenteams. Van alle landen over de hele wereld. Op Schiphol worden er dozen van onderschept. Het is namelijk dus illegaal. He, veel nepshirts haal je er zo tussenuit, zegt een medewerker van de douane tegen RTL Nieuws. De logo's die kloppen niet en het materiaal is goedkoop dun, maar soms zit er ook hele goede namaak tussen. Afgelopen jaar ging het om zo'n 42.000 stuks met een geschatte marktwaarde van 3,6 miljoen euro. Alleen al in Nederland. Dit jaar staat de teller al zeker op 10.000 stuks, dat zegt de douane. De vangst is een topje van de ijsberg, want er gaat ook natuurlijk veel wel doorheen. En dat komt dan terecht in winkeltjes die dat dan niks vermoedelijk gaan verkopen. Besef dat wel, hè, als jij graag een Blue Wave t-shirt wil hebben. Die koop je alleen bij de officiële fanlocatie in Sambiel. Daar weet je zeker dat het een echte is. Dus knoop dat nou maar in je oren. Bovendien staat het ook ongelooflijk gênant. Hè? Als jij straks tussen je matties staat voetbal te kijken. En iedereen die heeft een echt t-shirt. En dan kom jij met zo'n Alibaba-versie van het Curaçaose shirt aanzetten. Dan schaam je toch ongelooflijk. Dan kun je wel door de grond heen zakken. Dus dat zeg ik een gewaarschuwd mensen. Telt voor twee. Ga even naar de fanshop, de officiële fanshop in Sambiel. En score jouw originele Curaçaose uit of thuis shirts dan nog eventjes snel voordat het WK gaat beginnen. En voordat je daar dus in een neppert staat. Doe dat maar, knoop dat maar in je oren. Zometeen op Paradise, je laatste nieuwsupdate.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
4: Oh, Buurman, wat doet u nu?
5: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
4: Maar bedoel je?
5: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
4: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
5: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
4: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
5: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
4: Ach, Buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh Buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
6: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
7: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yountil Beach.
8: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100%

0: Van harte goedemorgen, het is Paradise op 101 FM. Deze donderdagochtend, de 4e van juni. Aangeschoven is Nelly met je laatste nieuwsupdate, want het is 3 over 8.
1: Esther Ouwehand stapt op als partijleider van de Partij voor de Dieren. Zij draagt het stokje vandaag officieel over aan Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel gewoon in de Tweede Kamer zitten. Zij laat weten dat ze alles heeft gegeven en dat het tijd is voor een nieuwe fase. Ouwehand leidde de partij sinds 2019. Het was een onrustige periode met veel interne ruzies en een bestuur dat eerder nog van haar af probeerde te komen. Haar opvolger, de 40-jarige Christine Teunissen, zit sinds 2021 in de Tweede Kamer en neemt dus vanaf vandaag de leiding over. En in het grote onderzoek naar het drogeren, misbruiken en filmen van vrouwen zit nog één verdachte vast. Het gaat om een 49-jarige man uit het Limburgse Horst aan de Maas. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De man werd vorige week samen met 3 andere verdachten uit Zeeland, Brabant en Zuid-Holland opgepakt. Justitie verdenkt de mannen van verkrachting of van het maken en verspreiden van misbruikbeelden. Het onderzoek startte na tips van buitenlandse inlichtingendiensten over verkrachtingsvideo's in besloten groepen op sociale media. In die chatgroepen werden ook tips gedeeld over het drogeren van slachtoffers. Bij huiszoekingen heeft de politie inmiddels gegevensdragers, verdovende middelen en wapens in beslag genomen. En lokaal nieuws, topjurist en oud-minister Rutsel Marta is gisteren overleden. De oud-politicus van de PNP was een internationale autoriteit op het gebied van recht. Op Curaçao werd hij eind jaren 90 bekend als minister van Justitie, maar zijn carrière ging ver buiten de grenzen van het eiland. Marta studeerde in Leiden en Washington en werkte daarna op hoog niveau voor grote organisaties zoals het IMF en Interpol. Ook gaf hij les aan topuniversiteiten in New York en Singapore. En nieuwe patiënten moeten langer wachten op een bed in het CMC en operaties worden uitgesteld. Dit komt doordat 29 bedden bezet worden gehouden door patiënten die eigenlijk al naar huis of een verpleeghuis mogen, maar nergens terecht kunnen. Door een tekort aan plekken in de ouderenzorg en hospices liggen sommige patiënten zelfs maandenlang onnodig in het ziekenhuis. Volgens de directie zorgt het voor een structurele zorgwekkende druk op de zorg. Het CMC benadrukt dat er snel een oplossing moet komen binnen de hele zorgsector om de doorstroming te verbeteren. En de nationale voetbalselectie is gistermiddag geland op luchthaven Hato. Het team werd daar opgewacht door een grote groep familieleden, vrienden en supporters. De selectie blijft tot maandag op Curaçao. Zo is er vandaag een open training in het Ergilio Hato stadion. En zaterdag 6 juni speelt de ploeg een uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba. Aanstaande maandag reist de selectie door naar het Amerikaanse Boca Raton voor de laatste voorbereidingen op het wereldkampioenschap. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
0: Dankjewel.
2: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Het is echt relatief rustig op de Curaçaose wegen vandaag. Dat betekent lekker doorgassen, behalve op de weg naar Santa Catarina richting Santa Rosa vanaf het kruispunt Clarinet. Tot aan de rotonde, daar staat het vast, 10 minuten extra reistijd. Uiteraard, de Caracasbaanweg staat goed vast vanaf EQ's ongeveer. Kom je terecht in een infarct. Op de Mercuriusstraat richting Salina vanaf de Saturnusstraat, daar staat het vast, 6 minuten. Op de Santa Rosa-weg richting Schottengaatweg vanaf Tony Kunci. Reken daar ook op zo'n 5 minuten extra reistijd. Dan even kijken naar de aangepaste aankomsttijden op onze internationale luchthaven Kuur Airport. Veel vliegt op tijd, behalve JetBlue Airways uit New York is een half uur eerder dan gepland. Er komt aan rond 2:30 deze middag. En ook TUI Fly 367 uit Amsterdam is een half uur eerder. Komt aan rond 2:02 deze middag.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao

0: Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en signs. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
6: Dit is Braza.

0: donderdagochtend zich... we gaan ervoor.
1: Juich met Braza FM. De Blue Wave naar de top. Want het WK beleef je samen op de officiële Braza fanlocaties.
0: Ja, en juichen met een Braza in de hand doe je het allerbeste natuurlijk met een goede bodem. Er is zojuist wat bezorgd hier in de studio. Nelly, je hebt hem al naar binnen gesnoeperd, hè?
2: Mm-hmm.
0: Het is een Johnny Cake in de kleuren blauw. Een blauwe Johnny Cake.
2: Heb jij nog geen hap genomen?
0: Nee, ik heb nog geen hap genomen. Ik dacht, ik bewaar dat eventjes voor dit moment. Maar hoe heb jij hem ervaren?
2: Heerlijk.
0: Ja.
2: Echt absoluut lekker. Weet je, het gevaar soms met Johnny Cake is dat het te vettig is.
0: Ja.
2: En als je dan nog die olie proeft, want het is natuurlijk gewoon deeg dat dan wordt gebakken. Ja. Of gefrituurd. En dat kan soms op de ochtend wel een beetje too much zijn.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar deze is, en dit zeg ik niet omdat we het gratis hebben gekregen, maar deze is oprecht lekker.
0: Ja.
2: En ik was toevallig afgelopen zondag, was ik in Marie Pompoen, was ik onderweg naar huis en toen zag ik een hele lange rij staan bij een woning en ik dacht eerst, is dit nou Pangsterra dat daar verkocht wordt? Dus ik stopte en toen vroeg ik het aan een man, die zei van nee, Johnny Cakes. Nou, toen zei ik van, dan ga ik even stoppen. Dus ik parkeerde gelijk de auto. Ben ook in de rij gaan staan en heb toen ook Johnny Cake gehaald. En ik moet zeggen, dat was ook een hele lekkere.
0: Ja.
2: Maar je merkt wel, dit is omdat dit komt van Chivis, toch?
0: Ja, in Zeelandia. Tegenover Van het Wiel zitten zij.
2: Ja, en de kokkin komt uit Guyana. En je merkt dus wel dat dit is meer een Guyanese Johnny Cake. Of daar noemen ze het ook float. Dus
0: ja.
2: Het is wat luchtiger.
0: Okay.
2: Dit is ook veel groter qua oppervlakte.
0: Ja.
2: Maar het is zalig.
0: Ja,
2: en we hebben het met kaas en, wat is het, ham volgens mij gekregen.
0: En blauw.
2: Ja, met het blauw dat proef je niet.
0: Nee, dat ziet er wel een beetje opvallend uit. Hè? Hij is dus echt gewoon blauw van de Blue Wave. En, maar je proeft het niet.
2: Nee, gewoon de ogen dicht. En dan...
0: Ogen dicht, oké.
2: Okay. Hoor je die crunch?
0: Ja. Ja. Jij moet even gaan praten nu, want met mond vol praten, dat mag niet.
2: Nee, goed zo. Nee, maar dit is echt... In het verleden werd het ook vaak bij ons ontbijt gegeten. En in de bovenwinden doen ze het vaak ook met bakjauw. Dat is dan ook echt voor het ontbijt. En in het verleden, in het verre, verre verleden, in de slavernijperiode... namen ze dit mee als maaltijd. Omdat ze dan van de plantage naar de stad moesten lopen. En het blijft heel lang goed, zo'n Johnny Cake. En daarom komt het oorspronkelijk van Journey Cake.
0: Dus Journey?
2: Ja, dus de reis.
0: Oh.
2: De lange trip. Daarvan is Johnny Cake. Journey Cake.
0: Wat grappig.
2: Mm-hmm.
0: Maar het blijft lang goed.
2: Ja, er
0: zit toch kaas en ham in? Dat gaat toch
2: dat
0: op een gegeven moment...
2: Nu, dat is van nu. Eerst was het toch alleen maar gewoon een droge?
0: Hadden ze alleen een droog deeg?
2: Okay. Ja, gewoon bashi. Johnny Cake bashi kan je nog steeds krijgen. Yummy, yummy. Mm. Als een niet gevulde Johnny Cake... een plain Johnny Cake... als die de test doorstaat en gewoon heerlijk is... dan weet je dat je een goede kwaliteit Johnny Cake hebt.
0: Ja, het is eigenlijk de voorloper van de Big Mac...
2: Nee.
0: Ja, die kun je ook maandenlang laten staan en die verandert ook niet van uiterlijk.
2: Ja, dat heb ik gehoord, maar dat ga ik niet proberen.
0: Nee, dat is me beter van niet. Oh, nou, hij smaakt op zich best aardig, ja. Hartstikke lekker.
2: Aardig.
0: Ja. Ja, men ziet er alleen een beetje gek uit, maar dat ligt misschien meer aan mij.
2: Qua Johnny Cake is het zeker een 9.
0: Ja, de smaak is fantastisch, ja. Heerlijk. Bij Chivis dus, zijn ze te krijgen op Zeelandia. Moet je maar eens even gaan kijken. Als jij de Blue Wave ook via de innerlijke zelf wil aanmoedigen.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Ik ben bijna jarig.
3: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
2: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
3: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt. Lekker makkelijk bij Top One Toys.
2: Helemaal toppie.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
5: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
6: Wij produceren
5: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
6: Die elk project sterker maken.
5: Ook verkrijgbaar
6: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
5: Heavy mix Curaçao.
6: Voor kwaliteit die blijft staan.
7: Ribeluca komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
8: Van harte, goedemorgen. Time flies when you're having fun. Het is precies 8:30 op je donderdagochtend, de 4e van juli. Aangeschoven is Nelly met je laatste nieuwsupdate. Goedemorgen, bon dia.
9: Topjurist en oud-minister Rutsel Marta is gisteren overleden. De oud-politicus van de PNP was een internationale autoriteit op het gebied van recht. Op Curaçao werd hij eind jaren 90 bekend als minister van Justitie. Maar zijn carrière ging ver buiten de grenzen van het eiland. Zo werkte hij op hoog niveau voor grote organisaties zoals het IMF en Interpol. Ook gaf hij les aan topuniversiteiten in New York en Singapore. En nieuwe patiënten moeten langer wachten op een bed in het CMC en operaties worden uitgesteld. Het komt doordat 29 bedden bezet worden gehouden door patiënten die eigenlijk al naar huis of een verpleeghuis mogen, maar nergens terecht kunnen. Door een tekort aan plekken in de ouderenzorg en hospices liggen sommige patiënten zelfs maandenlang onnodig in het ziekenhuis. Volgens de directie zorgt dit voor een structurele zorgwekkende druk op de zorg. Het CMC benadrukt dat er snel een oplossing moet komen binnen de hele zorgsector om de doorstroming te verbeteren. En internationaal nieuws. Een lid van het Europees Parlement heeft medische hulp moeten zoeken vanwege de slechte hygiëne in een hotel in Straatsburg. Het parlementslid werd eind april zo ziek van de onhygiënische kamer dat de medische dienst van het parlement eraan te pas moest komen. Dit blijkt uit interne documenten. Over welk hotel of welke politicus het gaat is niet bekendgemaakt. Het incident zorgt wel voor nieuwe discussie over de maandelijkse verhuizing van het Europees Parlement van Brussel naar Straatsburg. Die verhuizing is al jaren omstreden omdat het tientallen miljoenen euro's kost en erg milieuvervuilend is.
8: Ja, ik vind dat ook iets heel raars.
9: Ja, het is wel zo vastgesteld dat ze dus 12 vergaderingen in Straatsburg moeten houden. Dat is toen zo vastgelegd.
8: Ja, wel.
9: Maar het is onpraktisch, duur en vervuilend. Dus eigenlijk niet meer van deze tijd.
8: Het is een beetje alsof wij elke maand twee keer de ochtendshow vanuit Suriname zouden gaan presenteren. Zou ik op zich niks tegen hebben, hoor. Daar niet van. Hè. Grijp me niet verkeerd. Maar dat kost wel veel geld in de kerosine, ja. Mm-hmm. Ja. En dan zijn wij dan maar met z'n tweeën. Dat hele Europarlement. Er moeten honderden mensen moeten met de trein, met het vliegtuig verkrast worden. Mm-hmm. Dus.
0: De ochtendkrant van Nelly.
8: Nou, maar eens even kijken wat er is opgeschreven vandaag in de ochtendkranten.
9: Nou, ik wil toch even teruggaan naar het nieuws over het overlijden van Rutsel Marta. In het AD staat dus dat de voormalige Nederlands-Antilliaanse minister al langer ziek was. En hij verbleef ook enige tijd in de hospice Arco Cavent. Maar meest recentelijk was hij dus werkzaam in de particuliere advocatuur in Londen, waar hij Lindeborg Counselors at Law had opgericht. En hij was gespecialiseerd in internationaal publiek recht en internationaal financieel recht. Nou, hij heeft best wel veel van die, ik wil bijna zeggen, dictators best wel bijgestaan. Oh. Best wel high-profile zaken. Hij is ook heel erg bekend, natuurlijk bekend als minister van Justitie. Van 1998 tot 2002 bekleedde hij die post namens de PNP. Hij was toen al heel spraakmakend en ook zeer actief. Het was in die tijd ook dat er zoveel kritiek was op drugstransport vanuit Curaçao naar Nederland.
8: Oh ja.
9: En hij heeft daar bij een van die talkshows van destijds heeft hij dus ook, kon hij wel zijn mannetje staan en heeft hij ook gezegd van ja, maar de markt is hier. Jullie zijn degene die zo graag die cocaïne willen snuiven. Mm. Dus het probleem kunnen jullie beter aanpakken, want het gaat naar jullie toe.
8: Ja.
9: En verder kan ik nog meer over hem vertellen. Ja, hij was natuurlijk in de krant zei ook, staat ook dat hij heel erg hij was een kleurrijke jurist, politicus die graag de controverse zocht. Is volgens mij, hij is geliefd bij in bepaalde kringen. Hij had, maar hij was ook heel erg kritisch op de rol van Nederland. Zo hield hij onder andere een presentatie tijdens het EPCO. Daarin stelde hij dus dat het financieel toezicht op Curaçao, Aruba en Sint Maarten, dat eigenlijk ongrondwettelijk is, die Rijkswet, en in strijd is met het statuut. En hij zei dus ook dat Nederland wil keer op keer het laatste woord hebben, maar dat kan niet. Nou, hij was heel erg voor meer autonomie en eigenlijk het houden aan het statuut.
8: Okay.
9: Verder in de kranten ook een leuk artikel op pagina 5 over het akkoord voor seniorenwoningen. Het gaat erom, vorig jaar september werd bekendgemaakt dat in dat voormalige klooster in Santa Rosa, in hartje Santa Rosa, dus nu een vervallen gebouw, dat daar dus appartementen komen voor senioren. Toen werd dat echt wel, de mensen waren er heel erg blij mee, want dat staat echt al jaren leeg.
8: Waar is dat dan?
9: Ik ben niet zo goed in straatnamen, maar volgens mij is het in de buurt waar FIJ zit. Dat zegt jou ook niks. Het is in ieder geval achter de Santa Rosa weg en dan ergens ter hoogte van de kerk.
8: Heel, heel groot, groot kerkachtige gebouw.
9: Noem je
8: het? Klooster, de school.
9: Ja, het is een klooster. Het was een voormalig klooster van de Broeders van Dongen.
8: Is dat daarbij, als je dat het straatje inrijdt richting Madeira Garden Center?
9: Nee, dan ben je al te ver.
8: Ben je al te ver?
9: Ja, het is echt meer richting de kerk van Santa Rosa. Ja, vroeger was daar een zwembad volgens mij daarachter.
8: Okay.
9: Er staan nu ook appartementen.
8: Het gaat dus niet als seniorenwoning worden gebruikt.
9: Ja, dat werd toen al aangekondigd dat ze dat zouden. Het terrein is van VVRP, het terrein toen ter beschikking gesteld aan SOAW voor het realiseren van deze seniorenappartementen. En ze hebben dus nu, technisch onderzoek is dus nu rond. En het blijkt dus dat daar dus die appartementen dus wel gerealiseerd kunnen worden. Dat is goed nieuws. Het terrein beslaat ongeveer 10.000 vierkante meter. En er is 10 miljoen gulden hiervoor gereserveerd voor de constructie van deze seniorenappartementen. Ja, en dus het voormalige klooster wordt dus nu omgebouwd. Er komen dus onder andere een zwembad, appartementen met 1 of 2 slaapkamers, 8 woningen met 2 slaapkamers en allerlei gezamenlijke voorzieningen.
8: Mm-hmm.
9: Ja, en er is heel veel vraag naar, zeker ook gezien de vergrijzing.
8: Ja.
9: Maar het is wel fijn dat mensen toch wel zelfstandig kunnen wonen, maar dat er in de buurt toch wel andere faciliteiten zijn als ze die nodig hebben, zoals verzorg en ook in ieder geval tegen vereenzaming, dus dat er ook andere mensen in de buurt zijn.
8: Juist.
9: Dus dat is de toekomst. En nog verder in de krant was er ook nog een leuk bericht over, oh ja, die training politie onder de loep. Je was toen in Suriname, maar er was dus vorige week was er een hoge beroepszaak over een schietincident uit 2021 met dodelijke afloop, waarbij een 18-jarige jongen werd doodgeschoten door 2 politieagenten en iemand van de VKC, die waren daarbij betrokken. En toen werd er dus gezegd dus dat er dat die verplicht, dat eigenlijk de meeste agenten zich niet houden aan die verplichte schietoefeningen die ze moeten doen, die trainingen. En dat er eigenlijk ook geen faciliteiten zijn. Nou, het AD heeft dus heeft dus gebeld met. Wie hebben ze gebeld? Ze hebben dus volgens mij de politie, het korpschef, plaatsvervangend korpschef Albert Sambo, hebben ze dus gevraagd voor meer info. Ja. En die heeft toen gezegd dat het. Laat me het even zeggen. Dat de verplichte frequentie van de trainingen om de 6 maanden, zoals in de regelgeving is vastgelegd, in de praktijk dus niet werd gehaald. En daar zitten dus meerdere redenen voor. Nou, in de periode waar dit incident speelde, was dus in de COVID-pandemie. Dat heeft dus ook een rol gespeeld, waardoor trainingen bemoeilijkt werden. En daarnaast kampt de politie ook al langer met structurele uitdagingen, zoals onderbezetting in combinatie met een hoge werkdruk, waardoor het niet altijd mogelijk is om alle agenten aan trainingen te laten deelnemen.
8: Nee, nee, maar is het ook niet alleen een gebrek aan schiettrainingen, maar ook gewoon aan een beetje mentale training of zo?
9: Nee, je moet gewoon.
8: Als ik iemand zie lopen met zijn pistool aan zijn broek, dan ben ik banger voor diegene dan voor dat pistool. Want het gaat erom wanneer trek je zo'n ding en wanneer niet.
9: Ja, nou, leer je dus ook in zo'n training.
8: En als jij een beetje in je hoofd, als je thuis niks te vertellen hebt van je bij je vrouw, dan ga je nog wel eens rare dingen doen op het werk.
9: Nou, het heeft er niet alleen daarmee te maken.
8: Nee, goed. En hoe je moet schieten natuurlijk ook, ja. Dat uiteraard.
9: Nee, het gaat maar zo'n schiettraining is niet alleen maar puur van wanneer. Niet alleen om je schietvaardigheid. Maar het gaat dus ook over dat je de situaties dus. De simulaties van de situaties waarbij je dus in stressvolle situaties de trekker zou kunnen overhalen. En wanneer je dat zou moeten doen.
8: Juist.
9: Dat wordt allemaal in zo'n oefenomgeving wordt dat dus geleerd.
8: Ja. Heel goed, nou, dat moeten ze echt gaan doen.
9: Ja, dat moeten ze dus ook gaan doen. Maar
8: enorm belangrijk.
9: Ja, maar er zijn dus ook nog financiële beperkingen die spelen een rol. Waardoor niet altijd alle benodigde trainingsmateriaal beschikbaar is.
8: Ja, dat is het allerergste. Dat er door je vallen omdat er geen geld wordt vrijgemaakt om die lui te trainen. Kun je het dan niet verkopen?
9: Uh-huh.
8: Ligt het aan mij? Ben ik dan weer de groene rakker in deze? De linkse rakker.
9: Nou, er is wel positief nieuws. Ze boeken wel vooruitgang, of staat hier in het artikel. En er worden nu ook extra agenten geworven om die aanhoudende onderbezetting terug te dringen. Daardoor zou er dus ook meer tijd moeten komen voor de trainingen.
8: Oké. Okay. Alright, dat was het voor nu.
9: Ja hoor.
8: Mag ik je danken?
9: Oké. Okay.
8: Bedankt.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
8: uit volle borst. Ja, goedemorgen. Gewallen met Gara is hier. Zometeen ook nog muziek van Pink.

0: Pink hoorde je op Paradise FM. Goedemorgen.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Daarvoor is Nelly Rossa weer in de Laura-app gedoken. Wat heb je eruit getrokken vandaag?
2: Ik was eigenlijk geïnspireerd door die app van dit station. Waarbij je gezicht is helemaal blauw.
0: Blue-you.com.
2: Ja, dat is.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, kwam ik op een ander woord. Rushikara. Kijk, je ogen worden in één keer heel groot.
0: Rushikara.
2: Mm. Is dat... Rushibokara.
0: Ja, ja. Iets met ziek zijn? Bleekjes wegtrekken?
2: Nee. Rushikara?
0: Ja.
2: Ik zeg, volgens mij zeg ik het nu ook heel raar. Rushikara. Rushikara.
0: Voor de dag ermee.
2: Make-uppen.
0: Make-uppen?
2: Make-up aanbrengen.
0: Oh, ja. Ja, het ziet er best wel make-upperig uit, hè? Sommige foto's iets meer dan de ander, maar...
2: Slechte make-up, ja.
0: Hè?
2: Slechte make-up, ja.
0: Nee, maar er zitten ook wel eens foto's tussen die ik voorbij zie komen... waarvan je denkt, oh, dat is wel echt een make-up.
2: Nou, of dat je denkt, nou, die ziet er beter uit. Of, knap. Ik ja. Mijn lip bijvoorbeeld, dacht ik, wauw.
0: Ja, dat is een knappe zeemermin.
2: Ah.
0: Ja. Ja, die zie je wel eens voorbij komen, ja. Ja,
2: en de eerste van jou was ook best wel, was ook mooi.
0: Vond je die tweede niet mooi?
2: Nee, die eerste was mooier. Toen dacht ik wel,
0: Op die tweede had ik meer een uitdrukking of zo.
2: Ugh.
0: Ja.
2: Nee.
0: De eerste vond je me aantrekkelijker.
2: Ja.
0: Oké, nou dan...
2: Blauw staat je goed.
0: Zal ik die vanmiddag even uitprinten... zorgen dat die hier morgenochtend voor jou klaar staat op de desk... in een fotolijstje dat je hem mee naar huis kan nemen, hè? Lijkt me een goed idee. Waterbestendig fotolijstje eromheen. Ja hoor. Dan krijg je mijn blauwe mij mee. Gaat dat een beetje ver?
2: Ja.
0: Goedemorgen, Bert.

0: maak je. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
5: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag 1 gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
5: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
6: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
7: Met Centu en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Centu, dat is pas betaalgemak.
8: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
9: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Topjurist en oud-minister Rutsel Marta is gisteren overleden. Hij was een autoriteit op het gebied van internationaal recht en diende als minister van Justitie in de kabinetten Reumer en Poirier. Marta werkte voor organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds en doceerde aan universiteiten in New York en Singapore. In 2021 was hij nog informateur na de verkiezingen. De nationale voetbalselectie van Curaçao is gistermiddag feestelijk ontvangen op luchthaven Hato. Familie, vrienden en fans juichten hen toe. Het team blijft tot maandag op het eiland, met vandaag een open training bij het Ergilio Hato Stadion. Aanstaande zaterdag speelt het team een uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba, voordat het maandag naar Boca Raton vliegt voor de WK-voorbereidingen. Dan nog internationaal nieuws. De Drentse gemeente A en Hunze vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op uit het aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang vindt plaats in Sporthal de Gorens in Gieten, op verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep arriveert laat in de avond en vertrekt voor 7 uur 's ochtends. Burgemeester Anno Wietse Hiemstra benadrukt het belang van deze tijdelijke opvang. Het is nog onduidelijk hoe lang deze opvang zal duren. Het staakt het vuren tussen Libanon en Israël zal binnen 24 uur ingaan, aldus de Libanese president Youssef Aoun. Dit gebeurt nadat alle betrokken partijen, waaronder Hezbollah, goedkeuring hebben verleend. Israël en Libanon bereikten deze overeenkomst tijdens gesprekken in Washington. Aoun noemde het een laatste kans voor een definitief staakt het vuren. De Europese Unie stelt een steunpakket van 50 miljoen euro beschikbaar voor Armenië. Dit is ter compensatie van de handelsbeperkingen die Rusland het land wil opleggen. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, maakte dit bekend na een gesprek met de Armeense premier Nikol Pashinyan. De EU overweegt ook om de landbouwimport uit Armenië te vergemakkelijken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
10: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
11: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Met een Compa Leon Funmaals kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
5: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
7: Ja, buenos dias. Goedemorgen. Nickelback zometeen voor je naar deze van Wham! Op...

0: Oh ja, yeah. Het zijn de Spice Girls natuurlijk op Paradise FM. Deze vrolijke donderdagochtend, voel je dat? Het weekend komt steeds dichterbij.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Heerlijk zeg. Lekker twee dagen voor jezelf. Hè? Lekker leuke dingen doen. Een beetje genieten van het leven. Misschien wel uit eten, dat zou ook een goed idee zijn in het weekend. Hè? Naar Ketapa bijvoorbeeld. Daar kun je lekker Spaanse tapas gaan eten met uitzicht over de Caribische Zee. In alle soorten en maten zijn ze daar verkrijgbaar. Het kan voor jou zijn op onze kocht. Luister even mee.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ik vind het nog een best pittige. Jij ook? Of kun je hem makkelijk inkoppen? 6751031. Kom maar door met je goede antwoord. Winnaar einde van de dag bij Vanessa Werkhoven in de show.

0: Rockend door die donderdagochtend met John Bon Jovi. Lekker zeg op Paradise. You Give Love a Bad Name. Zometeen nog meer fans van Whitney Houston. En dan ook Roxette komt eraan.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Bingo doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ay boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

Ontdek Mayra's Kitchen in Serio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van

0: en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9:30.
2: Isidore Lo Anou herkozen als voorzitter politiebond en APB. Thaïs Isidore Lo Anou is gisteravond herkozen als voorzitter van politievakbond en APB. Maar de opkomst was teleurstellend. Bij de verkiezingen op het hoofdkantoor van de bond brachten slechts 119 van de ruim 500 stemgerechtigde leden hun stem uit. Isidore Lo Anou kreeg 69 stemmen en versloeg daarmee tegen kandidaat Jurgen van Nijt, die bleef steken op 48 stemmen. In de eerste reactie liet de herkozen voorzitter weten niet tevreden te zijn met de lage opkomst en haar eigen stemmenaantal. Zeker gezien haar inzet van de afgelopen 6 jaar. Volgens de statuten moet de NAPB elke 3 jaar naar de stembus voor een nieuw bestuur en congres. Voor Isidore Lo Anou begint nu haar 3e termijn. Ze werd in september 2020 voor het eerst gekozen, prolongeerde haar titel in juni 2023 en mag de bond nu opnieuw 3 jaar leiden. En het Openbaar Ministerie op Aruba eist ook in hoger beroep 2 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk tegen oud-statenlid Alan Howell. Dat bleek gisteren tijdens de behandeling van de Arubaanse fraudezaak Diamante. Howell, die in het verleden ook politieagent was, werd in 2023 al tot deze straf veroordeeld wegens het verduisteren van bijna 2 ton aan overheidsgeld. Dat geld was bedoeld voor een stichting van zijn politieke partij POR, maar sluisde hij door naar zijn eigen bankrekening. Ook gebruikte hij valse documenten. Justitie rekent het de oud-politicus extra zwaar aan dat hij het vertrouwen in de politiek ernstig heeft beschadigd. Naast de celstraf eist het OM een boete van 35.000 gulden. Het Hof doet op 8 juli uitspraak in de zaak. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.

0: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
2: Mama, wild and osa llega.
1: Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle.
6: Nou, meebrullen dan met Whitney Houston zometeen naar deze van Roxette, Fading Like a Flower.

Paradise en Whitney Houston met Enrique Iglesias samen. Could I have this kiss forever? Als ik jou iets mag aanraden, ga dan vandaag even naar blue-u.com. Upload je selfie en zie hoe jij eruit ziet als de super supporter van de Blue Wave, het Curaçaose elftal, namelijk Captain Blueface. Ongelooflijk hilarisch is dat, zeker als je die baard erbij zet. Believe me, blue-u.com.

0: Alivi.
1: Hey, goedemorgen. Het is de Paradise / Braza FM deze dagen, deze WK-dagen. Rondom dat grote voetbaltoernooi zijn we omgedoopt tot Braza FM. En houden we je op de hoogte van alles wat er omtrent de Braza voetbalkijklocaties op het eiland aan de hand is. En natuurlijk het voetballen zelf. Hè, daar duiken wij elke ochtend op in met sportjournalist Jeroen Baldwin. Morgenochtend ook weer om 7:10 hoor je hem aan de telefoon. Zometeen Jeremy Kesseler. Veel plezier met hem. En wij spreken elkaar morgen weer.

0: alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard.

Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Isidora Lo Anjou is gisteravond herkozen als voorzitter van de politievakbond NAPB. Van de meer dan 500 stemgerechtigde leden brachten slechts 119 hun stem uit. Lo Anjou kreeg 69 stemmen tegen 48 voor haar tegenkandidaat Jurgen van Nijt. Ze uitte haar onvrede over de lage opkomst en haar stemmenaantal. Dit is haar derde termijn. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, tegen oud-statenlid Alan Howell. Hij werd eerder veroordeeld voor het verduisteren van bijna 2 ton overheidsgeld. Daarnaast eist het OM een boete van 35.000 gulden. Het Hof doet op 8 juli uitspraak in de zaak. Dan nog internationaal nieuws. Spanje heeft de aanval op de Miguel de Cervantes-basis van de vredesmacht UNIFIL in Libanon veroordeeld. Bij de aanval is een Servische blauwhelm omgekomen en raakten 2 Spaanse soldaten gewond door mortiergranaten, aldus premier Pedro Sanchez. Israël beschuldigt Hezbollah van het afvuren van de granaten. Het Spaanse defensieministerie betuigt zijn medeleven met het Servische contingent. De Drentse gemeente A en Hunze vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op in Sporthal de Gorens in Gieten. Dit gebeurt op verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De asielzoekers arriveren laat in de avond en vertrekken voor 7 uur 's ochtends naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De nachtopvang is georganiseerd in samenwerking met het Rode Kruis en duurt tot maandagochtend. Het staakt het vuren tussen Libanon en Israël zal binnen 24 uur ingaan, aldus de Libanese president Youssef Aoun. Dit gebeurt nadat alle betrokken partijen, waaronder Hezbollah, goedkeuring hebben verleend. Israël en Libanon bereikten deze overeenkomst tijdens gesprekken in Washington. Aoun noemde het een laatste kans voor een definitief staakt het vuren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
5: dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
6: uit volle borst. Bon dia en goedemorgen met Isaline Callister. Na Billy Ocean, when the going gets tough. Paradise FM, when the going gets tough.

0: Celine, Paradise FM en Billy Ocean.
1: De Blue Wave leeft. Het eiland kleurt blauw. En het WK 2026 beleef je samen bij de officiële Braza FM fanlocaties.
0: En dat zijn er ontzettend veel. En die gaan we allemaal met je delen en behandelen de komende weken hier op Paradise FM. Omgedoopt tot Braza FM dus in deze weken tijdens het WK voetbal. Dan zijn we zelf ook bezig met nog een leuke stunt. Kleine tool, mooie prijzen om weg te geven. En dat volgt allemaal hier bij Paradise. Met natuurlijk gewoon de beste muziek ooit gemaakt. Hè, zoals je van ons gewend bent. De muziekquiz spelen we op deze donderdag, de 4e juni natuurlijk ook gewoon. En Ketapa geeft een diner voor twee weg. Lekker tapas happen daar aan het strand Pescadera Beach. Zeker de moeite waard.

0: Het leven voelt goed, Calvin Harris, Pharrell Williams. Je kan wel beïnvloeden, hè? Wist je dat? Met positieve gedachten helpt altijd.
1: De soundtrack van een douchiemoment. Een klein geluksmoment op Curaçao.
0: En laat dat nou precies helpen, zo'n douchiemoment. In je gelukkig voelen. Als het allemaal lekker gaat en om in een goede flow te komen, heb ik dat hier op donderdagochtend. En stel je maar eens even voor dat je onderweg bent, maar niet gehaast. Je hebt geen strakke deadline, hoor. Er is geen druk van achter je. En de zon valt precies goed op de weg voor je. En op de radio begint een nummer dat je al jaren kent, maar vandaag toch echt anders binnenkomt. Je draait het volume een tikje omhoog. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. En terwijl je doorrijdt, merk je dat alles even samenvalt. Het is geen groot moment, het is geen bijzonder verhaal. Het is gewoon precies goed. Dit is jouw soundtrack. Jouw soundtrack met Bill Withers voor een dag die je niet hoeft te versnellen.
1: Het is Jeremy's missie. Iedere dag weer. Met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek helpt hij jou de ochtend door. Jeremy Kessler op Paradise FM.

Mr. Positivo, Bruno Mars op Paradise 103.1. That's what I like na de zomer van Bill Withers. En een leugentje om best veel. Mensen die dat zomaar kunnen zonder schuldgevoel, die stralen een bepaalde energie uit, waardoor ze ook nog, waardoor het lijkt in ieder geval alsof ze alles toekomt wat ze wensen. Ja, dat forceren ze schijnbaar een beetje universeel op die manier. Dat leugentje om best wil hoor je daar.

0: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Ik ben bijna jarig!
3: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
2: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
3: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
4: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
2: Helemaal toppie!
5: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
6: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
7: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: nieuws van 10:30.
1: Isidore Lo Anu herkozen als voorzitter politiebond en APB. Thaïs Isidore Lo Anu is gisteravond herkozen als voorzitter van politievakbond en APB, maar de opkomst was teleurstellend. Bij de verkiezingen op het hoofdkantoor van de bond brachten slechts 119 van de ruim 500 stemgerechtigde leden hun stem uit. Isidore Lo Anu kreeg 69 stemmen en versloeg daarmee tegen kandidaat Jurgen van Nijt, die bleef steken op 48 stemmen. In de eerste reactie liet de herkozen voorzitter weten niet tevreden te zijn met de lage opkomst en haar eigen stemmenaantal, zeker gezien haar inzet van de afgelopen 6 jaar. Volgens de statuten moet de NAPB elke 3 jaar naar de stembus voor een nieuw bestuur en congres. Voor Isidore Lo Anu begint nu haar 3e termijn. Ze werd in september 2020 voor het eerst gekozen, prolongeerde haar titel in juni 2023 en mag de bond nu opnieuw 3 jaar leiden. En het Openbaar Ministerie op Aruba eist ook in hoger beroep 2 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk tegen oud-statenlid Alan Howell. Dat bleek gisteren tijdens de behandeling van de Arubaanse fraudezaak Diamante. Howell, die in het verleden ook politieagent was, werd in 2023 al tot deze straf veroordeeld, wegens het verduisteren van bijna 2 ton aan overheidsgeld. Dat geld was bedoeld voor een stichting van zijn politieke partij POR, maar sluisde hij door naar zijn eigen bankrekening. Ook gebruikte hij valse documenten. Justitie rekent het de oud-politicus extra zwaar aan dat hij het vertrouwen in de politiek ernstig heeft beschadigd. Naast de celstraf eist het OM een boete van 35.000 gulden. Het Hof doet op 8 juli uitspraak in de zaak. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Oh, buurman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze was van masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij CurBlue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
3: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
5: Flink doe Max, team en lid een leugentje om best wil. Ook hoor je Soul Asylum.

Normaal gesproken brengt een runaway train je ergens waar je niet had gepland te komen. Maar voor Curaçao lijkt die trein precies het juiste spoor te hebben gevonden. Een klein eiland, een groot geloof en een elftal dat station na station voorbij reed richting het grootste voetbalpodium ter wereld. En als kleinste land ooit op een WK heeft de Blue Wave natuurlijk bewezen dat dromen geen inwoners tellen is. Nee, soms is een runaway train niet ontspoord. Soms rijdt hij recht de geschiedenisboeken binnen. Je hoorde Soul Asylum of Paradise 103.1. In die lekkere flow waarin we hier zitten bij Braza FM. Paradise is omgedoopt tot Braza FM deze week tot aan dat WK-voetbal. Geniet er maar van, net als Frans Gaal. Dit is Ella.

0: And the Wonderful World. Die kleurt lekker blauw de komende weken. Curaçao blauw. James Morrison, dankjewel.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ah, kijk. Ja. Er moet ook gegeten worden tijdens het WK voetbal. En als je weinig met voetbal hebt sowieso, dan kun je goed afleiding gaan zoeken bij bijvoorbeeld Ketapa. Op kosten van Paradise FM. Op deze 4 juni staat de muziekquiz in het teken van dat diner voor twee te winnen bij Ketapa. Maar ook in het teken van een fragment waarbij je dit mag gaan raden. Nou, kom maar door hoor.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd

jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Isidora Lo Anjou is gisteravond herkozen als voorzitter van de politievakbond NAPB. Van de meer dan 500 stemgerechtigde leden brachten slechts 119 hun stem uit. Lo Anjou kreeg 69 stemmen tegen 48 voor haar tegenkandidaat Jurgen van Nijt. Ze uitte haar onvrede over de lage opkomst en haar stemmenaantal. Dit is haar derde termijn. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, tegen oud-statenlid Alan Howell. Hij werd eerder veroordeeld voor het verduisteren van bijna 2 ton overheidsgeld. Daarnaast eist het OM een boete van 35.000 gulden. Het Hof doet op 8 juli uitspraak in de zaak. Dan nog internationaal nieuws. Spanje heeft de aanval op de Miguel de Cervantes-basis van de vredesmacht UNIFIL in Libanon veroordeeld. Bij de aanval is een Servische blauwhelm omgekomen en raakten 2 Spaanse soldaten gewond door mortiergranaten, aldus premier Pedro Sanchez. Israël beschuldigt Hezbollah van het afvuren van de granaten. Het Spaanse defensieministerie betuigt zijn medeleven met het Servische contingent. De Drentse gemeente A en Hunze vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op in sporthal De Gorens in Gieten. Dit gebeurt op verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De asielzoekers arriveren laat in de avond en vertrekken voor 7 uur 's ochtends naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De nachtopvang is georganiseerd in samenwerking met het Rode Kruis en duurt tot maandagochtend. Het staakt het vuren tussen Libanon en Israël zal binnen 24 uur ingaan, aldus de Libanese president Youssef Aoun. Dit gebeurt nadat alle betrokken partijen, waaronder Hezbollah, goedkeuring hebben verleend. Israël en Libanon bereikten deze overeenkomst tijdens gesprekken in Washington. Aoun noemde het een laatste kans voor een definitief staakt het vuren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.

0: Dit is Praza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst.
1: Met muziek van de freestylers die ervoor zorgen.

0: mooie kleine eiland met zo'n 160.000 inwoners die het toch mooi weer voor elkaar gekregen. We gaan naar het WK en daar zijn we trots op.
1: Hoor je het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal met Brasa FM.
0: Deze week zijn wij inderdaad Brasa FM hier op 103.1 als fan van alle fanlocaties, van ons mooie blauwe elftal, van de beste muziek ooit gemaakt, zeker weten, zoals de freestylers maar zeiden. Push-up, dat hebben ook onze elf gedaan. Dikje Advocaat, die weer lekker terug is. En hier bij Paradise, Brasa FM, gaan we aandacht besteden aan dat voetbal de komende weken. Zo lekker tussen alle bedrijven door met veel prijzen en natuurlijk ook alle vaste zaken in de programmering. Met binnen 10 minuten hier de beroemde bekentenis. Er wordt een geheim onthuld vandaag door een man die, nou ja, voordat hij popster werd, een nogal verlegen jongen was. En wie dat is, hoor je dus binnen 10 minuutjes. Ook Adele komt eraan, Set Fire to the Rain. En wat meer lekkers hier op Brasa FM 103.1. Met de beste muziek ooit gemaakt. Daar hoort ook Phil Collins bij. You'll be.

Ik breng tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kessler, Paradise FM.

0: Zo'n gevoel dat wij met ons blauwe elftal op het WK toch behoorlijk wat gaan betekenen. En ook een vuurtje kunnen aanstoken van heb ik jou daar. Set fire to the rain, Jorda Adele.
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Voordat Nick Kamen een popster werd, was hij vooral een opvallend verlegen jongen die zich zichtbaar ongemakkelijk voelde bij alle aandacht die plotseling op hem afkwam. En dat is misschien ook waarom zoveel interviews met hem iets ontwapenends hadden. Achter het uiterlijk van een idool zat namelijk iemand die liever muziek maakte dan beroemd was. Toch veranderde één reclamespot hem van de een op de andere dag in een internationale sensatie. En toen gebeurde er nog iets opmerkelijkers. Een van de grootste sterren ter wereld besloot zelf contact met hem op te nemen. En dat verhaal hoor je nu in de beroemde bekentenis.
2: Madonna called me up. She got to hear my demo tapes through Seymour Stein. And she liked the tape. She liked the sound of my voice. So she called up and, you know, said she'd like to write a song for me.
0: Ah, soms lijkt de muziekwereld op een komeet. Fel, indrukwekkend en onmogelijk te missen, maar niet voor lang. Oh nee, Nick Kamen had de songs, het uiterlijk, de hits en zelfs de steun van absolute wereldsterren. Ja, met nummers als I Promise Myself liet hij zien dat hij veel meer was dan een model of een hype. En toch bleef zijn periode aan de absolute top relatief kort. Maar omdat misschien juist, weet je, dat is juist misschien waarom zijn muziek zo geliefd bleef. Niet omdat hij overal was, maar omdat hij op zijn best precies lang genoeg bleef om onvergetelijk te worden. Paradise FM draait die ene hit van Nick Kamen. Dit is I Promised Myself.

0: De reggae van Rita Marley op Paradise. Braza FM One Draw. Waarbij reggae en liefde wat mij betreft een beetje dezelfde hartslag hebben. Hè. Ze vertragen allebei de wereld een beetje. Waar veel muziek je opjaagt, nodigt reggae je uit om te voelen, te luisteren en dichter bij elkaar te komen. Hè. Niet voor niets dat veel reggae-klassiekers over liefde gaan. Verbinding, trouw, verlangen en het koesteren van de mensen om je heen. Rita Marley, dankjewel. Met zometeen hier Level 42 en het laatste nieuws vanaf je eigen eiland.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: thuisfm.cw.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
2: Mama, wow, la nosa llega.
1: Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden, van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply, de kracht achter jouw project.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11:30.
2: Isidore Lo Anjou herkozen als voorzitter Politiebond en APB. Thaïs Isidore Lo Anjou is gisteravond herkozen als voorzitter van Politievakbond en APB, maar de opkomst was teleurstellend. Bij de verkiezingen op het hoofdkantoor van de bond brachten slechts 119 van de ruim 500 stemgerechtigde leden hun stem uit. Isidore Lo Anjou kreeg 69 stemmen en versloeg daarmee tegen kandidaat Jurgen van Nijt, die bleef steken op 48 stemmen. In de eerste reactie liet de herkozen voorzitter weten niet tevreden te zijn met de lage opkomst en haar eigen stemmenaantal, zeker gezien haar inzet van de afgelopen 6 jaar. Volgens de statuten moet de NAPB elke 3 jaar naar de stembus voor een nieuw bestuur en congres. Voor Isidore Lo Anjou begint nu haar 3e termijn. Ze werd in september 2020 voor het eerst gekozen, prolongeerde haar titel in juni 2023 en mag de bond nu opnieuw 3 jaar leiden. En het Openbaar Ministerie op Aruba eist ook in hoger beroep 2 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk tegen oud-statenlid Alan Howell. Dat bleek gisteren tijdens de behandeling van de Arubaanse fraudezaak Diamante. Howell, die in het verleden ook politieagent was, werd in 2023 al tot deze straf veroordeeld wegens het verduisteren van bijna 2 ton aan overheidsgeld. Dat geld was bedoeld voor een stichting van zijn politieke partij POR, maar sluisde hij door naar zijn eigen bankrekening. Ook gebruikte hij valse documenten. Justitie rekent het de oud-politicus extra zwaar aan dat hij het vertrouwen in de politiek ernstig heeft beschadigd. Naast de celstraf eist het OM een boete van 35.000 gulden. Het Hof doet op 8 juli uitspraak in de zaak. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
6: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen.
7: De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
8: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
9: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
10: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle.
12: Deze band maakte altijd wat verbindende muziek. Liefde speelde een grote rol. Hier is Level 42.

vier je met La India op Paradise 103.1. Deze weken heten we Braza FM en besteden we veel aandacht aan het WK voetbal. En dat is mooie blauwe elftal. Maar ook zijn er mensen die toch deze dagen eenzaam zijn en alleen. En dat zijn niet altijd dezelfde dingen. Soms is een moment voor jezelf precies namelijk wat je nodig hebt. Hè? Geen drukte, geen verwachtingen. Gewoon even ruimte om je eigen gedachten te horen. En toch, zelfs de grootste sterren hebben er wel eens een liedje over gemaakt. Hier is de Police en zo.

0: cupido. Soms klinkt deze titel in mijn oren een beetje alsof je met de petten naar gooit. Zo van, ja, weet je, adios, het is allemaal wel. Groenes, die had toch hele andere bedoelingen?
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Die heb ik ook richting 12 uur samen met jou even vieren en bewust worden dat die lunch eraan komt en dat we weer even rust en ruimte mogen nemen voor een heerlijke hap. Ja, die begint ook vaak met een afspraak, hè? En die mooiste die ontstaan spontaan. Iemand appt, kom je ook? En voor je het weet zit je aan een houten tafel ergens op Curaçao waar de zon tussen de bladeren doorvalt en de middag ruist naar nog gegrilde vis, verse kruiden en net gebakken frietjes. Er wordt eten gedeeld, zonder dat iemand het vraagt. Een vork verdwijnt in een schaal met kreeftsaus. Iemand schuift een bord pastetje jouw kant op om even te proeven. En ondertussen blijven gesprekken groeien alsof niemand ergens anders hoeft te zijn. De wind die waait langzaam langs de tafel. Glazen rinkelen zacht op de achtergrond. En ja, daar hoor je die radio met die lekkere muziek die lekker in de middag meeswingt. En misschien is lunch daarom zo bijzonder. Het is geen pauze van de dag. Het is even het mooiste stukje ervan ervaren. En daar mag je inderdaad lekker naar aftellen. Hè? Op die achtergrond dus die lekkere meeswingmuziek. In dit geval Prince en Raspberry Beret. Met Pepijn Bierenbroodspot die voor je klaar zit zometeen na 12 uur hier op Braza FM 103.1.

0: Miami's best kept secret, La Munchi, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Pietermaai.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Nossa logré, tureni com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar el primer página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nossa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Cure Blue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Raad van Beroep heeft vandaag geoordeeld dat het ontslag van veterinair arts Jennifer Nicolina onterecht was. Nicolina had in 2023 2 Franse bulldogs laten inslapen op luchthaven Hato vanwege ontbrekende rabiespapieren. De rechter bevestigt dat zij correct handelde. De overheid moet het ontslag terugdraaien en haar achterstallige loon betalen. Isidora Lo Agnew is gisteravond herkozen als voorzitter van de politievakbond NAPB. Van de meer dan 500 stemgerechtigde leden brachten slechts 119 hun stem uit. Lo Agnew kreeg 69 stemmen tegen 48 voor haar tegenkandidaat Jurgen van Nijt. Ze uitte haar onvrede over de lage opkomst en haar stemmenaantal. Dit is haar derde termijn. Dan nog internationaal nieuws. Het kabinet zal niet aandringen op een alternatief voor de snellere stijging van de AOW-leeftijd. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken heeft dit bevestigd tijdens een Kamerdebat. Het plan om de AOW-leeftijd te laten meestijgen met de levensverwachting is definitief van tafel. Veilbrief wil wel in gesprek met sociale partners over mogelijke alternatieven, maar benadrukt dat de AOW-uitgaven de komende jaren sterk zullen stijgen. Esther Ouwehand heeft haar functie als partijleider van de Partij voor de Dieren overgedragen aan Christine Teunissen. Ouwehand gaf aan niet meer de energie te hebben die nodig is voor de rol. Ze blijft wel in de Tweede Kamer om haar initiatiefwetten te verdedigen. Teunissen heeft geen plannen om de koers van de partij te veranderen, maar bekritiseerde het kabinet vanwege samenwerking met extreem rechts en onvoldoende klimaatmaatregelen. Hezbollah heeft het staakt het vuren met Israël verworpen. Dit heeft de militante groepering aan de Libanese regering meegedeeld. Israël en de Libanese regering bereikten een akkoord in Washington, waarbij Hezbollah zich zou moeten terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Libanon is begonnen met het inrichten van veiligheidszones, terwijl Iran een staakt het vuren als voorwaarde stelt voor een vredesakkoord met de Verenigde Staten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao, Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable them to grow to their full potential. Find out more at bancodecaribe.com.
4: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: Entertainment TV. De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Ja, Pepijn hier en ik zeg een oprecht goede donderdag

0: Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goeie donderdagmiddag. 10 minuten over 12. Zometeen de quote van de dag. Die gaat over roken, althans hoe duur roken is geworden. En dat heeft een beetje een raar effect. Daardoor komen er steeds meer illegale sigaretten op de markt. In bijvoorbeeld Nederland, maar ook in Australië straks meer. Rond 20 minuten voor 1 neem ik het lokale nieuws met je door. We spelen natuurlijk vandaag een muziekquiz. Gaat allemaal om een heerlijk diner voor 2 daar bij Ketapa. Lekker met je voetjes in het zand tapas eten. Morgen, vrijdag, gaat die waardebon van 500 gulden van loods 1 er trouwens weer uit. Maar dat is morgen. Vandaag heerlijk eten bij Ketapa. En in het tweede uur gaan we natuurlijk weer naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 2012.
1: En, probeer het nog eens een keer, computer.
2: 2012.
1: Ja, dank je. En we hebben natuurlijk de spotlights. Elle DeBarge is jarig. En ik heb dus jaren gedacht dat dat een vrouw was vanwege die enorm hoge falsetstem. Maar het is een man. Maar nu eerst.
0: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
1: Een oprecht goedemiddag ook voor jou, Mark Kampers.
3: Een hele goede middag, Pepijn.
1: We beginnen even met een zaak die we natuurlijk nauwlettend hebben gevolgd. Die van topadvocaat Ines Wesky. Daarin komt geen hoger beroep. Dus die zaak die is eigenlijk klaar.
3: Ja, precies. Want Wesky werd natuurlijk 2 weken geleden veroordeeld tot 42 dagen cel. Voor het doorspelen van berichten natuurlijk, van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi. En, ja, en omdat die straf gelijk is aan haar voorarrest, hoeft ze dus ook niet meer terug de gevangenis in. Ja, en zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging leggen zich nu neer bij het vonnis van de rechtbank. Dus daarmee is de kous af.
1: Dan nu een zaak waar de Telegraaf vanochtend groot mee opende, wat eigenlijk alle voorpagina's gehaald heeft. Het is te onsmakelijk voor woorden. De politie heeft vorige week 4 mannen opgepakt vanwege hun betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Over heel Nederland zijn mensen daar actief in geweest. Deze verdachten hebben hun partner gedrogeerd en verkracht. Daar zouden ze filmpjes van hebben gemaakt. En die beelden hadden ze dan in besloten chatgroepen met anderen gedeeld. De mannen, in totaal is de politie 8 verdachten op het spoor gekomen door heel Nederland. De mannen zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Deze zaak doet natuurlijk denken aan die vreselijke zaak die in Frankrijk speelde. Maar toen dacht ik, ja, dat is iets wat zelden tot nooit voorkomt. Nu blijkt er een heel netwerk van dergelijke mannen in Nederland te bestaan. Het is werkelijk ongelooflijk.
3: Ja, precies. En het is bizar. Die beelden die zijn dus allemaal gedeeld in speciaal opgezette social media groepen. En drogeren en dan iemand verkrachten, dat is natuurlijk niet nieuw. Maar dat dit soort dingen echt gefilmd worden en vervolgens massaal wordt verspreid, is natuurlijk ontzettend bizar. En daarbij sluit de politie ook niet uit dat er nog meer mannen worden opgepakt. Dus ja, misschien is het wel een hele omvangrijke zaak. Maar dat gaan we dan later wel meer over horen, denk ik.
1: Nou ja, dat sowieso waarschijnlijk. Want de politie is dankzij tips van collega's uit Duitsland en Groot-Brittannië achter die besloten appgroepen gekomen. Mogelijk zijn er dus ook nog daders in Duitsland en in Groot-Brittannië. Blijkbaar is er naast een wereldwijd pedofiele netwerk, is er blijkbaar ook een wereldwijd netwerk voor deze behoorlijke afwijking.
3: Ja, echt een behoorlijke afwijking, ja. En het is toch een bizar idee. Hoe kan je zoiets doen? Maar goed, we spreken wel vaker nieuwsfeiten, Pepijn, waar jij en ik van denken van, hoe is het mogelijk? En het is ook gewoon schokkend, want iedere keer maar weer komen dit soort verhalen naar buiten. Dus je denkt, hoe kan dit, joh? Ongelooflijk.
1: Nou ja, zelfs de politie heeft toegegeven dat ze behoorlijk geschokt waren door deze zaak, wat ik me kan voorstellen. Ander nieuws. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan in Nederland als laatste redmiddel een maagverkleining krijgen. Dat is een behoorlijk ingrijpende operatie. Hoe zwaar moeten die tieners dan zijn?
3: Nou ja, het gaat echt om tieners met zware obesitas. En het wordt nu ook echt gezien als laatste redmiddel. Dus je moet niet. Het is niet zo dat straks iedereen die iets te zwaar is meteen een maagverkleining krijgt. Maar de operatie is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar. Die bijna zijn uitgegroeid. En ze gaan natuurlijk eerst een intensief traject in, hè. Het is niet zomaar dat je meteen dan zo'n operatie krijgt. En wat verder opvalt, ze krijgen het ook vergoed van de verzekering. Het valt nu binnen het zorgpakket. Dus ja, ik vond het best wel opvallend eigenlijk. Want Ja, hoe is het mogelijk dat we toch meteen weer overgaan op operaties? Is er dan echt niet iets anders nog mogelijk? Maar goed, in sommige gevallen dus niet.
1: Nee, je zou zeggen, Ozempic is natuurlijk tegenwoordig nogal in om gewicht te verliezen. Waarom krijgen ze dat niet? Maar misschien hebben ze dat dan al gehad, geprobeerd en vallen ze niet af.
3: Ja, precies. Het is echt een laatste redmiddel. Dus ik denk ook dat het wel om een relatief kleine groep gaat, eerlijk gezegd.
1: Een boer heeft onlangs een perceel ingezaaid met gras zo groot als ongeveer 12 voetbalvelden. Maar toen het jonge gras boven de grond kwam, bleek er iets opvallends aan de hand. Dit speelt in Sint-Michielsgestel. Vertel.
3: Ja, want tussen het gras verschenen ineens duizenden felrode klaprozen. Vermoedelijk zaten er nog een aantal andere zaadjes tussen het ingezaaide mengsel. Dus die man die dacht, ik krijg een mooie grasmat. Maar ineens zit hij dus met duizenden klaprozen. Dat is natuurlijk een bizar verhaal. Ik heb die beelden zitten kijken. Dat je echt denkt, hoe is het mogelijk? De boer kan er zelf inmiddels wel om lachen. Het is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Maar het is wel een bijzonder gezicht, moet ik zeggen.
1: En misschien brengen klaprozen meer op dan gras.
3: Ja, maar ja, als je er niet op zit te wachten, denk je wel ineens, wat?
1: Er kan een soort mini keukenhofje daar beginnen in Sint-Michielsgestel.
3: Ja, ik raad iedereen aan even op de site te kijken van Hart van Nederland. Want wij zijn natuurlijk even bij de boer langs geweest. Dus op de website zie je een videoreportage.
1: Mark Ampers, voor nu hartelijk bedankt. We spreken elkaar morgen weer. Tot dan.
3: Tot dan.
0: '80s, '90s en zeros.

Een opvallende ontwikkeling in Nederland. Inmiddels komt bijna 1 op de 4 gerookte sigaretten uit het illegale circuit. Dat blijkt uit nieuw onderzoek, waar het naar voren komt dat vorig jaar 22% van alle gerookte sigaretten in Nederland namaak was of het land werd binnengesmokkeld. Een jaar daarvoor was dat nog 18%. Volgens de onderzoekers werden er in Nederland vorig jaar zo'n 9,3 miljard sigaretten gerookt. Door de illegale handel loopt de schatkist naar schatting bijna 1 miljard euro aan accijnsinkomsten mis. Een woordvoerder van tabaksproducent Philip Morris rekende voor dat Nederland daarmee bijvoorbeeld 25.000 docenten een jaarsalaris had kunnen uitbetalen en de gehele koninklijke marechaussee ruim een jaar lang had kunnen financieren. Nederland staat inmiddels derde in Europa als het gaat om illegale sigaretten, achter België met 25% en Frankrijk met maar liefst 41% illegale sigaretten. De oorzaak wordt logischerwijs vooral gezocht in de hoge accijnzen. Een pakje Marlboro kost in Nederland rond de 13 euro. Terwijl diezelfde sigaretten in Duitsland ongeveer 9 euro kosten, in Luxemburg 7 euro en in Bulgarije 4 euro. Volgens Sabas Gras van het collectief Tabaksspeciaalzaken wordt grenshandel daardoor steeds aantrekkelijker. Hij zegt, mensen maken een pool om tabak te kopen. Bijvoorbeeld 4 vrienden uit een voetbalteam en dan rijdt iemand eens in de week of de maand even de grens over. Hij ziet ook een verandering in de houding van de rokers. Het wordt ook steeds meer sociaal geaccepteerd. Rokers vinden dat ze bestolen worden. Als ik op verjaardagen kom, is daar altijd wel iemand die illegale tabak aanbiedt. En hij voegt eraan toe, kijk op een zonnige dag ook maar eens om je heen op terrassen. Dan zie je daar de bekende gekleurde sigarettenverpakkingen die hier al jaren verboden zijn. Interessant is dat een vergelijkbare ontwikkeling zichtbaar is in Australië. Daar werd de prijs van tabak sinds 2017 verdrievoudigd. En een pakje sigaretten kost in Australië, hou je vast, 25 euro per pakje. Toch nam het nicotinegebruik sinds 2017 met 40% toe. De verklaring ligt volgens het Australische Bureau voor de Statistiek vooral in de explosieve groei van de illegale handel, waar in 2017 nog 12% van de rokers illegale tabak kocht, was dat in Australië vorig jaar al 80%. In Nederland ziet bijzonder hoogleraar tabaksontmoediging, wist niet dat het bestond, Mark Willemsen eveneens meer smokkel vanuit landen als Roemenië en Bulgarije. Tegelijkertijd benadrukt hij dat het beleid wel effect heeft. Zijn conclusie en meteen de quote van de dag: het nicotinegebruik daalt wel degelijk. Er zijn meer mensen die stoppen met roken en minder jongeren die beginnen. De discussie blijft natuurlijk, zorgen hogere prijzen uiteindelijk voor minder rokers of vooral voor meer illegale handel? De plaats die hierbij past, of beter gezegd, de groep die hierbij past, is de Chainsmokers. Je hoort ze met Closer, samenwerking met Halsley. 3,7 miljard weergave inmiddels op Spotify. Die groep heet trouwens de Chainsmokers, omdat Alex Pol vroeger een zware kettingroker was en ze in hun studententijd een simpele naam die bleef hangen nodig hadden voor promotie. Het andere bandlid van de Chainsmokers, Drew Taggart, heeft trouwens nog nooit een sigaret aangeraakt.

0: gaat naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Stel je voor. Nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Mingudu. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
3: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
4: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
5: Lekker weg op Douchi Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
7: Gouverneur opent foto-expositie van jongeren uit Otrabanda. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. 12 jongeren uit Otrabanda stonden onlangs in de schijnwerpers tijdens de afsluiting van het project Living History van Stichting Huntu. Met een foto-expositie en spoken word presentaties deelden zij hun dromen en talenten met de buurt. De expositie werd officieel geopend door gouverneur Maurits de Kort, die daarna met de jongeren aanschoof voor een speciaal buurtdiner. De avond stond volledig in het teken van de gedachte dat je een hele gemeenschap nodig hebt om jongeren te steunen. Stichting Huntu wil het project nu gaan uitbreiden naar Coral Specht en werkt aan plannen om gezinnen in meer wijken duurzaam te verbinden. En een officieel rapport van het ministerie van VVRP bevestigt dat een gebouw van het nieuwbouwproject in Zakito hoger is gebouwd dan toegestaan. Het rapport werd opgesteld op verzoek van de rechter na een rechtszaak van actiegroep Movimiento Safe Zakito tegen de overheid. Uit het onderzoek blijkt dat het project op meerdere punten afwijkt van de verleende bouwvergunning. Zo is gebouw nummer 2 ruim 4 meter, precies 4,22 meter, te hoog gebouwd. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
8: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
4: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
6: En dit is Lisa Stansfield, All Around the World.

0: Lisa Stansfield met All Around the World.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt natuurlijk een oprecht goede donderdagmiddag. Straks in het tweede uur hebben we de Spotlights. Michelle Phillips is jarig. En van de originele leden van de Mama's en de Papa's. Zij is inmiddels 82 jaar. En Elle DeBarge is jarig. Die ken je onder meer van Rhythm of the Night en Who's Johnny. En ik heb heel lang gedacht dat dat een vrouw was. Die heeft een waanzinnig hoge falsetstem. En miljoenen mensen met mij kleden zich ook op een bepaalde, ja, zeg maar, vrouwelijke manier. Heel erg uitgedost, typisch jaren 80. Maar het is een man, Elle DeBarge. Hij heeft ook 12 kinderen trouwens. Maar daarover later meer. En we gaan ook nog naar een jaar. Oh, computer, welk jaar is dat?
2: 2012.
0: Ja, daar ken ik nog wel wat leuke hits uit. Maar nu weer.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Helaas kon Vanessa hier momenteel niet zijn. Dus ik neem het nieuws door, net zoals ik dat de vorige 10 dagen heb gedaan met Nelly Rosa. Goedemiddag, Nelly.
3: Goedemiddag, Pepijn.
0: Op de marinekazerne Suffisant is maandag stilgestaan bij de tweede herdenking van de dood van marechaussee Toon Brood. Collega's van de Koninklijke Marechaussee kwamen bijeen om de adjudant te herdenken die op 31 mei 2024 tijdens een gewelddadige woningoverval op Curaçao het leven liet. Ja, die zaak heeft toen enorm veel publiciteit gehaald in Nederland en hier. Men was echt heel erg verontwaardigd. Het wrange detail is alleen dat bij het gemeenschappelijk Hof van Justitie dient op donderdag 25 juni het hoger beroep in de strafzaak rond die moord op Toon Brood. Hij werd dus doodgeschoten in zijn eigen woning in Cascora. Het hoger beroep is aangespannen door een van de verdachten, Amon F. Hij werd in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 jaar. De gewelddadige overval en de dood van de marechaussee brachten destijds zowel op Curaçao als in Nederland veel emoties teweeg. En ik denk nog steeds bij alle nabestaanden en collega's.
3: Mm-hmm. Nee, dat klopt.
0: Dan iets heel anders. Bij het CMC-ziekenhuis zijn momenteel ongeveer 29... dit verbaasde mij, dit bericht, ongeveer 29 ziekenhuisbedden bezet door patiënten die medisch gezien klaar zijn om ontslagen te worden, maar nergens terecht kunnen. Hoe zit dat?
3: Ja, het heeft dus te maken met dat er dus eigenlijk een tekort is in de nazorg. Althans, is dat heel veel van die patiënten die hebben dan, kunnen dan niet revalideren in andere instellingen. En die bezetten dan zo'n duur ziekenhuisbed. De kosten natuurlijk in het CMC, zo licht per dag, kost natuurlijk veel meer dan in zo'n revalidatiecentrum. En het CMC die trekt dus nu aan de bel, omdat nu ook andere patiënten die raken daar de dupe van, omdat dan operaties uitgesteld moeten worden, omdat er geen plek is om ze dan te kunnen opvangen voor herstel na zo'n operatie. En het gekke is, er wordt zelfs gezegd dat sommige patiënten zelfs maanden langer in het ziekenhuis blijven, ondanks dat de medische behandeling is afgerond. Ja, dat is eigenlijk onvoorstelbaar als je dit ziet, want dat is gewoon niet de bedoeling van een ziekenhuis. Je moet daar gewoon in verblijven zolang je daar medische hulp nodig hebt van de specialisten. Maar niet om te revalideren. En ik weet nog wel een aantal perioden terug, toen maakte Birgen de Sade maakte dus bekend dat ze Klooster Alverna ook voor dit soort type zorg zouden openen en die diensten zouden aanbieden. Je kan daar dus een kamer huren waar je dan na zo'n operatie dan kunt herstellen. En het ging dus echt specifiek om dit probleem juist te verlichten. Nou weet ik niet hoe het zit, en het is wel iets om verder uit te zoeken, of dit dan niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar en ook om hoeveel kamers dat gaat. Maar er is toen al aangewerkt om dit probleem op te lossen door dus dit soort kamers beschikbaar te maken bij Klooster Alverna.
0: Curaçao wil de, we blijven even in de medische sfeer. Curaçao wil de Colombiaanse autoriteiten proberen over te halen om SVB-patiënten die medisch uitgezonden worden naar Colombia tegen fors lagere tarieven te behandelen. Er is een constructief overleg geweest met de Colombiaanse vice-minister van Volksgezondheid. Maar ik vraag me af, waarom zou Colombia die tarieven omlaag willen gooien voor ons?
3: Dat is een hele goede vraag. Die zou je toch wel aan de minister moeten stellen en SVB. Ik heb me nog niet verdiept in dit nieuwsbericht. Dus helaas kan ik je hier verder ook niet bij helpen. Echt sorry, maar...
0: Ik kan het argument waarom Colombia dat zou moeten doen ook nergens vinden eigenlijk. Goed nieuws, het nationale voetbalelftal, onze nationale trots, is momenteel hier op Curaçao.
3: Ja, ze zijn gisteren aangekomen op Hato. En vandaag is dan een meet and greet. Begint om 2:00 tot 3:00 bij Sambiel. En later vandaag gaan ze ook. Is er een openbare training waar iedereen ook kan komen kijken. En ook als je nog een handtekening wilt, moet je zeker gaan. Om van de spelers een handtekening te krijgen als je dat zou willen. Alles is natuurlijk, staat nu in het teken voor de voorbereiding op het WK. En natuurlijk de uitzwaaiwedstrijd aanstaande zaterdag tegen Aruba. Ik heb begrepen dat het Arubaanse team strijdlustig is. Ze willen niet ten onder gaan. En ze hebben ook hun naam hoog te houden. Dus de jongens moeten, voordat ze vertrekken, moeten ze wel weer een wedstrijd winnen. Dus ik denk dat het mooi afscheid zou zijn als ze van Aruba winnen.
0: Heb je al een shirt?
3: Ik denk dat die kans wel in zit.
0: Heb je nou al een shirt?
3: Heb ik al een shirt?
0: Ja.
3: Oh god, vraag je me dat? Nu moet ik weer bekennen dat ik het niet heb gehaald. Maar ik heb wel een sjaal. Mag dat ook?
0: Ja, van mij wel.
3: Oké, ik heb een pet en ik heb een sjaal.
0: Wat je in ieder geval niet meer kan kopen is dat shirt wat bij modeketen Zara in de etalage stond. Ze hadden een nieuwe voetbalcollectie. Die hebben ze uit de verkoop gehaald. Althans, het shirt van Curaçao. Want op het shirt stond Playwit Curaçao. Met een U aan het eind in plaats van de correcte spelling. Het shirt zorgde voor veel verbazing op de social media. En men vroeg zich af hoe zo'n groot internationaal merk als Zara zo'n fout kon maken. Het shirt zou mogelijk een verzamelobject kunnen zijn, maar je kan hem in ieder geval nu niet meer kopen. Waarschijnlijk komt er dan binnenkort hopelijk eentje uit waarin bij Curaçao goed wordt gespeld. En misschien kan je die nog kopen.
3: Ja, ik weet niet of ze dat nog zouden durven om dat te doen naar zo'n pijnlijke fout. Maar het gekke is, ze willen dus nog geen commentaar geven. Ik denk zelf dat het gewoon met AI is ontworpen. Ze maken tegen... Kijk, Zara die brengt zoveel kledinglijnen uit. En dat gaat natuurlijk op een hoog tempo. En tegenwoordig wordt daarvoor ook AI ingezet. Dus ik denk, en ik heb zelf vaak meegemaakt, dat de Curaçao wordt echt op allerlei manieren gespeld. Zelfs Gemini kan er soms Corsica van maken in plaats van gewoon Curaçao. Dus het is iedere keer wel weer een verrassing wat je soms krijgt. Ik weet wel, Joris die had maandag nog gebeld met Zara. Althans in Nederland, het moederbedrijf van Zara is dus Inditex. En we hadden toevallig kregen we dus een Arubaanse medewerker aan de telefoon. En die vond het ook natuurlijk een hele gekke fout. En heeft daar ook meteen melding voor gemaakt. Dus het kan wel zijn dat de melding die wij hebben gedaan afgelopen dinsdag, dat ertoe heeft geleid dat het intern, dat ze ook... het eraf hebben gehaald. Natuurlijk ook naar alle commotie online. Maar we hebben het wel al meteen bij de juiste kanalen aangekaart.
0: Nee, Rosa, voor nu heel hartelijk bedankt. We spreken elkaar wellicht morgen weer en anders binnenkort.
3: Is goed.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

0: Beautiful Day. U2, en jouw dag kan nog mooier worden dan hij misschien nu al is.
1: De Paradise FM Muziekquiz.
0: Want je kan een heerlijk diner voor twee winnen daar bij Ke Tapa. We gaan naar een recensie van iemand met een hele gekke naam. Like. Oh, ik denk weer eerst wat staat er, want het is allemaal aan elkaar. Er staat gewoon Like to Eat Cincinnati, maar dan helemaal aan elkaar geschreven. Die heeft het ongelooflijke aantal van 2466 bijdragen op TripAdvisor. Dan heb je een serieuze hobby, zeg maar. Die schrijft over Ke Tapa. Restaurant is geweldig met uitstekende tapas en visgerechten. Sunset-uitzicht is geweldig en servers zijn zeer attent. Nou, wat wil je nog meer van een restaurant? Beetje korte recensie, weet je wat? We gaan naar die van Sherry O. Die is uit Charlotte, North Carolina. Die zei, we kunnen in 10 minuten vanaf het Marriott hier naartoe lopen. Het was de perfecte avondzetting. Ik vond het geweldig, het eten was geweldig, het personeel was ongelooflijk. Mijn man wilde een pizza en toen hebben ze die laten komen van het naastgelegen restaurant. Nou, dat vind ik wel heel servicegericht. Moet je in Nederland eens een keer proberen. Kortom, Ke Tapa, heerlijk tapas eten met je voetjes in het zand daar bij Piscadera. En jij kan er gratis en voor niks naartoe, mits jij verstand hebt van gitaarsolo's.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?

Ja, ik heb de groep eigenlijk al een beetje ergens gedraaid in mijn eerste 52 minuten van dit programma. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn, maar laat ik je nog even helpen. Mijn aanwijzing, waar komt deze gitaarsolo uit vandaan? Niks is beter dan echt bij Ketappa eten. Niks is beter dan echt bij Ketappa eten. 6751031. 6751031. Mocht jij de oplossing weten van de muziekquiz van vandaag. We gaan langzaam, maar zeer zeker, richting het nieuws van 1 uur. Doen we met UB40, Kingston Town, hier bij Brasa FM.

0: crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: We've got it. Ook zus en zo vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Modeketen Zara heeft deze week een fout gemaakt bij de lancering van hun nieuwe WK-collectie. Op het shirt voor Curaçao stond Curaçao in plaats van Curaçao. Het shirt is inmiddels uit de verkoop gehaald. Zowel FIFA als Zara hebben nog niet gereageerd op de situatie. Een delegatie van de Staten is in Den Haag voor het Interparlementair Koninkrijksoverleg. Tijdens dit overleg bespreken de parlementen van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland gezamenlijke thema's. Vandaag vindt een tripartiet overleg plaats over onderwerpen zoals de geschillenregeling en het slavernijverleden. Morgen start het officiële programma in de Tweede Kamer. Dan nog internationaal nieuws. Er is een cultuurverandering nodig waarbij vrouwen als gelijkwaardig aan mannen worden gezien. Dit stelt Michelle Rasch, data-analyst op het gebied van online criminaliteit en geweld tegen vrouwen. Haar opmerkingen volgen op meerdere aanhoudingen na een onderzoek naar seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen. Rasch benadrukt dat deze verandering essentieel is voor de veiligheid van vrouwen en meisjes. Minister Bart van den Brink van Migratie kijkt uit naar de start van het Europese Asiel- en Migratiepact. Hij benadrukt dat het pact bijdraagt aan meer grip op migratie. De grootste uitdaging is echter om buiten Europa maatregelen te treffen om de komst van migranten naar de EU te voorkomen. Het pact moet zorgen voor uniforme asielprocedures in Europa en snelle terugkeer van niet erkende asielzoekers. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, voor de gewelddadige beroving van ex-autocoureur Robert Doornbos. Dit gebeurde op 18 maart 2023 in Amsterdam buiten Veldert. Doornbos werd in het donker met een knuppel aangevallen en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. De verdachte is verminderd toerekeningsvatbaar en hoeft niet terug naar de gevangenis, maar moet zich tijdens een proeftijd van 2 jaar laten behandelen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Met Sendto betalen je klanten eenvoudig via QR-code of Betalink. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sendto.io.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.

0: best of bites, beats en beach. Kijk Tapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: We've got it. Ook de dames vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op Blue

0: jou nodig. Dan zeg jij voor de Blue Wave. Ja joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Ja, en dit is Michelle Philips. Mama's en de papa's, want ze is jarig.
2: Wij zijn

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, en die zegt een oprecht goeie donderdagmiddag. 1:06. Straks gaan we naar een jaar. Computer, welk jaar is dat?
2: 2012.
1: Nou, dan zeg ik Gangnam Style. Dat was toen wel van Psy. Dat was toen wel wereldwijd. De allergrootste hit, die hoor je zo, Gangnam Style. Maar nu eerst, we zijn er eigenlijk al aan begonnen.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Nou ja, Michelle Phillips. Zij is een van de leden van de Mama's en de Papa's. Je hoorde hun allergrootste succes. California Dreaming. Ze werd geboren in 1944 en is dus vandaag 82 jaar geworden. Dat nummer, California Dreaming, werd in 1965 geschreven door John Phillips en Michelle Phillips. Die waren destijds getrouwd. Terwijl ze in een koude New Yorkse winter verlangde naar het warmere Californië, ontstond het idee voor een lied over heimwee en verlangen. Michelle Phillips, die dus vandaag haar verjaardag viert, speelde daarmee niet alleen een belangrijke rol als zangeres van de groep, maar ook als mede-auteur van een van de meest iconische songs uit de jaren 60. Met zijn meerstemmige zang en die beroemde fluitsolo, groeide California Dreaming uit tot een wereldhit en toen tot een symbool van de Californische droom en de opkomende tegencultuur van die tijd. Opmerkelijk is het trouwens dat het nummer aanvankelijk helemaal niet doorbrak. Pas nadat radiostations in het ijskoude Boston het veel begonnen te draaien, verspreidde het zich snel over de rest van Amerika en de wereld. Wie zijn er nog meer jarig? Nou, L. DeBarge is vandaag jarig. Geboren in 1961, vandaag dus 65 jaar oud geworden. Een van de grootste misverstanden uit popmuziek van de jaren 80 was dat L. DeBarge een vrouw zou zijn. Niet verder vertellen, maar ik dacht dat ook. Wie alleen zijn stem op de radio hoorde, was niet de enige die dat dacht. Zijn loepzuivere falsetstem, zijn uitzonderlijk hoge bereik en zijn zachte, warme zanggeluid zorgde ervoor dat veel luisteraars verrast waren wanneer ze ontdekten wie er daadwerkelijk achter de microfoon stond. Mensen dachten ook vanwege zijn uiterlijk, de manier van kleden en zijn stem, dat hij gay was, maar hij is in het verleden getrouwd geweest en heeft in totaal 12 kinderen bij verschillende vrouwen. Oorspronkelijk was dat nummer bedoeld voor de film The Last Dragon. Geproduceerd, beetje vergeten film, maar best aardig. Geproduceerd door Motown-oprichter Barry Gordon. Maar het nummer groeide al snel uit tot een zelfstandige wereldhit. De tekst is gewoon een uitnodiging om de zorgen van alle dag even achter je te laten. Na zijn succes begon L. DeBarge, een solo carrière met onder meer hits als Who's Johnny? Zijn leven kende ook uitermate moeilijke periodes door verslavingsproblemen. Daar heeft hij later trouwens openhartig over gesproken. Hij had een langdurige verslaving aan crack cocaine. En dat kostte hem eigenlijk alles wat hij had opgebouwd. Rond de jaren 2000 begon hij serieus aan zijn herstel te werken. En in 2010 maakte hij een opvallende comeback met het album Second Chance, waarvan de titel dus letterlijk verwijst naar zijn tweede kans in het leven en in de muziek. Je hoort hem nu met zijn grootste succes vanwege zijn verjaardag vandaag.

0: Noel de Barge, vandaag dus jarig geboren in 1961, viert vandaag zijn 65ste verjaardag. En dit was zijn grootste succes, Rhythm of the Night.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ja, Noel de Barge dus. In 1963, op 4 juni, was de eerste aflevering van Pop Go The Beatles. Ik had werkelijk geen idee. Dat werd uitgezonden op BBC Radio. De band was al populair, maar dit was hun eigen wekelijkse radioshow. Pop Go The Beatles. En dan in 1984, Bruce Springsteen brengt zijn 7e studioalbum Born in the USA uit. Een van de grootste commerciële successen ooit. Het album stond wekenlang op nummer 1 in 11 landen, verkocht wereldwijd meer dan 30 miljoen exemplaren en leverde 7 top 10 hits op, waaronder Dancing in the Dark, Born in the USA, Glory Days en I'm on Fire. Van dat album, Born in the USA uit 1984, komt een van de meest persoonlijke nummers die Bruce Springsteen ooit schreef, My Hometown. Maar veel nummers op dat album bekend staan om hun energie en zeg maar stadiongeluiden, kiest Springsteen hier voor een hele ingetogen aanpak. Het werd de 7e en laatste top 10 hit van dat album in Amerika en groeide uit tot een van zijn meest geliefde songs. In My Hometown neemt Springsteen ons mee naar een kleine Amerikaanse stad die langzaam verandert. Eerst zien we de wereld door de ogen van een kind dat naast zijn vader door de straten rijdt. En dan maken we kennis met spanningen en veranderingen die de gemeenschap treffen. Raciale onrust, economische problemen en fabrieken die hun deuren sluiten. Veel van die beelden zijn geïnspireerd door Bruce Springsteens eigen jeugd in Freehold in New Jersey. Aan het eind van het verhaal zit Springsteen zelf achter het stuur met zijn eigen zoon en geeft dezelfde liefde voor zijn geboortegrond door die hij ooit van zijn vader meekreeg. Zelfs wanneer vertrekken uit die stad misschien de enige verstandige keuze lijkt. My Hometown, Bruce Springsteen.

Mooi, hè? My Hometown, Bruce Springsteen, kwam dus uit op 4 juni 1984... en was een mega succes. En daarmee besluiten we de spotlights van deze donderdag, de 4 juni... en gaan we over naar...

0: 2012.
1: Ja, 2012, dat was het jaar. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren van de Maya-kalender. Mensen waren toch echt ervan overtuigd dat de wereld aan het eind zou komen. Dat bleef trouwens, misschien is je dat opgevallen, gelukkig uit. We hadden de Olympische Spelen, die waren in Londen. En we hadden hier op Curaçao een onrustig jaar, 2012. Na de val van het kabinet Schotten werd er een interim-kabinet onder leiding van Stanley Betrian aangesteld. Wat leidde tot grote spanningen omdat Schotten en zijn aanhangers de legitimiteit van dat interim-kabinet betwisten. In oktober won trouwens Helmin Wiels met zijn partij Pueblo Soberano de verkiezingen. Wat was nou in 2012 een mega-hit? Ja, je kan er niet omheen. Gangnam Style van Psy. Ik heb jaren Psy gezegd, maar je schijnt Psy te moeten zeggen. Dat nummer was onontkoombaar. Het is trouwens een satire op een rijke wijk, Gangnam, in Seoul. Een soort Beverly Hills, zeg maar, van Zuid-Korea. En Psy neemt mensen op de hak die kosten wat het kost chic en succesvol willen lijken, terwijl ze dat eigenlijk niet zijn. Maar de wereld viel vooral voor die legendarische paardendans die in dat nummer zit. Psy en zijn team hebben trouwens 30 nachten geëxperimenteerd met allerlei dierenbewegingen, van kangoeroes tot olifanten, voordat ze bij dit dansje, het paardendansje, uitkwamen. Gangnam Style was mede daardoor de allereerste video die de grens van ooit, die de grens van 1 miljard views op YouTube doorbrak. Sterker nog, YouTube moest zijn teller aanpassen, omdat niemand had verwacht dat een video ooit zo groot kon worden. Psy zelf dacht trouwens dat het nummer compleet zou floppen. Hij vond het veel te Koreaans en dacht dat werkelijk niemand buiten zijn land het nummer zou snappen. Maar het werd een cultureel fenomeen waar zelfs wereldleiders aan meededen. De meest iconische ontmoeting was wel die tussen Psy en de toenmalige secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, trouwens ook zelf Zuid-Koreaan. En in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York deed Ban Ki-moon samen met Psy de bekende Invisible, de onzichtbare paardendans, voor de verzamelde wereldpers.

0: 2012.
1: Ja, dat was Hoppy Gangnam Style van Psy. We gaan doen nog net één voor het nieuws van 2:30. En straks een vrouw, Loreen geheten, die 2 keer het Songfestival won. De enige vrouwelijke tweevoudig winnaar van het Songfestival. De mannelijke is natuurlijk Johnny Logan. Hè? What's another year? Misschien kan je dat nummer nog herinneren. Waar keken we naar in 2012? Nou, naar The Avengers. Skyfall, de meest succesvolle James Bond film ooit, tot op heden. The Dark Knight Rises, het slotstuk van de Batman-trilogie. The Hobbit, An Unexpected Journey en The Hunger Games. Wereldwijd werd trouwens het meest gekeken naar de opening van de Olympische Spelen. Tijdens die openingsceremonie in 2012 werd de wereld verrast door een briljante James Bond-sketch. Daniel Craig als 007 haalt de echte koningin Elizabeth II op bij Buckingham Palace, waar ze hem droogjes begroet met "Good evening, Mr. Bond." Samen vliegen ze per helikopter over Londen, waarna 2 mensen met Union Jack parachutes, de vlag van Engeland, lijken te springen. In het stadion verschijnt vervolgens de koningin zelf live in dezelfde kleding waarin ze James Bond begroette in de koninklijke loge, alsof ze echt dus uit een helikopter is gesprongen. De stunt was topgeheim, zelfs William en Harry wisten van niks. En Elizabeth deed alles in 1 take met haar eigen tekst en met haar eigen hondjes. Was een iconisch moment voor Groot-Brittannië. Wat was nou een andere mega-hit in dat jaar? Een nummer wat onontkoombaar was. Natuurlijk, Carly Rae Jepsen met Call Me Maybe. De doorbraak kwam dankzij de social media. Justin Bieber hoorde dat nummer op de radio. Plaatste samen met vrienden, waaronder Selena Gomez, een lip-sync-video en die ging viral. Ineens zong de hele wereld mee. Nummer stond 9 weken op nummer 1 in Amerika. En het werd misschien wel de meest geparodieerde hit van het jaar. De Miami Dolphin cheerleaders en de Amerikaanse militairen deden het nummer na. De cheerleaders van het American Football Team, de Miami Dolphins, maakten een clip tijdens een fotoshoot op de Dominicaanse Republiek. En Amerikaanse mariniers maakten in Afghanistan een exacte kopie van die video. En daardoor werd dit nummer waanzinnig populair. En je hoorde het eigenlijk overal in 2012.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

0: printen.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. 4 wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Catrevin.
4: Exactement.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
6: 6 eilanden tekenen vernieuwd landbouw- en visserijakkoord. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Minister van GMN Tyren Boekhout heeft samen met vertegenwoordigers van de andere Nederlandse Caribische eilanden een vernieuwd samenwerkingsakkoord ondertekend binnen de Dutch Caribbean Agriculture, Livestock and Fisheries Alliance, beter bekend als DCALFA. Met de ondertekening spreken de 6 eilanden af om de samenwerking op het gebied van landbouw, visserij, veeteelt en voedselzekerheid verder te versterken. Het vernieuwde akkoord vormt de basis voor een gezamenlijke strategie tot 2035. Daarbij ligt de focus op duurzame voedselproductie, meer voedselzekerheid en een betere voorbereiding op uitdagingen zoals klimaatverandering en verstoringen in internationale leveringen. En een officieel rapport van het ministerie van VVRP bevestigt dat een gebouw van het nieuwbouwproject in Zakito hoger is gebouwd dan toegestaan. Het rapport werd opgesteld op verzoek van de rechter na een rechtszaak van de actiegroep Movimiento Safe Zakito tegen de overheid. Uit het onderzoek blijkt dat het project op meerdere punten afwijkt van de verleende bouwvergunning. Zo is gebouw nummer 2 ruim 4 meter, precies 4,22 meter, te hoog gebouwd. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
7: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
8: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
9: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
10: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
11: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
12: Heel de dag uit volle borst.
13: En dit is nog zo'n grote hit uit 2012. Euphoria, Loreen.

0: 2012.
1: Ja, ik was dit nummer, moet ik je heel eerlijk zeggen, bijna vergeten. Maar daarmee won Zweden het Eurovisie Songfestival van 2012 in het Azerbeidzjaanse Baku. Loreen verzamelde toen maar liefst 372 punten. Dat was op dat moment het op één na hoogste totaal ooit. Ze kreeg van 18 landen de maximale 12 punten. En het groeide uit tot een van de grootste Europese hits van dat jaar. Loreen, eigenlijk Loreen Zineb Nora Tayoui, heeft Marokkaanse roots. Hè? En ze schreef geschiedenis toen ze in 2023 opnieuw het Eurovisie Songfestival won met Tattoo. Daarmee werd ze naar Johnny Logan, what's another year, de tweede artiest ooit die de wedstrijd twee keer wist te winnen en de eerste vrouw die dat ooit deed. Zometeen vertel ik je wat meer over elektrisch rijden en we hebben natuurlijk het Feel Good nieuws met een daarbij behorende plaat. Dat is trouwens Boney M, Very Cool. Je hoort zometeen waarom nu.

Rivers van Simply Red. Straks het Feel Good nieuws, maar nu eerst hou ik je een beetje op de hoogte van het elektrisch rijden. Ik had het maandag beloofd, ik zou even een andere berekening maken. Maandag vertelde ik je wat je bespaart als je puur op Aqualectra stroom elektrisch zou gaan rijden. Maar nu elektrisch rijden in combinatie met zonnepanelen. De energieprijzen zijn gestegen, de brandstofkosten zijn gestegen. Laten we eens kijken naar een voorbeeld op basis van de tarieven van juni. Hè. Een liter benzine kost inmiddels 2,75 gulden. Elektriciteit is iets gestegen naar 60 cent per kilowattuur. Daardoor kan een eigen zonnepanelen-installatie een aanzienlijk verschil maken. Laten we uitgaan van 10 zonnepanelen van 455 watt, een hybride omvormer, een thuisbatterij van ruim 10 kilowatt en de volledige installatie. Daarvoor ben je zo'n 18.000 gulden kwijt. Dat levert gemiddeld zo'n 633 kilowattuur per maand op. Dat bespaart je op je energierekening zo'n 475 gulden per maand. Dat is 5700 gulden per jaar. Wordt die stroom ook nog gebruikt om een elektrische auto op te laden, dan loop je voordelen verder op. Neem bijvoorbeeld de Avantier Commuter van HCR. Bij 12.000 kilometer per jaar kost je dat bij het gewone elektriciteitstarief zo'n 758 gulden per jaar. Met zonne-energie valt dat bedrag volledig weg. Mocht je een Wuling Baoyun Yep Plus, zo kunnen ze een Jeep van HCR, kopen, dan ligt het verbruik ietsje hoger. Dan bespaar je 918 gulden per jaar aan brandstofkosten alleen al. Tel je de lagere energierekening en de besparing op het rijden bij elkaar op, dan kom je uit op zo'n jaarlijkse besparing van 6.500 gulden. Dat betekent dat een complete investering in een auto, een elektrische auto en zonne-energie zich in dit voorbeeld kan terugverdienen in 8 of 9 jaar. En daarna profiteer je nog jarenlang, die zonnepanelen gaan 1 jaar of 20 mee, van veel lagere energiekosten en van de voordelen van elektrisch rijden, zoals minder onderhoud. Geen olieverversen, geen bougies, geen distributieriemen en ga zo maar door. En de elektrische auto brengt je gewoon, meestal met een range van pak een beet, 400 kilometer. Die brengt je everywhere. En zo heet dit nummer van Michel Branch. Trouwens ook.

0: dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good News. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
1: Er is hoopgevend nieuws uit de medische wereld. Oncologen spreken zelfs

op kanker van de afgelopen 10 jaar. Het gaat om een innovatief medicijn met de naam Elahere. Het bijzondere aan dit medicijn is de manier waarop het werkt. Waar traditionele chemotherapie zowel kankercellen als gezonde cellen aanvalt, gaat deze behandeling veel gerichter te werk. Artsen vergelijken het principe graag met een positief paard van Troje. Het medicijn zoekt eerst heel gericht naar een specifiek kenmerk dat voorkomt op bepaalde eierstokkankercellen. Zodra het die cel heeft gevonden, wordt een krachtige, werkzame stof als het ware naar binnen gesmokkeld. Pas in de cel, in die kwaadaardige cel, komt die stof vrij, waardoor de tumor van binnenuit wordt aangepakt, terwijl gezond weefsel veel beter wordt ontzien. Dat betekent niet alleen een effectievere behandeling, maar ook een betere kwaliteit van leven. Veel patiënten ervaren minder van de zware bijwerkingen die vaak met klassieke therapie worden geassocieerd. De resultaten van een grote internationale studie onder 453 patiënten waren indrukwekkend. De kans dat de ziekte verder groeide werd met 35% verminderd ten opzichte van de standaard chemotherapie. Daarnaast leefden patiënten gemiddeld langer en zagen artsen bij sommige vrouwen de tumoren zelfs gedeeltelijk of volledig krimpen. Medicijn is bedoeld voor een specifieke groep vrouwen. Niet iedereen komt ervoor in aanmerking, maar voor de patiënten die dat wel doen betekent deze nieuwe therapie een belangrijke extra kans. Een van de bekende vrouwen die deze vreselijke ziekte heeft gehad en heeft overleefd is Marsha Barrett. Zij is de leadzangeres van Boney M. In 1994 kreeg ze de diagnose. Met ongelooflijke positiviteit, doorzettingsvermogen en de steun van haar man heeft ze maar liefst 4 keer kanker overwonnen. Vandaag, op haar 77ste, staat ze nog steeds op het podium. Toert ze met haar muziek en straalt ze als nooit tevoren. En daarmee zijn we aan een eind gekomen van mijn 2 uren. Ik wens je heel veel plezier zometeen met Marissa en vanmiddag tussen 4 en 7 met Nadine. Je hoort nu het grootste succes, of één van de grootste successen, en nog steeds één van de allerpopulairste nummers van Boney M, Daddy Cool. En ik wens je nog een hele fijne donderdagmiddag.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
3: Hallo?
4: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
3: Hi Tina.
4: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
3: Oké.
4: Je hypotheek is goedgekeurd.
3: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
5: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
6: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
5: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
7: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
8: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
7: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
8: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA-huismerk. Altijd betaald.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Modeketen Zara heeft deze week een fout gemaakt bij de lancering van hun nieuwe WK-collectie. Op het shirt voor Curaçao stond Curaçao in plaats van Curaçao. Het shirt is inmiddels uit de verkoop gehaald. Zowel FIFA als Zara hebben nog niet gereageerd op de situatie. Een delegatie van de Staten is in Den Haag voor het Interparlementair Koninkrijksoverleg. Tijdens dit overleg bespreken de parlementen van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland gezamenlijke thema's. Vandaag vindt een tripartiet overleg plaats over onderwerpen zoals de geschillenregeling en het slavernijverleden. Morgen start het officiële programma in de Tweede Kamer. Dan nog internationaal nieuws. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt. De toezichthouders wisten sinds 2015 dat oud-directeur Donald Pols betrokken was bij een extreemrechtse Zuid-Afrikaanse studentenbeweging, maar ondernamen geen actie. Dit leidde tot veel onrust en een gebrek aan vertrouwen. Pols begon maandag bij staalfabrikant Tata Steel, maar werd dinsdag ontslagen toen zijn verleden bekend werd. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt niet op de hoogte te zijn van een schaduwdeal binnen de coalitie. Volgens bronnen zou D66 steun voor een wetsvoorstel over de strafbaarstelling van verheerlijking van terrorisme hebben aangeboden in ruil voor steun van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie voor extra geld voor ontwikkelingshulp. Het kabinet heeft afgesproken dat er dit jaar 380 miljoen euro extra naar hulp gaat. Aanklagers in Magdeburg hebben een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Taleb A. Hij wordt beschuldigd van 6 moorden en pogingen tot moord na een aanslag op een kerstmarkt op 20 december 2024, waarbij 6 mensen omkwamen en ongeveer 300 anderen gewond raakten. De nu 51-jarige beklaagde, afkomstig uit Saoedi-Arabië, reed met een auto in op de markt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Vocal Speech, de

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: We've got it. Ook Halabi Real Estate vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
6: Ja, een hele goede donderdagmiddag. Ik zit weer gezellig voor je klaar tot

Will Smith hoorde hier op Paradise FM. Ja, een hele goede donderdagmiddag. Ik zit weer voor je klaar tot en met 4 uur. En de afgelopen weken heb je mij niet gehoord op de radio. Dat komt omdat ik dinsdag en woensdag met hoge koorts in mijn bed lag. Ja, dat is ook. Ik was net maandag teruggekomen vanuit Suriname. En misschien heb ik wat meegenomen. Ik heb geen flauw idee. Ik heb er ook vissenogen gegeten en andere aparte dingen. Ja, wie zal het zeggen? Nou, in ieder geval zit ik nu weer gezellig voor je klaar. Ik heb er weer helemaal zin in. Ik heb natuurlijk de muziekquiz voor je klaarstaan. We zitten helemaal in het Brasa-teken. Ja, we kunnen niet wachten tot de eerste wedstrijd dat Curaçao gaat spelen voor het WK. Ik heb er zoveel zin in. We turnen het hele eiland helemaal om in het blauw. Ja, hoe leuk is dat? Ik zit in ieder geval gezellig voor je klaar. Ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Hier is Tonight Tonight. It's been a really, really messed up week. 7 days of torture, 7 days of bitter, and my girlfriend went cheated on me.

Bart Esra met Shotgun hoorde hier op Paradise FM. Nu het nummer River of Dreams van Billy Joel. Dat nummer kwam uit in 1993 en werd een van de grootste hits uit zijn carrière. En wat veel mensen niet weten was dat dit echt een van de laatste popalbums was van Billy Joel. Want daarna richtte hij zich vooral heel erg veel op live optredens en klassieke muziek. Hier is The River of Dreams.

0: grote berg patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En grote berg patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en grote berg patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
3: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamer.

0: nieuws van 2:30.
1: Zes eilanden tekenen vernieuwd landbouw- en visserijakkoord. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Minister van GMN Tyren Boekhout heeft samen met vertegenwoordigers van de andere Nederlandse Caribische eilanden een vernieuwd samenwerkingsakkoord ondertekend binnen de Dutch Caribbean Agriculture Livestock and Fisheries Alliance, beter bekend als DCALFA. Met de ondertekening spreken de zes eilanden af om de samenwerking op het gebied van landbouw, visserij, veeteelt en voedselzekerheid verder te versterken. Het vernieuwde akkoord vormt de basis voor een gezamenlijke strategie tot 2035. Daarbij ligt de focus op duurzame voedselproductie, meer voedselzekerheid en een betere voorbereiding op uitdagingen zoals klimaatverandering en verstoringen in internationale leveringen. En een officieel rapport van het ministerie van VVRP bevestigt dat een gebouw van het nieuwbouwproject in Sakito hoger is gebouwd dan toegestaan. Het rapport werd opgesteld op verzoek van de rechter na een rechtszaak van de actiegroep Movimiento Safe Sakito tegen de overheid. Uit het onderzoek blijkt dat het project op meerdere punten afwijkt van de verleende bouwvergunning. Zo is gebouw nummer 2 ruim 4 meter, precies 4,22 meter, te hoog gebouwd. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
3: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
2: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
3: Precies! En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
4: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: Shop je favoriete items bij DA Salina Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otro Banda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury Mall.
5: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
4: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
0: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
7: Ja, Marissa hier nog steeds op de radio. En hier zijn de Pointer Sisters met Automatic.

Ja, Curaçao heeft zich nog nooit geplaatst voor het WK. Maar ja, we leven nu eigenlijk in een droom. Zo kan ik het misschien wel stellen. En daarom kleurt Paradise FM tegenwoordig helemaal in Braza FM... om met elkaar ons voor te bereiden op het WK. En daarnaast ook het WK met elkaar te kunnen aanschouwen. Ja, denk aan de mooiste locaties, grote schermen, ijskoude braza's... muziek, sfeer en natuurlijk samen keihard juichen... voor Curaçao. Ja, en steeds meer van die Braza-locaties komen online. Ik zou zeggen, hou vooral onze socials in de gaten. En vier met ons als Paradise en Braza FM samen het WK. Beleef het samen met ons, zou ik zeggen. En omdat we nu toch echt wel beginnen met aftellen... is hier de Final Countdown.

Ja, live hoor je hier op Paradise FM. Ik heb straks nog heel veel goede muziek voor je klaarstaan. Onder andere van Whitney Houston, Sam Smith, Jackson. Ja, en many, many more. Hier eerst is Take Me Home Tonight.

0: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
1: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
2: Bij Tintel Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tintel Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
3: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Prins.

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Modeketen Zara heeft deze week een fout gemaakt bij de lancering van hun nieuwe WK-collectie. Op het shirt voor Curaçao stond Curaçao in plaats van Curaçao. Het shirt is inmiddels uit de verkoop gehaald. Zowel FIFA als Zara hebben nog niet gereageerd op de situatie. Een delegatie van de Staten is in Den Haag voor het interparlementair Koninkrijksoverleg. Tijdens dit overleg bespreken de parlementen van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland gezamenlijke thema's. Vandaag vindt een tripartiet overleg plaats over onderwerpen zoals de geschillenregeling en het slavernijverleden. Morgen start het officiële programma in de Tweede Kamer. Dan nog internationaal nieuws. De Tweede Kamer vraagt het kabinet om actie tegen beïnvloeding door buitenlandse actoren op sociale media. Een meerderheid van de Kamer wil dat er meer wordt gedaan om deze beïnvloeding te verkleinen. Tweede Kamerlid Barbara Katman van de Partij voor de Rechtvaardigheid en de Democratie pleit voor transparantie van big tech bedrijven. Daniel van den Berg van Ja 21 waarschuwt voor mogelijke inperking van de vrijheid van meningsuiting. Ook andere Kamerleden roepen op tot actie tegen buitenlandse inmenging en verslavende algoritmes. Bij de Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn donderdag volgens medische hulpverleners zeker 10 doden gevallen, waaronder 5 familieleden. Alleen een meisje uit dit gezin overleefde. Vroeg op de dag werd een appartementengebouw aangevallen waarbij 4 woningen getroffen werden en 9 doden vielen. Daarnaast vielen er zeker 15 gewonden. Sinds oktober zijn er bij Israëlische aanvallen ongeveer 900 doden onder Palestijnen gevallen. De volledige raad van toezicht van Milieudefensie is opgestapt. De toezichthouders waren sinds 2015 op de hoogte van het verleden van oud-directeur Donald Pols, die actief was bij een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Dit leidde tot onrust en een gebrek aan vertrouwen binnen de organisatie. Pols werd maandag aangenomen door staalfabrikant Tata Steel, maar werd dinsdag ontslagen toen zijn verleden bekend werd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Met Sendto betalen je klanten eenvoudig via QR-code of Betalink. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sendto.io.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over.
3: Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel

0: Kijk op Uralco.com. Uralco, every mile with a smile.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Ja, en ik heb voor je klaarstaan Whitney Houston met How Will I Know.

met Everything Changes hoorde hier op Paradise FM. Nou, het is straks natuurlijk weer tijd voor de muziekquiz. En vandaag maak je kans op een dinerbon voor twee en deze keer voor Kit Tappa. En dat is niet een plek waar je één hoofdgerecht besteld, maar de naam zegt het natuurlijk al, allemaal heerlijke kleine gerechtjes. En het is leuk, want het zijn dus Spaanse tapas met een Caribische twist. Dus ik zou zeggen, heb je nou zin om op onze kosten heerlijk te gaan dineren? Blijf dan luisteren, we spelen hem straks. Hier is eerst Sam Smith met I'm Not The Only One.

0: Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Ja, daar is hij dan. Vandaag maak je natuurlijk weer kans op een dinerboek voor twee. En deze keer voor Ketappa. Ja, en daarvoor moet je natuurlijk wel iets doen. Ik heb weer een vraag voor je klaarstaan. Ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Hier komt de vraag.
0: Van welke plaat is deze gitaarsolo?

0: Ja, zegt dit jou nou wat? Stuur dan een berichtje naar 675-1031 en hopelijk zit jij binnenkort lekker te eten. En lekker te genieten van de verschillende tapas bij Ketapa.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Sivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
3: Hoger beroep in zaak Toon Brood, eind juni op het eiland. Hoi, goedemiddag. Bij het gemeenschappelijk Hof van Justitie dient op donderdag 25 juni het hoger beroep in de strafzaak rond de moord op Toon Brood. Brood, een adjudant van de Koninklijke Marechaussee, werd op 31 mei 2024 in zijn eigen woning in Kaskoraan doodgeschoten tijdens een gewelddadige overval in het bijzijn van zijn gezin. En een delegatie van de Staten is in Den Haag voor het interparlementair koninkrijksoverleg, het IPCO. Tijdens dit overleg, dat morgen officieel begint, bespreken de parlementen van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland gezamenlijke thema's. Vandaag houden de drie Caribische eilanden eerst nog een zogeheten tripartietoverleg. Daarin stemmen zij hun standpunten af over gevoelige onderwerpen, zoals de geschillenregeling, de hervormingen binnen de landspakketten en het slavernijverleden. En tot zover, meer hierover en ander nieuws op paradisefm.cw.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
6: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle.
8: Ja, en hier is Bob Marley en de Wailers met No Woman No Cry.

Over the World hoorde hier op Paradise FM. Ja, normaal gesproken is dit het moment dat ik Vanessa Werkhoven bij me vraag. Maar nadat ik 2 dagen met koorts in mijn bed heb gelegen, ja, is Vanessa nu ook ziek geworden. Ja, en dat na Suriname. Ik weet niet, misschien heeft Suriname dat toch iets met ons gedaan. Ja, misschien ander klimaat, ander eten. Ik heb geen idee. In ieder geval hoop ik natuurlijk dat ze snel weer gezellig bij me kan zitten. Maar is het nu niet tijd voor een kletsbotvraag? Maar deze keer ga ik een dilemma voorstellen. En ik zou zeggen, doe vooral mee en stuur je antwoord ook in. Nou, de vraag luidt als volgt. Wonen op de 18e verdieping van een flat zonder lift? Of wonen in een kelder zonder daglicht en stroom? Ja, dat is de vraag. Dan is de vraag, ga je voor die enorm veel trappen die je op moet rennen? Nou, of lopen mag natuurlijk ook. Of ga je voor helemaal beneden in de kelder, maar dan wel zonder daglicht en stroom? Nou, mijn antwoord is echt heel makkelijk. Ik weet het gelijk. Ik zou absoluut gaan voor de 18e verdieping van een flat zonder lift. Ik merk sowieso, ik heb al in een appartement gewoond en ik merk dat, ja, als je daar alleen maar trappen hebt, dat je gewoon steeds makkelijker de trap opgaat en af. Omdat je lichaam er toch aan wendt. Ja, je begint gelijk eigenlijk de ochtend en de avond begin je eigenlijk heel erg goed als je erop en af gaat. En een kelder zonder daglicht en stroom. Nou ja, stroom, dat is natuurlijk sowieso wat. Maar ja, dan zou je dat nog eventueel kunnen opladen op werk of op andere plekken. Maar zonder daglicht, ja, dat vind ik wel wat. Ik woon nu bijna een jaar op Curaçao. En ik merk gewoon hoe goed het me doet om in de ochtend heerlijk die zon te zien. Geen regen te horen of te voelen. Ja, wat we hier natuurlijk heel af en toe natuurlijk hebben. Maar in Nederland natuurlijk een stuk vaker. En ik denk dat heel veel mensen die hier wonen of hierheen geëmigreerd zijn, ja, daarmee wel met me eens zijn. Ja, dat toch wel vaak de reden is dat mensen naar Curaçao komen. Nou, ik zou zeggen, ben je nou niet met me eens? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En ik heb nu voor je klaarstaan Maroon 5 met Sunday Morning.

met Sunday Morning hoor je op Paradise FM. Ik wil je weer bedanken voor het luisteren naar mijn show. Ik zit natuurlijk morgen weer voor je klaar van 2 tot 4. Ik zou zeggen nog een hele fijne middag en avond. En hier heb ik voor je klaarstaan Lil Steven.

0: bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curacao.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch, vanaf 2. Op weg naar een dagje strand, of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Marineschip Zijne Majesteits Groningen heeft vanochtend de taak van stationsschip in het Caribisch gebied overgenomen. Het patrouilleschip is aangekomen in de Sint-Anna-baai en zal de komende maanden ingezet worden voor kustbewaking en de bestrijding van drugsmokkel. Ook is het schip klaar voor noodhulp tijdens het orkaanseizoen. Modeketen Zara heeft deze week een fout gemaakt bij de lancering van hun nieuwe WK-collectie. Op het shirt voor Curaçao stond Curaçao in plaats van Curaçao. Het shirt is inmiddels uit de verkoop gehaald. Zowel FIFA als Zara hebben nog niet gereageerd op de situatie. Dan nog internationaal nieuws. Een minimumleeftijd voor sociale media moet binnen de Europese Unie worden vastgesteld. Aldus staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit tijdens een debat in de Tweede Kamer. 14 landen overwegen nu een minimumleeftijd, mogelijk 15 jaar. Aerts benadrukt dat sociale media momenteel niet veilig genoeg zijn door verslavende algoritmes en onvoldoende gemodereerde schadelijke content. Sportevenement. Alpe d'Huez heeft dit jaar meer dan 25 miljoen euro opgeleverd, een recordbedrag. Dit geld wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Bijna 5.500 deelnemers beklommen de Alpe d'Huez, te voet of met de fiets. Daarnaast vond er een virtuele variant plaats in Rotterdam Ahoy. Het definitieve bedrag wordt in oktober bekendgemaakt. Honderden mensen hebben betoogd bij het kantoor van de VN-vluchtelingenorganisatie, UNHCR, in de Libische hoofdstad Tripoli. Het was een van de grotere recente demonstraties tegen migratie. Betogers blokkeerden het kantoor en eisten geen huisvesting voor migranten en Libië is voor de Libiërs. Sinds de val van Muammar Gaddafi in 2011 zijn honderdduizenden mensen naar Libië gekomen op zoek naar betere kansen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
4: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji.
5: Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
6: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinia. Naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
7: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle.
9: Ik had het ook niet gedacht, maar nu zitten we er toch weer. Ja, de middagshow op Paradise. Ik ben Nadine, goedemiddag.

0: Lijkt net of ik daar ook last van heb. Never can say goodbye. De Covenants hoorde je bij Paradise. Ja, daar ben ik weer.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Is Marissa eindelijk uit het ziektebed gekropen? Is Vanessa daar weer ingedoken? Het is een vallen en opstaan van iedereen. Maar ik blijf steady hier in de stoel zitten. Elke dag denk ik neem afscheid. Ik zie je zaterdag weer. Dat heb ik een paar keer geroepen deze week. Maar nu is het donderdag en zitten we hier inmiddels weer. Ik roep het maar gewoon niet meer. Ik ga voortaan gewoon zeggen tot morgen. En dan hoor je me waarschijnlijk morgen eindelijk een keertje niet. Dat lijkt me een mooi plan. Maar goed, niks is gegarandeerd. Wel dat je zo meteen kans maakt op een fles Blue Wave shot. Ik ga natuurlijk ook weer een heerlijke diner voor twee weggeven in de muziekquiz. Remco Bicentini schuift straks weer aan met alle informatie over het WK voor kids. Dat natuurlijk nog in volle gang is. Zometeen Elvis Crespo. Allemaal garanties hier met Tucson en Rita. En eerst Curtis Stigers op jouw donderdagmiddag. Dit is I Wonder Why bij Paradise.

0: Elvis Crespo hoorde je bij Paradise en Tucson Risa. En we blijven een beetje in de Spaanstalige sfeer, hè, vandaag.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Want er is ook een heerlijk diner voor twee weg te geven bij Ketapa, waar je natuurlijk kunt genieten van de allerlekkerste Spaanse tapas. Ze hebben daar alles van kroketjes tot de patatas bravas, tot de pan con aioli. Eigenlijk alles wat je lekker op het Spaanse terras kunt eten, dat hebben we hier naar de Caribbean toegetrokken. En natuurlijk ook allerlei soorten paella's, van alles om uit te kiezen. Als jij je echt eventjes in Spanje wil wanen, maar gewoon hier op het eiland wil blijven, dan is dit de place to be. We gaan eens kijken of wij jou naar de Piscadera Bay mogen sturen. In ruil daarvoor wil ik namelijk wel het juiste antwoord horen.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?

nog niet heel makkelijk. Dus ik hoop dat jij hem wel weet. Dan stuur je antwoord door via 6751031. En wie weet bedenk je dan later in de show terug. Ga je lekker eten bij restaurant Ketappa.

Paradise met David Bowie en China Girls. Op het een schuift Remco Bicentini weer aan om alles te vertellen over het WK voor Kids, dat nu ook het einde nadert. Zometeen maak je ook weer kans op een fles Blue Wave Shot. Cher komt eraan en ook Billy Ocean ga je horen.

0: Dat ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Hey, chi vuole I buoni di Bomanche? Passa Carrefour e check tutti I prodotti con un sticker blu. Brasa di Bomanche. Barcelo per un momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E Classic Tea per relaxare il switch match. Compra tre o più e botai un ticket con chance per ganare premio Tursima. Assi da facile botta partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoin e olla blu.

0: half vijf.
1: Parlementariërs Curaçao in Den Haag voor IPCO. Goedemiddag, een delegatie van de Staten is in Den Haag voor het interparlementair koninkrijksoverleg, oftewel het IPCO. Tijdens dit overleg, dat morgen officieel begint, bespreken de parlementen van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland gezamenlijke thema's. Vandaag houden de drie Caribische eilanden eerst nog een zogeheten tripartiet overleg. Daarin stemmen zij hun standpunten af over gevoelige onderwerpen zoals de geschillenregeling, de hervormingen binnenlandspakketten en het slavernijverleden. Gisteren legde de Curaçaose delegatie al werkbezoeken af. Zo werd er bij onderwijsorganisatie Nuffic gesproken over de problemen rondom de brain drain, jongeren die na hun studie in Nederland niet meer terugkomen naar het eiland. Morgen start het officiële IPCO-programma in de Tweede Kamer. En modeketen Zara heeft deze week een opvallende en pijnlijke fout gemaakt bij de lancering van hun nieuwe WK-collectie. Op het shirt dat gewijd was aan Curaçao stond namelijk Curaçao met AU in plaats van AO. Het shirt is inmiddels uit de verkoop gehaald. De collectie bestaat uit retro-ogende shirts, broeken, vestjes en petjes, geïnspireerd op iconische voetbaltenues uit de jaren 80 en 70. De lijn is een samenwerking van Zara en Wereldvoetbalbond FIFA, bedoeld om internationale voetbalculturen te verbinden. En het marineschip Zijner Majesteit Groningen heeft vanochtend de taak van stationsschip in het Caribisch gebied overgenomen. Het patrouilleschip meerde vanochtend aan in de Sint-Anna-baai. De komende maanden wordt het schip ingezet voor veiligheidstaken op zee, zoals kustbewaking en de bestrijding van drugsmokkel. Ook staat het schip, dat is uitgerust met een NH90-helikopter, stand-by voor noodhulp tijdens het orkaanseizoen dat deze maand is begonnen. De Groninger lost Zijner Majesteit Friesland af, die de afgelopen 4 maanden in de regio voer. Friesland keert nu terug naar Nederland, naar onder meer een recent bezoek aan de Verenigde Staten voor festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van dat land. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Eigenlijk maar 2 vertragingen op de Curaçaoseweg op dit moment. 13 minuten sta je vast op de Caracasbijweg richting Jan Tiel. En 9 minuten vertraging op de Winston Churchillweg richting de Roosveldweg. Daar dus bijna 10 minuten vertraging.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: Refort. Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring

0: eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle.
3: Met zometeen Billy Ocean en eerst Cher bij Paradise. Love and Understanding.

0: Ocean hoorde je bij Paradise en Caribbean Queen. Het is bijna zover. Over 10 nachtjes slapen is de eerste WK-wedstrijd tegen Duitsland.
1: Paradise FM.
0: En om in de stemming te komen heb je al heel veel weken kans gemaakt op een fles Blue Wave Shot. Heb jij hem nog steeds niet binnen, dan is dit misschien wel jouw ene laatste kans om die te winnen. En dat is natuurlijk het ideale drankje om zo meteen tijdens de wedstrijden te gaan drinken. Ik zei het al, misschien niet bij elk doelpunt drinken, misschien bij elke paas, misschien bij elk schot op doel. Je mag het allemaal zelf bepalen, je krijgt een hele flinke fles in ruil voor een heel erg leuk nummer. Welke nummers ken jij die met het WK of met voetbal te maken hebben? Hou het eigenlijk lekker breed. Stuur maar door via 6751031 wat jij graag zou willen horen. En ook waarom die fles Blue Wave Shot jouw kant op moet gaan. En zometeen schuift Remco Bizantini hier weer aan. Om te vertellen over het WK voor Kids. En eerst Mana. Ja!

0: Lego. Lego. Lego.
1: La la la, Brazil, Shakira, hoorde je bij Paradise. Dat natuurlijk weer een fles Blue Wave Shot oplevert. In dit geval voor Quint. En ja, Remco Bizzettini, inmiddels aangeschreven in de studio. Welkom, welkom.
2: Ja, dankjewel, welkom.
1: Heb jij enig idee welk jaar dit nummer was?
2: Ik heb geen idee en ik ben heel slecht in gokken. Maar ik schat, laat ik het even zo, 1978.
1: Nee, Brazilië zei ik, Brazil.
2: Oh, sorry.
1: Wat denk je dan, WK?
2: Dan denk ik aan het WK.
1: Ja?
2: Dan denk ik aan een winnend land, bewijzen van.
1: Nee, het nummer Brazil van Shakira. Brazilië.
2: Ja.
1: Welk jaar? Dat moet je toch weten?
2: Dat moet ik eigenlijk wel weten.
1: Ik zie jouw dochter heel veel
2: ontwikkeld. 2023.
1: Nee, joh, gek.
2: Nee?
1: 2014.
2: Okay, nee, tuurlijk. Ik maak het een beetje.
1: Goed, laten we hem maar weer houden op het WK voor Kids 2026. Want hoe gaat het daarmee?
2: Nee, top. Ja, we lopen wat betreft het sportieve gedeelte aan het einde.
1: Mm-hmm.
2: We hebben vorige week de achtste en de kwartfinales gehad. Uiteindelijk zijn er vier overgebleven die zondag 7 juni die finale spelen. En dat zijn Marokko, Argentinië, Duitsland en Algerije.
1: Mm-hmm, oké. Okay.
2: En de Collegio Don Sato, de Monsieur Willem Elias, de Johan Maurits School en de Sint Clara School zijn de vertegenwoordigers van deze landen. En ja, het is natuurlijk, als ik helemaal terugga van de 48 WK-landen waar nu vier over zijn gebleven.
1: Ja.
2: Dan moet je voorstellen,

0: Dat was de afgelopen week, om een voorbeeld te noemen, Brazilië. Een fantastisch elftalletje. De kinderen die alles voor gegeven hebben de afgelopen maanden. En dan uitgeschakeld worden om naar de halve finale te gaan. En heel teleurgesteld op een gegeven moment op de grond ploften. Maar ook weer na 3 minuten opstaan. Meedoen is belangrijker als winnen.
1: Ja.
0: De tegenstander weer handjes geven, omhelzen. En ja, dat is natuurlijk wel waar het om gaat.
1: Ja, dat begrijp ik. En hoe gaat het nu dan verder? Wanneer is de echte finale?
0: Ja, zondag 7 juni is de echte finale in het Antoine Maduro Stadion. Bij Sub in Salinha. Veel Curaçaonaren wel bekend. Want we hebben natuurlijk wel iedere keer veel mensen, publiek die komt kijken.
1: Mm-hmm.
0: En zondag, dan gaat het natuurlijk gebeuren. En de landen, de scholen en wijken die nog deelnemen zijn volop een training. En we hopen ook dat natuurlijk de uitgeschakelde scholen en landen en wijken ook zondag weer zullen supporten. Supporten zeg maar de overgebleven landen. Maar het wordt wel een mooie strijd. En de eerste halve finale gaat tussen Marokko en Argentinië.
1: Okay.
0: En de tweede halve finale gaat tussen Duitsland en Algerije. En ja, als je ook de afgelopen keer weer ziet het publiek uitgedost in de kleuren van het land.
1: Ja.
0: En ik roep altijd wel meedoen is belangrijker als winnen. Dat is ook zo. Maar er is in de loop der maanden natuurlijk wel een fantastisch competitie-element ingeslopen. En ze willen winnen.
1: Ja.
0: En,
1: we hebben natuurlijk vorige week die cup gezien. Hangt er nog meer aan vast, aan de winst?
0: Uiteraard. De cup natuurlijk, daar gaat het om.
1: Ja.
0: Het mondiaal, maar ook de winnaar van het WK, Funichon Bizetine WK 2026 voor kinderen. Die is uitgenodigd bij de gouverneur. De heer Mouwens de Kort volgende week. Die gaat daar iets heel moois verzorgen voor de kinderen. Dat zijn natuurlijk wel hele leuke dingen. En aankomende zondag hebben we natuurlijk ook een onderdeel van ons sociaal-maatschappelijk project wat erachter zit. Alle landen, 48 landen, hebben tribunestoeltjes gekregen. Die hebben ze beschilderd in de kleuren of in de creativiteit van het land wat ze vertegenwoordigen.
1: Ja.
0: En die worden aankomende zondag in het stadion tentoongesteld. En daar komt ook weer een winnaar uit.
1: Oh, kijk.
0: Dus zijn weer hele leuke dingen die aankomende zondag 7 juni gaan gebeuren.
1: Ja. Ja, super tof. Ja, het is mooi dat het allemaal dan gaat samenkomen uiteindelijk. Ja. En dan kunnen we door naar het echte WK ook.
0: Ja, nou ja, goed. We hebben natuurlijk wel een hele goede opwarmer gemaakt
1: voor
0: het echte WK. En zo hebben de kinderen en Curaçao het ook beleefd. Snap je? We hebben het echte WK ook nagespeeld die dadelijk in Amerika, Mexico en Canada ook gaat gebeuren. Dus dezelfde groepsfases, dezelfde knock-out fases. Uiteindelijk komt waarschijnlijk een andere winnaar.
1: Ja.
0: Maar het is wel een fantastisch opwarmertje geweest naar wat er komen gaat. En zo hebben de kinderen het ook beleefd. De kinderen hebben het beleefd als een droom. Ze speelden hun WK voor kinderen. Ook dezelfde poolfases. Het is echt een droom die voor hun is uitgekomen. Dat is ook voelbaar. Maar dadelijk begint het echte werk in juni in Amerika.
1: Nou, super spannend. En natuurlijk aan alle teams heel veel succes. Maar ook aan jou, Remco. Laatste loodjes, hè?
0: Natuurlijk nog wel door. 7 juni is dan de finale. Maar daarna lopen de sociaal-maatschappelijke projecten nog door in de wijken van Polen. Maar ik wil iedereen op Curaçao echt van harte welkom heten. Op 7 juni in het Antoine Maduro Stadion. Het Substadion in Salinha.
1: Mm-hmm.
0: En de halve finales beginnen om 9:30 's morgens. En iedereen is weer van harte welkom. En ik hoop dat er weer zoveel publiek komt om de jonge internationals te steunen.
1: Ja, kan me niet anders voorstellen. Heel veel succes aanstaande zondag. En dan spreken we elkaar vast binnenkort met de echte uitslag.
0: Ja,

0: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Marineschip Zijne Majesteits Groningen heeft vanochtend de taak van stationsschip in het Caribisch gebied overgenomen. Het patrouilleschip is aangekomen in de Sint-Annabaai en zal de komende maanden ingezet worden voor kustbewaking en de bestrijding van drugsmokkel. Ook is het schip klaar voor noodhulp tijdens het orkaanseizoen. Modeketen Zara heeft deze week een fout gemaakt bij de lancering van hun nieuwe WK-collectie. Op het shirt voor Curaçao stond Curaçao in plaats van Curaçao. Het shirt is inmiddels uit de verkoop gehaald. Zowel FIFA als Zara hebben nog niet gereageerd op de situatie. Dan nog internationaal nieuws. Het Kremlin heeft verklaard dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky elk moment welkom is in Moskou voor gesprekken over een vredesakkoord. Dit is een reactie op de open brief die Zelensky aan de Russische president Vladimir Poetin heeft gestuurd, waarin hij oproept tot onderhandelingen om de oorlog te beëindigen. Poetin is nog niet op de hoogte van de inhoud van de brief. Het huidige conceptvoorstel voor een vredesovereenkomst met de Verenigde Staten bevat dubbelzinnigheden die opgehelderd moeten worden. Mohsen Rezai, hoge adviseur van opperste leider Mojtaba Khamenei, stelt dat de Verenigde Staten Iran onder druk zetten om akkoord te gaan met hun voorwaarden. Het voorstel omvat onder meer een 60 dagen durend staakt het vuren en een heropening van de Straat van Hormuz. Iran eist een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten voordat het een handtekening zet. Een minimumleeftijd voor sociale media moet binnen de Europese Unie worden vastgesteld, aldus staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit tijdens een debat in de Tweede Kamer. Ze pleit voor uniforme regels om een lappendeken te voorkomen. Aerts stelt een minimumleeftijd van 15 jaar voor, omdat sociale media momenteel niet veilig genoeg zijn. Het Trimbos Instituut waarschuwt echter dat een minimumleeftijd de online veiligheid voor kinderen niet vergroot. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: 4 files staan er op dit moment op de Curaçaosewegen. 7 minuten sta je vast op de oude weg naar Westpunt, richting Westpunt. Ook 7 minuten vertraging op de Winston Churchillweg richting de Roosevelt-weg. 8 minuten, dezelfde weg de andere kant op, Winston Churchillweg richting de Schotelgatweg Noord. En dan ook nog 9 minuten vertraging op de Karakasbuiweg richting Jantiel.
4: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jantiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jantiel Beach.
4: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
6: Dames en heren, welkom aan boord van... The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
2: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle boord.
3: Toch nog 1 middagshow vervangen voor Vanessa deze week. Ik ben Nadine. Goedemiddag. Dit is Hathaway.

0: What is Love bij Paradise.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Terwijl de Blue Wave als een grote tsunami over ons land heen begint te trekken, zie je steeds meer de mooie dingen ontstaan. Ik reed vandaag een beetje rond over het eiland. Ik had wel wat dingen te doen, niet dat ik dit de hele dag doe, maar ik zag opeens wat nieuwe schilderingen. Mensen die echt hun hele buitenmuur met golfjes hadden beschilderd en voetballen en een enorme picture van Eloy Roe op de poort. Ja, bizar hoe alles zo samen aan het komen is. Dus je ziet natuurlijk ook al, ik had het gisteren over die doeken die je over je motorkap heen kan doen, die dus niet gespoten zijn, wat ik eerst dacht. Vlaggetjes. Ja, ik moet zelf ook nog een beetje mezelf onderdompelen eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik moet daar nog een keertje wat dingen voor kopen. Ik heb wel een mooi shirt binnengekregen, dus dat is helemaal gelukt. Ik ben benieuwd, wat doe jij eraan aan de Blue Wave? Heb jij je huis al blauw geschilderd? Heb jij een nieuwe blauwe garderobe aangeschaft in de tussentijd? Ik ben wel benieuwd. Stuur maar eventjes wat foto's door via 6751031. Net is er al met een fles Blue Wave shot van de Wine Factory uitgegaan. Dus Quint die heeft in ieder geval een extra blauwe fles in zijn assortiment voor de komende tijd. Als je er ook zo eentje wil, dan moet je natuurlijk zelf even langs gaan. Natuurlijk het lekkerste drankje om te drinken tijdens het WK. Zometeen, hopelijk gebeurt er ook nog meer dit weekend. Zometeen hoor je namelijk Marciano met zijn uitagenda en alles wat er te doen is op het eiland de komende dagen. All City komt eraan, Justin Timberlake. En eerst The Verve bij Paradise. Dit is

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: De belletjes van Owl City. Fireflies worden hier bij Paradise. En zometeen gaan we eens kijken wat er dit weekend allemaal op het programma staat. Dat doen we natuurlijk met Marciano en zijn uitagenda. Spendo Ballet hoor je ook zo. En eerst JT.

0: do something.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: 6.
1: Parlementariërs Curaçao in Den Haag voor IPCO. Goedemiddag, een delegatie van de Staten is in Den Haag voor het Interparlementair Koninkrijksoverleg, oftewel het IPCO. Tijdens dit overleg, dat morgen officieel begint, bespreken de parlementen van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland gezamenlijke thema's. Vandaag houden de drie Caribische eilanden eerst nog een zogeheten tripartietoverleg. Daarin stemmen zij hun standpunten af over gevoelige onderwerpen zoals de geschillenregeling, de hervormingen binnen landspakketten en het slavernijverleden. Gisteren legde de Curaçaose delegatie al werkbezoeken af. Zo werd er bij onderwijsorganisatie Nuffic gesproken over de problemen rondom de brain drain, jongeren die na hun studie in Nederland niet meer terugkomen naar het eiland. Morgen start het officiële IPCO-programma in de Tweede Kamer. En modeketen Zara heeft deze week een opvallende en pijnlijke fout gemaakt bij de lancering van hun nieuwe WK-collectie. Op het shirt dat gewijd was aan Curaçao stond namelijk Curaçao met AU in plaats van AO. Het shirt is inmiddels uit de verkoop gehaald. De collectie bestaat uit retro-ogende shirts, broeken, vestjes en petjes, geïnspireerd op iconische voetbaltenues uit de jaren 80 en 70. De lijn is een samenwerking van Zara en Wereldvoetbalbond FIFA, bedoeld om internationale voetbalculturen te verbinden. En het marineschip Zijner Majesteit Groningen heeft vanochtend de taak van stationsschip in het Caribisch gebied overgenomen. Het patrouilleschip meerde vanochtend aan in de Sint-Anna-baai. De komende maanden wordt het schip ingezet voor veiligheidstaken op zee, zoals kustbewaking en de bestrijding van drugsmokkel. Ook staat het schip, dat is uitgerust met een NH90-helikopter, stand-by voor noodhulp tijdens het orkaanseizoen dat deze maand is begonnen. De Groninger lost Zijner Majesteit Friesland af, die de afgelopen 4 maanden in de regio voer. Friesland keert nu terug naar Nederland, naar onder meer een recent bezoek aan de Verenigde Staten voor festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van dat land. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Nog aardig wat vertragingen op de wegen op dit moment. 5 minuten sta je vast op de Cascoraweg richting Mahaai. Ook 5 minuten vertraging op de Mercuriusstraat richting Salinja. 6 minuten sta je vast op de Elias Moreno Boulevard richting Salinja. 6 minuten op de Jan Noordduinweg richting Ronde Klip. 9 minuten vertraging maar liefst op de Santa Rosaweg richting de Rotonde Santa Rosa. En 11 minuten sta je vast op de Franklin D. Rooseveltweg richting de Juan Hatoweg, oftewel richting Santa Maria. En ook nog eens 11 minuten vertraging op de Caracasbaaiweg richting Salinja. En dan lijkt het erop dat het op de kant van Jan Tiel meevalt. Maar dat vertrouw ik ook niet helemaal. Oh wacht, deze zit er niet op. Deze wel. Hoppa.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountiel Beach.
3: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-baai en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
4: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
5: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op 1 plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
4: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
6: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
0: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
1: Waar is het feestje dit weekend? Je hoort het zo van Marciano naar Spandau Ballet.

0: Chaka Khan en Ain't Nobody bij Paradise. Er is niemand dichter betrokken bij de Blue Wave dan hij, Marciano.
1: Paradise FM.
0: Maar ja, zo betrokken dat hij het eigenlijk ook niet redt om de uitagenda vandaag even te doen. Maar natuurlijk, hij zou Marciano niet zijn als hij alles eigenlijk toch wel een beetje in zijn hoofd heeft. En even kort een voice note voor ons heeft opgenomen. Dus mocht je benieuwd zijn wat je dit weekend allemaal gaat doen, hij doet het eventjes in een notendop.
2: Maar ik ga er niet mee zijn. Zegt ze dat Favela Street vandaag een Time for Shine heeft op Brionplein tussen 6 uur en 10 uur. En zaterdag, vandaag is er ook een gratis opening om de jongens te zien voetballen. Dus een opening voor voetbal. Dat ze gratis naar Ergilio Hato kunnen gaan. En also vrijdag is 5. Ja, en zaterdag 6 is er voetbalwedstrijd tussen Aruba en Curaçao. En zondag is het bandenbal met Blue Nation. Een block party, maar bij Barber Soto. Soto, om precies te zeggen, bij Soto. Ja, dus deze evenementen, doordat ik nu niet echt erbij kan zijn. Ik ben even druk bezig op Brionplein met Favela Street.
0: Nou, je weet het. Als je dus Marciano in levende lijf wil zien, dan moet je daarbij zijn bij Brionplein vanavond. Om lekker daar met Blue Wave Events mee te doen. Zometeen hoor je Crowded House bij Paradise. En dit zijn Traffic Boy en Bruno Mars met Billionaire.

0: al eindelijk toch een keertje wat regen aan te zitten komen als we kijken naar de meteo. Na het weekend kan er dan eindelijk een bui aan gaan vallen.
1: Paradise FM. Ja,
0: een andere bui die ik al kon zien hangen is die van een heel erg zwaar WK. Ik zie dat zojuist bekend is geworden dat Frankrijk vandaag heeft verloren van Ivoorkust in een oefenduel. 1-2 is het geworden. Het gaat sowieso een bijzonder WK worden. Als ik zo allemaal de oefenwedstrijden zie, dan zijn er heel veel bijzondere uitschieters. Ook Spanje wist het onder andere niet te winnen van Irak. Het werd daar gelijkspel in het oefenduel. Maar ja, wij moeten het dus gaan opnemen tegen Ivoorkust. Die net heeft gewonnen van de wereldkampioen van 2018. Frankrijk dus. Het belooft een spannende de pot te worden. Ecuador is in deze kwalificaties het tweede land van Zuid-Amerika geworden. Dus ook niet de minste. En dan hebben we natuurlijk de eerste opponent Duitsland, die al 4 keer wereldkampioen is geweest. Kijk, weet je, ergens is gewoon alles wat hier nu uit gaat komen toch gewoon al een gigantische prestatie. Schoten op doel, misschien wel een doelpunt. Een gelijkspel, we gaan het allemaal zien. Maar alles wat we doen is sowieso

0: Madness op jouw donderdagmiddag. Bijna avond alweer. Het is 6:01 geworden. Zometeen neem ik de belangrijkste Netflix-tips door. Janet Jackson komt eraan en ook Gary Moore zo.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november...

0: Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Marineschip Zijne Majesteits Groningen heeft vanochtend de taak van stationsschip in het Caribisch gebied overgenomen. Het patrouilleschip is aangekomen in de Sint-Anna-baai en zal de komende maanden ingezet worden voor kustbewaking en de bestrijding van drugsmokkel. Ook is het schip klaar voor noodhulp tijdens het orkaanseizoen. Modeketen Zara heeft deze week een fout gemaakt bij de lancering van een nieuwe WK-collectie. Op het shirt voor Curaçao stond Curaçao in plaats van Curaçao. Het shirt is inmiddels uit de verkoop gehaald. Zowel FIFA als Zara hebben nog niet gereageerd op de situatie. Dan nog internationaal nieuws. Het Kremlin heeft verklaard dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky elk moment welkom is in Moskou voor gesprekken over een vredesakkoord. Dit is een reactie op de open brief die Zelensky aan de Russische president Vladimir Poetin heeft gestuurd, waarin hij oproept tot onderhandelingen om de oorlog te beëindigen. Poetin is nog niet op de hoogte van de inhoud van de brief. Het huidige conceptvoorstel voor een vredesovereenkomst met de Verenigde Staten bevat dubbelzinnigheden die opgehelderd moeten worden. Mohsen Rezai, hoge adviseur van opperste leider Mojtaba Khamenei, stelt dat de Verenigde Staten Iran onder druk zetten om akkoord te gaan met hun voorwaarden. Het voorstel omvat onder meer een 60 dagen durend staakt het vuren en een heropening van de Straat van Hormuz. Iran eist een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten voordat het een handtekening zet. Een minimumleeftijd voor sociale media moet binnen de Europese Unie worden vastgesteld, aldus staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit tijdens een debat in de Tweede Kamer. Ze pleit voor uniforme regels om een lappendeken te voorkomen. Aerts stelt een minimumleeftijd van 15 jaar voor, omdat sociale media momenteel niet veilig genoeg zijn. Het Trimbos Instituut waarschuwt echter dat een minimumleeftijd de online veiligheid voor kinderen niet vergroot. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Carteam Willemstad.
6: Vertragingen vinden we onder andere op de oude weg naar Westpunt, richting Westpunt. 5 minuten vertraging voor de Peruweg. 5 minuten sta je ook vast op de Santa Rosaweg, richting de Rotonde Santa Rosa. 5 minuten ook nog op de Pampunaweg, richting Sorsaca. 7 minuten vertraging op de Cascoraweg, richting Mahai. 9 minuten sta je vast op de Caracasbuiweg, richting Jantiel. En dan nog 10 minuten op de Goosieweg richting Mahuma.
7: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
8: Wij produceren
7: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
8: Die elk project sterker maken.
7: Ook verkrijgbaar
8: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
7: Heavy mix Curaçao.
8: Voor kwaliteit die blijft staan.
9: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.
10: But watch

0: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
4: Banco di Caribe.
5: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle.
7: De donderdagavond is van start gegaan met Janet Jackson nu bij Paradise. Nasty hoor je nu. Paradise.

0: Gary Moore hoorde je bij Paradise. Still got the blues.
1: Filmfanaat tot laat.
0: We gaan een beetje verder op die blues vibe. Maar dan zonder Bert helaas vanavond. Die kan er niet bij zijn. Dus ik dacht, ik heb dan... Het was een beetje abrupt, hè, dat ik hier vandaag moest zijn. Want Vanessa was ziek. Ik heb dus zelf ook geen film kunnen kijken. Bert is er niet. Dus ik dacht, weet je wat ik dan doe? Ik neem gewoon een lijstje door met dingen waarvan ik denk... dat ze misschien wel heel erg interessant kunnen zijn... om te gaan kijken op Netflix, die net verschenen zijn. Onder andere Office Romance. Dat is een romantische komedie met Jennifer Lopez en Brad Goldstein. Een succesvolle CEO en een bedrijfsjurist krijgen gevoelens voor elkaar... terwijl een strikt bedrijfsbeleid tegen kantoorromances hun relatie bemoeilijkt. Nou, denk ik een bekend drama dat je ziet in films. Maar dus, denk ik, een leuke nieuwe twist eraan gegeven. En dan ook Michael Jackson The Verdict is uitgekomen. Een driedelige documentaire over het proces van Michael Jackson in 2005... met archiefbeelden, analyses en interviews die de rechtszaak opnieuw belichten. Wellicht interessant voor de fans. En dan voor de true crime lovers The Murder of Rachel Nichol. True crime documentaire over de moord met archiefbeelden, interviews... en een reconstructie van het onderzoek. Als je daarvan smult, dan is dit een ultieme docu. Dan ook nog iets positievers. Poor Things. Klinkt eigenlijk niet positief, maar dat is het dus eigenlijk wel. Een bekroonde, fantasierijke film met Emma Stone... over een vrouw die een tweede kans krijgt op het leven en de wereld... vol nieuwsgierigheid ontdekt. Eigenzinnig, grappig en uiteindelijk verrassend optimistisch. Nou, zoek er iets leuks voor uit. Als je nog geen plannen hebt voor dit weekend... zit er volgens mij genoeg bij om er lekker van te genieten... onderuitgezakt op de bank met een pak popcorn of iets anders lekkers erbij. Lijkt me een goed idee. Michael Moore en Ryan Lewis nu...

Langzaam is inderdaad het uitgaan van het zonlicht vandaag begonnen. Nelly Furtado hoorde je bij Paradise. Turn off the light, terwijl de zon langzaam ondergaat. Maar jouw kansen op een lekker diner voor twee bij Ketapa groeien. Want binnen 10 minuten bel ik de winnaar terug van de muziekquiz. Ook Bryan Adams hoor je dan.

0: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op pluree-energy.com.
2: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wild and rosa, yeah. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
5: Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6:30.
7: Parlementariërs Curaçao in Den Haag voor IPCO. Goedemiddag, een delegatie van de Staten is in Den Haag voor het Interparlementair Koninkrijksoverleg, oftewel het IPCO. Tijdens dit overleg, dat morgen officieel begint, bespreken de parlementen van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland gezamenlijke thema's. Vandaag houden de drie Caribische eilanden eerst nog een zogeheten tripartietoverleg. Daarin stemmen zij hun standpunten af over gevoelige onderwerpen zoals de geschillenregeling, de hervormingen binnen de landspakketten en het slavernijverleden. Gisteren legde de Curaçaose delegatie al werkbezoeken af. Zo werd er bij onderwijsorganisatie Nuffic gesproken over de problemen rondom de brain drain, jongeren die na hun studie in Nederland niet meer terugkomen naar het eiland. Morgen start het officiële IPCO-programma in de Tweede Kamer. En modeketen Zara heeft deze week een opvallende en pijnlijke fout gemaakt bij de lancering van hun nieuwe WK-collectie. Op het shirt dat gewijd was aan Curaçao stond namelijk Curaçao met AU in plaats van AO. Het shirt is inmiddels uit de verkoop gehaald. De collectie bestaat uit retro-ogende shirts, broeken, vestjes en petjes, geïnspireerd op iconische voetbaltenues uit de jaren 80 en 70. De lijn is een samenwerking van Zara en Wereldvoetbalbond FIFA, bedoeld om internationale voetbalculturen te verbinden. En het marineschip Zijner Majesteit Groningen heeft vanochtend de taak van stationsschip in het Caribisch gebied overgenomen. Het patrouilleschip meerde vanochtend aan in de Sint-Anna-baai. De komende maanden wordt het schip ingezet voor veiligheidstaken op zee, zoals kustbewaking en de bestrijding van drugsmokkel. Ook staat het schip, dat is uitgerust met een NH-90-helikopter, stand-by voor noodhulp tijdens het orkaanseizoen dat deze maand is begonnen. De Groninger lost Zijner Majesteit Friesland af, die de afgelopen 4 maanden in de regio voer. Friesland keert nu terug naar Nederland, naar onder meer een recent bezoek aan de Verenigde Staten voor festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van dat land. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
6: Paradise FM, verkeersupdate.
8: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
7: En eigenlijk vrijwel alle files al vroeg opgelost op deze donderdagavond. Alleen op de Goosieweg sta je nog 5 minuten wacht in de richting van Mahuma. Maar voor de rest rijdt het al behoorlijk hoor. Ja, nu wel.
9: iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
10: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
11: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
10: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
11: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
10: Ja.
11: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
12: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
13: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
14: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Bij schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
2: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
3: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle.
5: Lekker dineren bij Ketappa. Zometeen wordt de winnaar bekendgemaakt naar Bryan Adams.

0: Adams hoorde je bij Paradise and Somebody.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Met natuurlijk weer het moment suprême vanavond. We gaan weer een lekker diner voor twee weggeven. Je hebt de hele dag kunnen meespelen. En met je bedoel ik in dit geval Harold. Harold, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Hey Harold, jij bent volgens mij nog onderweg, of niet?
2: Ja, ik zit in de auto, dus ik hoop dat ik een beetje te verstaan ben.
0: Jawel hoor, jawel. Waar gaat de reis naartoe?
2: De reis gaat naar de kathedraal in Pietermaai.
0: Oké, ik moet eventjes denken. Wat is de kathedraal in Pietermaai?
2: De kathedraal in Pietermaai is... even kijken. Je hebt een kerk, zeg maar, naast... beetje, of tegenover de wijncellen.
0: Ja.
2: Dat is de kathedraal.
0: Oh joh, nou daar ben ik nog nooit van geweest en heb ik ook nog nooit van gehoord. En wat brengt jou daar vanavond?
2: Het is vanavond een orationavond, dus een gebedsavond.
0: Okay.
2: Dus er wordt gebeden.
0: Ah, dat is op de donderdag?
2: Ja. Dat is op donderdag, ja, klopt.
0: Oh, oké, okay. Dat heb ik nooit geweten, dat er een gebedsavond op donderdagavond is. En ben jij dan bij de organisatie betrokken of zit jij gewoon in het publiek?
2: Nee, ik ben bij de organisatie betrokken, ja.
0: Oké, okay. Dus ja. Dan moet je ook nog een kleine voorbereiding doen voordat je daar bent.
2: Ja, precies. Dus, maar dat is allemaal niet zo heel erg spannend, hoor. Dus,
0: nee?
2: Nee, ja. Dus zorg dat er wat... wat muziek is en zo. Dus niet veel meer dan een Sonos inprikken.
0: Oké. Okay. Dat is dan wel weer gewoon heel modern. Jij gaat niet achter het orgel zitten vanavond.
2: Nee. Zo muzikaal ben ik nou ook weer niet.
0: Oké. Okay. Maar wel muzikaal genoeg om mee te kunnen spelen met de muziekquiz vandaag.
2: Ja.
0: Dat dan weer wel. We spelen voor een lekkere dinertje bij Ketappa. En we gaan nog eventjes naar de opgave luisteren die jij eerder vandaag voorbij hoorde komen.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?

0: Wist je hem nog?
1: Ja, ik weet het nog steeds. Dat is U2 met Even Better Than The Real Thing.
0: Ja, dat is inderdaad het juiste antwoord, Harold.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, dus dat maakt jouw avond al helemaal goed, hoop ik. Je mag lekker gaan eten bij Ketapa. Ben je een beetje van de Spaanse tapas en zo?
1: Ja, heerlijk. Dat is zeker goed. Het is ook een leuke tent. Dus dat is helemaal te gek. Ja.
0: Nou, ben blij te horen dat je ervan houdt. Dan wens ik je alvast heel veel plezier bij Ketapa. En succes vanavond met de Sonos.
1: Dankjewel. Ik hoop dat je het
0: doet. Oké, Harold. Hey, fijne avond, hè.
1: Dankjewel, Nadine. Bon.
0: Doei, doei. Okay. En dan gaan we nu de Real Thing horen. U2, Even Better Than The Real Thing. De oplossing van de muziekquiz vandaag. Die Harold dus een lekker dinertje voor twee opleverde. Bij Ketapa.

donderdagavond met Out of Reach. Daarmee komt de middagshow ten einde. Vandaag hopelijk ook mijn laatste voor deze week. Ik hoop dat Vanessa zich morgen weer beter voelt. Maar ik durf het niet meer hardop uit te spreken. Want elke dag van de week zeg ik tot zaterdag. En dan hoor je me uiteindelijk gewoon de volgende dag weer. Dus ik denk ik ga het vandaag eens omdraaien. Ik ga jou zeggen tot morgen. En dan hoop ik dat we elkaar zaterdag weer spreken. Zometeen de Backstreet Boys, The Cutting Crew. En eerst U2. I still haven't found what I'm

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ja, ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer,

0: komt een beter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nok Nok Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinja. Of kijk op noknok-kids.com. Nok Nok Kids, alles voor mijn kamertje.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Marineschip Zijne Majesteits Groningen heeft vanochtend de taak van stationsschip in het Caribisch gebied overgenomen. Het patrouilleschip is aangekomen in de Sint-Anna-baai en zal de komende maanden ingezet worden voor kustbewaking en de bestrijding van drugsmokkel. Ook is het schip klaar voor noodhulp tijdens het orkaanseizoen. Modeketen Zara heeft deze week een fout gemaakt bij de lancering van hun nieuwe WK-collectie. Op het shirt voor Curaçao stond Curaçao in plaats van Curaçao. Het shirt is inmiddels uit de verkoop gehaald. Zowel FIFA als Zara hebben nog niet gereageerd op de situatie. Dan nog internationaal nieuws. Leefbaar Maasluis en de plaatselijke Volkspartij voor Vrijheid en Democratie zien geen reden om het coalitieakkoord aan te passen met betrekking tot het asielbeleid in Maasluis. In het akkoord staat het voornemen om geen asielopvangplekken te creëren. Burgemeester Jack de Vries benadrukt dat de spreidingswet nageleefd moet worden. De motie van de coalitiepartijen over dit onderwerp kreeg alleen steun van Leefbaar Maasluis en VVD. Het volgende bedrijf dat een deel van DigiD gaat beheren moet Europees zijn. Staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de aanbesteding na augustus 2028 via de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid zal verlopen. Dit biedt meer mogelijkheden om risico's voor de nationale veiligheid te beperken. Momenteel wordt DigiD deels beheerd door Solvinity, dat in handen is van een Britse investeerder. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel en leden van de familie Castro, waaronder de zoon en kleinzoon van oud-president Raúl Castro. De details van de sancties zijn onduidelijk, maar de VS verhogen hun druk op Cuba. President Donald Trump noemde Cuba een mislukt land en sprak de wens uit dat Cuba een goed gerund land wordt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.